0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: tell me.
1: Set.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

naar de muziek van Phil Collins. Hoor je op Radio M Utrecht natuurlijk. Heerlijk. Lekker. Goedemorgen. You can't hurry love. Laten we dat ook wel rustig aan doen. Je bent bij Utrecht is wakker op deze vrijdag de 15e mei. En ik vind het hartstikke leuk dat je er al zo vroeg bij bent. Het is 6 over 6. Diverse onderwerpen vanmorgen in de uitzending. Een herdenking vanavond in Utrecht waar we aandacht aan besteden. Gaan we verderop in de uitzending ook nog wandelen in Amersfoort. Dat doen we met een bekende meteoroloog. En we gaan koeien melken op een boerderij in Midden-Nederland. Nou ja, kijk, dat is de diversiteit van, nou ja, zoals je het voor ons gewend bent.

0: optimist.
1: Heerlijk, hè? Die Nederlandstalige muziek uit de jaren 80, de jaren 90. Je hoort het ook allemaal voorbij komen straks vanaf 9 uur in de Hit Zuid-Holland. Dit was De Dijk natuurlijk en Als ze er niet is. Ja, als ze er niet zijn, gisteren niet. We hadden ook een aparte uitzending natuurlijk met alleen maar Back to the 90s. Sinds 9 uur 's morgens hadden wij echt heel veel leuke reacties en leuke programma's die alles in het teken lieten staan van de jaren 90. De dag van gisteren was Hemelvaartsdag. Toen verschenen er geen kranten. Wat ze vandaag bieden op de voorpagina's, dat ga ik je zo meteen vertellen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 13 over 6, Fever Dream. Dit is

Respect van Aretha Franklin, de Queen of Soul uit het jaar 1967. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, de dag na Hemelvaartsdag, gisteren hadden de kranten een dagje vrij. Hoewel een hele andere invulling konden gegeven worden aan het nieuws. Natuurlijk verschenen wel het een en ander digitaal, maar de papieren kranten die bleven achterwege. Vandaag zijn ze er wel. Vijf landelijke ochtendkranten, even de voorpagina's, even in het kort. Europa wil weglekken van gas verbieden om forse verspilling tegen te gaan. Kop Trouw vanmorgen. Het zijn de pijpleidingen die onnodig veel gas lekken, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz een groot tekort is in Europa. En Europa komt dan met een wet die deze verspilling tegengaat. Zo brengt Trouw dat naar pagina 1. Dan gaan we naar de CO2-heffing, wat stoken van een tochtig huis peperduur gaat maken. En het gaat weer over de gasrekening in dit geval, die wel tot 800 euro per jaar hoger gaat uitvallen voor een oud huis. Het gaat om de nieuwe CO2-heffing op aardgas, die over anderhalf jaar ingevoerd zal worden. En dat geeft mensen dus in een slecht geïsoleerde woning geen keuze. Ze moeten als de wieden weer gaan isoleren, of ze betalen zich blauw aan de energiekosten, zo brengt AD dit naar pagina 1. We gaan even naar China. Nou ja, wij niet alleen, maar de Amerikaanse president is daar ook. Xi waarschuwt Trump. Taiwan is een kritieke kwestie. De Amerikaanse president Trump is dus begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. En zijn gastheer Xi Jinping leidde hem rond door een tempelcomplex en waarschuwde hem over Taiwan. Groot artikel op de voorpagina van NRC. En waar het nu om gaat, dat Taiwan, ja, China wil dat heel graag inlijven als zijnde: dit is van ons. Maar in Taiwan zit de grootste chipproducent van de hele wereld. De belangrijkste, zeg maar. Waar alle, nou ja, zeg maar, alle computergiganten, of het nou om telefoons gaat, of om computers, of om andere dingen. Wij willen er allemaal daar die chips van hebben. Ja, en dat is nu een onafhankelijk land, natuurlijk, Taiwan. Maar ja, China ziet het als een afvallige provincie en wil dat inlijven. Dat gaat betekenen dat China de baas gaat worden van de chipfabrikant die daar zit. Waar wij allemaal, ook in Europa, dus ook in Nederland, zo afhankelijk van zijn. En daarmee, als China dit in handen krijgt, dat land, Taiwan, dan betekent dat China machtiger is dan Amerika. En dat wil de president niet van Amerika. Maar of hij toe gaat geven dat Taiwan bij China moet gaan horen, dat wachten we nog even af tijdens het staatsbezoek. Terug naar Nederland, terug naar dichtbij de provincie Utrecht, Loosdrecht, want ook gisteren was het weer raak. Met het geweld groeit de verdeeldheid, zo kop de Volkskrant vanmorgen. Er zijn de voortdurende rellen in Loosdrecht tegen de vestiging van een noodopvang voor asielzoekers. Ja, dat leidde tot steeds grotere verdeeldheid in dit dorp. Veel bewoners zijn ook bang. Bang? Dat klinkt niet goed. Intussen eisen gemeenten in Nederland landelijke maatregelen, want dit soort intimidatie ondermijnt de democratie. En van de Volkskrant van de Volkskrant naar de laatste 50 ochtendkrant, dat is in dit geval de Telegraaf. Woonlasten molensteen. Het snijden in de renteaftrek waar het om gaat, dat raakt vele duizenden. Duizenden huishoudens dreigen in de financiële problemen te komen als het kabinet adviezen van ambtenaren gaat opvolgen om te snijden in de hypotheekrenteaftrek. Bij het schrappen van dat belastingvoordeel voor oude hypotheken gaat het zelfs om tienduizenden gevallen. Dat zijn de landelijke ochtendbladen. Even het kort, de voorkanten, ofwel de eerste pagina's, waar zij vandaag op deze dag na Hemelvaartsdag mee openen. 15 mei. Hoe is het weer vandaag in Midden-Nederland? Glita Spallenburg gaat het de hele dag uit de doeken doen. En natuurlijk ook in Utrecht is wakker. 5 voor 7 spreek ik er uitgebreid. En zometeen alvast even een kort weerberichtje. En voor die tijd genieten van muziek, zoals deze van PhD.

0: Op dinsdag werd deze vrolijke Franse snuiter 84. En hij was dus 34 toen dit succesvol was in 1976. Rengedeng, Michel Fugain. Nieuws, weer en verkeer. Je krijgt het zo voorgeschoteld.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, het regionieuws, dat krijg je voorgeschoteld vanaf 9 uur. Uitgebreid, Hanne Kameraad praat ons bij. Gaat onder andere over de actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten. Dat gaat niet door. Details zullen volgen verderop in Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB gaat volgen. Eerst even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. Hoe staan we ervoor vandaag in Midden-Nederland? Nou, er zullen zeker enkele buien terechtkomen bij ons in de regio, waarbij vanochtend nog wel af en toe de zon te zien is. Vanmiddag twijfelachtig. Bij een zwakke tot matige westelijke wind komt de temperatuur ook niet erg hoog uit. Vandaag wordt het gewoon kil, 11, 12 graden Celsius maximaal. En dan verkeersinformatie. Geen file-meldingen, maar nog wel afsluitingen van knooppunt Lunetten. Daar gaat het eventjes om. Als je komt vanuit Gorinchem richting Utrecht over de A27... dan is het afgesloten tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten vanwege wegwerkzaamheden. Maar ook vanaf de andere kant op de A27, Utrecht richting Gorinchem. Bij knooppunt Lunetten kun je niet doorrijden op de A27. Want tot knooppunt Everdingen is de weg dicht. En dat betekent omrijden via de aangegeven route. Dat is over de A12 uiteindelijk ook wel onder Utrecht langs. Als je naar beneden gaat, dan kom je naar boven deze kant op, dan is dat vice versa. Maar spreek voor zich. Waar gaan we zo meteen de tanden in zetten? We gaan naar de boerderij, we gaan koeien melken. En wie gaat dat doen? Je hoort er zo meteen.
10: Utrecht is wakker met Bob.

0: dat was voor ons uit de begintijd van Agda de Munnik. Het was 1999 en het regende. Geen pijpenstelen, maar zonnestralen.
1: Ja.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 6:35. Eens even kijken of we het geluid kunnen horen en of je de stem herkent. Wie is deze persoon? Goedemorgen, mevrouw.
2: Hallo, goedemorgen, Bob. Hallo.
0: Ik denk dat velen je wel herkennen. Alhoewel, het stemgeluid is een beetje anders, omdat je via de telefoon hier binnenkomt in de studio en dat te horen is via de radio. Anne Mulders op de fiets. Je bent te laat, Anne, denken veel mensen.
2: Oh jee, ja, dat dacht ik al. Nee, het is vandaag een andere rol die ik aanneem. Ik ben vandaag Robert Jamboy, de verslaggever.
0: Precies, want ik had zijn naam niet genoemd. Jouw naam overigens bewust ook niet. Want ik denk, ja, jij gaat zo meteen de zender op en dan kunnen mensen raden wie je bent. Maar goed, nee, Robert Jan heeft een dag vrij. Jij neemt de verslaggeversrol op je, zeg je al. Je gaat verslag doen van een actueel onderwerp vandaag waar mensen naartoe kunnen gaan. Maar jij gaat ons alvast een beetje blij maken. Wat ga je doen vandaag?
2: Ja, vandaag staat in het teken hier, niet zo te zwakker. De open boerderijdagen. Ik ga zo meteen naar Firma van Soest, dat is een melkveeboerderij in Harmelen. Dan ben ik de zoek zijn naartoe. En dus zij gaan laten zien waar zuivel vandaan komt. Dat is het thema van de dag.
0: Oh.
2: En morgen kun je ook nog terecht bij boerderijen in de provincie Utrecht. Heel veel boerderijen doen mee namelijk.
0: Wat leuk.
2: Maar ik mag alvast een kijkje achter de schermen krijgen deze boerderij. Ik heb nog nooit op een boerderij achter de schermen geweest. Dus,
0: nee. Maar als ik het goed hoor, het is een zuivelboerderij in Harmelen. En ja, koeien natuurlijk, hè, denk je dan. Hè? Want het is, ja, we kunnen zuivel proeven. Ja, of misschien wel geiten. Nee, koeien denk ik, hè?
2: Ja, koeien. Nee, inderdaad. De melk van de koeien. Dat is de zuivel waar we vandaag meer over gaan horen.
0: Oké, okay, nou...
2: Ik heb er kaas van gemaakt. Ik weet alleen niet zeker of ze dat daar ook doen. Ik weet het niet.
0: Wat zei je nu? Wat maken ze niet wel?
2: Kaas.
0: Kaas, oh ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, van melk kun je kaas maken, ja. Ik weet ook niet of het een kaasboerderij is, maar dat ga je uitzoeken straks, hè, natuurlijk.
2: Ja, gaan we zo graag aan de boer Hans en boerin Toos.
0: Nou, gezellig, we gaan het meemaken. Maar je bent op de fiets, je fietst vanuit Utrecht volgens mij richting Harmelen. Hey, hoe is het weer? Is het koud of niet?
2: Nou, als ik een beetje vriend en ik zeg, die staat al best een klein beetje.
0: Ja.
2: Maar ik zit hier van de zon schijnt en heb ik helder, het is licht buiten. Nou, ja. Dat is wel eens anders geweest als ik op de fiets kwam. Ja, werk op de schoen hier.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Oké. Okay. Zeg, ben je op je eigen fiets of niet trouwens? Of de bedrijfsfiets?
2: Ik heb een eigen fiets mee. Ja, dat trapt toch wat lekker.
0: Okay.
2: Ja, en dan had je een pindakaas in de stad. Gaan we meteen lekker opwijzen tijdens de rit. Dus,
0: oh, goed zo.
2: Helemaal klaar voor.
0: Ja, maar goed, één hand aan het stuur houden. Hè? Niet met losse handen gaan rijden als je de boterham met pindakaas aan het eten bent. Hey, en Anne, het is wel licht, hè, als ik naar buiten kijk. Je zult je licht niet meer hoeven voeren, denk ik. Hè? De zon die komt op, dus half uur voor zonsopkomst mag het licht uit. Het is echt wel licht, hè, voor jou, denk ik.
2: Ja, het is helemaal licht hier. Ja, okay. Het is echt wel lekker. Dat de lichtjes, de lantaarnpalen zijn uit.
0: Ja.
2: Mijn lichtjes op de fiets zijn uit. Dus, goed zo.
0: Op naar Harmelen. Eén check nog eventjes met je of je bel het wel doet. Mag ik die eventjes horen?
2: Ja.
0: Kijk eens aan.
2: Ja.
0: Anne, ik hoor je na 7:00, goed?
2: Tot zo.
0: Tot straks.
2: Oké, okay,
0: dag. Dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Star van IWF.

0: Taylor Swift, 14 minuten voor 7 uur. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. En Elvis hoor je nog voor die tijd.
1: M voor elkaar, met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies, bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Right like city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that

0: lijkt me leuk om een keer naartoe te gaan. Maar dan heb ik wel een heleboel geld bij me, hebben eerlijk gezegd. FIFA, Las Vegas natuurlijk. Ben je dat wel eens geweest, Grieta Spannenburg?
1: Nee, nog nooit in de VS geweest.
0: Ik ook niet.
1: Niet in Las Vegas, nee.
0: Nou, zullen we samen een keer gaan dan?
1: Ik ben niet zo fan van vliegen.
0: Nee, dat is ook zo. Dan gaan we varen.
1: Varen, ja. Ik ben ooit een keer gevlogen naar Australië, dus ik heb wel gevlogen. Maar die vliegvrees heeft zich toen ontwikkeld.
0: Ja, maar dat is ook een hele lange vlucht met een overstap natuurlijk die je hebt gemaakt. Dan ben je ongeveer 24 uur bezig geweest, denk ik.
1: Ja, dat is lang bezig, ja. En ik was ook lang in Australië, hoor. Dat was bijna een jaar, dus maar de vlucht was een heel eindje, ja.
0: Ja nou, zeker ja. Nee, maar dat doe je niet even voor een weekendje of een weekje.
1: Nee, lijkt me niet, toch?
0: Nee, zeker niet, nee. Goed, wij gaan niet naar Las Vegas, hoor ik net. Dus, oké, ik heb er ook geen zin in, dus dat komt er goed uit. Ik zeg wel, lijkt me leuk om te gaan, maar ach ja. Het is allemaal de world upside down volgens mij. Maar ook echt alles is geld, machtig, heftig, gokken en zo.
1: Het lijkt me een hele heftige ervaring. Net zoals plekken als Dubai en zo. Dat je een beetje uit jezelf wordt getrokken door hoe daar de wereld in elkaar zit, zeg maar.
0: Ja, ik ben daar wel geweest, Dubai. Maar ik moet je ook zeggen, dat is wel vreemd hoor, daar.
1: Vreemd, ja. Ja, vreemd. Dat is misschien het juiste woord. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar weet je waar ik het meest overdonderd door was? Wij waren daar met z'n vieren. Mijn vriendin en haar zoon en zijn vriendinnetje toen. Ja. Wij waren daar in september, maar het was er gewoon 48 graden. Dus het zeewater, de temperatuur zat 38 graden. Dat was, en je kon nog niet afkoelen. Ik moet je zeggen, dus mijn focus lag een beetje op hoe dat weer daar was. Ja. Los van de gebouwen en
1: bizar. Ook extreem, hè? Zeker. Ook extreem weer. Nou, extreem land, extreem weer. Ja. Ja.
0: Het is niet zo dat ik alle plekken in de wereld zou willen zien. Dit heb ik gehad. Het staat niet meer op een lijst van dat heb ik gedaan. En ik zou het nog een keer doen. Maar het is zo.
1: Interessant om te zien.
0: Nou, we hebben het over plekken. Weet je wat? We blijven gewoon met het weer ook in Midden-Nederland vandaag. Natuurlijk de dag van gisteren. Want ik wil eigenlijk nog wel even van je weten. Heb je nog leuke dingen gedaan op Hemelvaartsdag?
1: Ik moet zeggen dat ik heb uitgeslapen. Wat ook heel erg lekker is.
0: Nou, zeker. Ik herken dat. Ik heb dat ook gedaan. Ja.
1: En omdat het regende 's ochtends met die buien. Vind ik het dan toch wel lekker om. Dan word ik wakker om 5:30. En dan hoor ik die regenen. Ah, dan heb ik echt tot 9:30 in bed gelegen. Dat komt ook niet vaak. Voor, dus
0: en lig je te genieten van de regen buiten, denk ik dan?
1: Ja, dan val ik bij in slaap. Zo van, dat is toch een soort slaapliedje is dat eigenlijk. En daarna ben ik wat gaan sporten.
0: Ja.
1: En daarna heb ik niet... heb ik nog wat gewerkt. Want maakt niet zoveel uit op welke dag je dat doet. En lekker gegeten. Eigenlijk dat was mijn hemelvaart.
0: Heel goed. Om te horen. Ja, zeker. De dag van vandaag, voor velen een vrije dag. Niet iedereen natuurlijk dus. Maar wat kunnen we vandaag ondernemen? Ja, qua weer kunnen we naar buiten. Gaat het verderop in de dag gaat het flink regenen? Valt het allemaal mee? Vertel.
1: Ja, het is, het is in ieder geval nog kil, hè. We hadden het over Dubai met de hitte. Nou, we komen nog niet op de helft, zeg maar, uit. Nee, die temperaturen zijn vannacht ook flink gezakt.
0: Ja.
1: Op veel plaatsen heeft het aan de grond gevroren. Ook op veel autoruiten wel. Dus misschien moeten nog wat mensen krabben. Dat zou kunnen, want autoruiten worden altijd nog wat kouder. Maar inmiddels is er mildere lucht overheen gekomen. Het is nu een graadje of 2-3. Mm-hmm. Nou ja, het is gewoon kil buiten. De eerste buien van de dag vallen in de westelijke helft van Midden-Nederland. En er gaat nog steeds, ook vandaag, gaat er een aantal buien passeren.
0: Ja.
1: Vanochtend is daarbij ook af en toe wel ruimte voor de zon. Het ziet er best wel vriendelijk uit. Het is redelijk rustig. En vanmiddag denk ik dat het gewoon helemaal bewolkt is. En van tijd tot tijd valt er dan nog steeds een bui. Er valt een bui en de temperaturen vallen tegen met 11 graden. We zijn het ook een beetje gewend, maar toch verlangt menigin waarschijnlijk wel naar iets van opwarming.
0: Even een tipje van de sluier oplichten dan voor het weekend. Gaat dat dan gebeuren, die hoop op iets beter, hogere temperaturen?
1: Die opwarming gaat echt gebeuren, maar het gaat stapsgewijs en met kleine stapjes. Maar uiteindelijk komen we later volgende week ruim boven de 20 graden uit.
0: Oh, kijk eens aan, dat klinkt alweer heel positief. Ja, zeker. Dank hiervoor. En het volgende uur misschien wat meer details over het weekend.
1: Helemaal goed.
0: In elk geval. Ja? Okay, tot zo meteen. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En Baya Condios uit België halen er ook even bij. Dit is Helling voor je val. Utrecht is wakker. De tijd, 6 minuten.

0: Billy Joel, My Life uit 1979. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland. En Hanne Kameraad hier bij Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio.
1: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
11: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
10: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Zo, mooie muziek onderweg. Ja, ik vind het een rariteitenkabinet, dat hele Songfestival. Maar dat is even mijn mening die ik geef. Wat we zojuist hoorden. Hanna is erbij gekomen. Hanna, kom eraan. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over het nieuws uit de regio. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uren? En ja, we gaan terug naar gisteren ook, neem ik aan.
12: Ja, en we beginnen eigenlijk juist even met morgen. Want een actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten gaat niet door. De organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie daarop ook een actie heeft aangekondigd. Ze zijn bang voor ongeregeldheden en denken dat de boodschap vluchtelingen zijn welkom daardoor niet overkomt. En gisteravond zijn meerdere koeien in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Het gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd er een opstapje gemaakt voor de dieren en daarna konden ze met nog wat extra hulp uiteindelijk de mestkelder uitkomen. En de online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Het systeem werd gehackt deze week. Welke gegevens precies zijn gestolen is nog niet duidelijk. Straks daarover meer in het regionieuws.
0: Oké, dankjewel. Om 7:30 tot zometeen weer. Dankjewel, Anna.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
0: Diverse zaken en onderwerpen die we gaan bespreken in dit tweede uur van Utrecht is wakker. Vanavond wordt bijvoorbeeld op het Domplein in Utrecht de Nakba herdacht. Dat gebeurt elk jaar, de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen. In het jaar 1948, zover moeten we teruggaan. Maar vanavond dus weer die herdenking. Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En verslaggever, jawel, ik noem je even verslaggever, want dat ga je ook uitvoeren, die rol. Anne Mulders, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
0: Gezellig dat je er weer bent. Klein, nou ja, half uurtje geleden had ik je aan de telefoon. Je bent onderweg met de fiets vanuit Utrecht richting Harmelen. Hoe vordert de reis? Heb je Harmelen al in beeld?
18: Nou, dat is mis. Ik rijd niet door Vleuten. Ik ben nog steeds in Utrecht. Maar ik ben goed op weg. Ik denk dat het nog een kwartiertje, 20 minuten duurt. En dan ben ik op locatie in Harmelen, inderdaad.
0: Oké, maar wat ga je daar doen? Want niet iedereen heeft dat nog meegekregen.
18: Ja, we gaan naar de Open Boerderijendag. Dat is in heel Nederland vandaag begonnen. Maar in provincie Utrecht doen ook een hoop boerderijen mee. In Harmelen doet melkveebedrijf Van Soest mee. Met Toos en Hans, de boerin en de boer die daar de boerderij runnen.
0: Ja.
18: En ik mag alvast een kijkje achter de schermen krijgen. Het thema is nu: waar komt zuivel vandaan?
0: Ja.
18: Ik ben benieuwd, als je maar vast een dan kunt laten zien hoe ze dat doen met de koeien. Want
0: zeker,
18: ja, daar komt de zuivel natuurlijk vandaan, om dat even te verklappen.
0: Je begint bij de spenen van de uier, denk ik, hè?
18: Ja, inderdaad.
0: Ga je koeien melken of niet vandaag?
18: Oh, ik hoop het. Ik hoop niet dat ze het al hebben gedaan. Want ja, ze gaan het zo vroeg uit te zien.
0: Oh, dat kan ook, dat ze heel vroeg natuurlijk gemolken zijn, die koeien, ja.
18: Ja.
0: Oh. Nou, hopen dat de meisjes nog wat melk in petto hebben. Tot zometeen. Na half acht, Anne. Tot zometeen. Radio M Utrecht met Douwe Bob onderweg. Maar eerst alle ruimte voor de Jacksons.

0: American Breed en Bend Me, Shape Me van lang geleden. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 19:30 geworden. We blikken naar vanavond, want dan wordt op het Domplein in Utrecht de Nakba herdacht. Dat is de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen in 1948. En de gevolgen daarvan zijn volgens organisatoren tot op de dag van vandaag voelbaar. Een van de sprekers vanavond, dat is Medhad van de Utrechtse Voor. Utrecht voor Palestijn. Hij groeide op in een vluchtelingenkamp in Gaza, verloor in 2014 zijn huis door bombardementen. Ja, daar gaan we natuurlijk over doorpraten. Medhad, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik zei het al, je bent vanavond dus ook bij de herdenking. Even voor de mensen die de term, want het wordt elk jaar wordt herdenking gedaan, die de term niet kennen, wat betekent Nakba voor jou persoonlijk?
1: Nakba in het Arabisch betekent eigenlijk catastrofe.
0: Ja.
1: En voor Palestijnen verwijst het naar de periode van 1948. Toen inderdaad, wat je net zei, 750.000 Palestijnen werden bedreven. En honderden dorpen en steden werden vernietigd. En dat was om eigenlijk een plaats te maken voor de staat Israël.
0: Ja.
1: En dus de Nakba is daarmee ook een herinnering. En ik zei dat die staat is gebouwd op de verwoesting van Palestijnse gemeenschappen. Maar voor mij persoonlijk is het niet alleen iets uit het verleden of een historisch moment. En het doet nog steeds voort.
0: Ja.
1: Want het begon met verdreven families en gestolen huizen. Maar we zien vandaag dat het terug is in bezetting en apartheid en het leger van Gaza en de Westbank, militaire rechtsbanken, kolonisatie. Die Nakba gaat voort.
0: Ja, precies. Het lijkt wel of het nooit gestopt is ook eigenlijk, maar het is wel heel erg weer opgeleid, denk ik dan. Hoe kijk je dan, als we het dan inderdaad concreet over nu hebben, naar hoe kijk jij daarna wat er nu gebeurt in Gaza? Hoe ervaar jij en je familie dit?
1: Ja, als Palestijn, het Gaza vind ik het heel pijnlijk om te zien dat de wereld wegkijkt. Van de genocide en ook van de verdoende Nakba, van de verdoende etnische zuivering, kolonisatie. En dat de pijn te onrecht. Dus het voelt eigenlijk als een verraad voor ons, zeg maar. Alles, een dak boven mijn hoofd voelt als een verraad. En genoeg eten hebben voelt ook als een verraad. Dus eigenlijk dat de meeste basale dingen die wij hier in Nederland vanzelfsprekend ervaren, zijn pas aan Gaza ontnomen. Als je het hebt over veiligheid, voedsel, elektriciteit, alle dingen zijn weg. En de mensen en de overheid, de last kijkt weg. En dat is best pijnlijk, ja.
0: En je hebt het over verraad. Je zegt nu ook de overheid kijkt weg. Laten we maar zeggen, hoe kunnen wij in Nederland, hoe kunnen Utrechters ook, maar algemene Nederlanders dan kijken? Met welke ogen zou jij willen dat Nederlanders kijken naar wat er nu allemaal gebeurt in Gaza?
1: Ja, ik zeg maar, als het gaat over Utrecht, krijgen we gezinnen vandaag in Nakba.
0: Uh-huh.
1: Om eigenlijk ruimte te maken voor Palestijnen om te rouwen en te herdenken. En hun pijn met elkaar en met anderen te delen. Dit is ook waarom we de Nakba organiseren, omdat het ook een bewustwordingdag is. Dat veel Nederlanders hebben jarenlang het narratief van de kolonisator meegekregen.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl onze narratief als Palestijnen de hele tijd onzichtbaar is gemaakt. En daarom blijven we onze geschiedenis herkennen. En ik geloof eigenlijk dat Utrecht als mensenrechtenstad een belangrijke rol kan spelen.
0: En doen we dat nu te weinig in Utrecht? De rol van mensen om op te komen voor mensenrechten?
1: Utrecht is een voorloper, maar tegelijkertijd ik denk dat het nog veel meer kan. Want als de overheid zeg maar tekort schiet, dan denk ik dat het van onder kan komen. En daarom moeten we eigenlijk blijven organiseren en druk blijven uitoefenen op de overheid.
0: Ja, en jij spreekt ook vaker over deze flinke gebeurtenissen toen en wat er nu ook gebeurt. Wat voor boodschap heb je vandaag? Wat ga je vanavond vertellen bij de herdenking?
1: Ik ga vandaag zelf niet spreken, deze keer. Want we hebben veel prachtige sprekers en artiesten. We hebben bijvoorbeeld onze host Jurien, die gaat vertellen over haar opa. Hoe hij samen met zijn familie werd verdreven.
0: Ja.
1: Tijdens de Nakba. En hoe hij ook, zeg maar, toen ze kind was, voorzorgde dat de kinderen en de kleinkinderen nooit zouden vergeten. Dus hij had ze altijd verhaaltjes verteld.
0: Uh-huh.
1: Dinekova, en dat gaat zij ook vertellen. En we hebben bijvoorbeeld ook artiesten zoals Ahmad Abdullah, die komt vandaag Palestijnse volkerenmuziek spelen.
0: Uh-huh. En wat doet muziek? Is dat een verbinding die dat maakt met mensen?
1: Ja, het zijn muziek uit die periode. En dat is eigenlijk, die brengt herinneringen, pijn, liefde, maar ook wel verzet, zeg maar.
0: En dat is muziek uit die tijd, zeg je ook dan?
1: Ja, zeg maar niet alleen uit de nek, maar natuurlijk ook daarvoor. En de periode die net daarna. Maar het is zeg maar de muziek van onze ouders en voorouders. En, ja. En dat brengt dan die herinnering weer terug. En wat ik zei, brengt ook pijn en liefde. Maar vooral ook verzet, zeg maar. Want de Palestijnen hebben zich 78 jaar langer verzet. Dat gaan ze blijven doen.
0: Ja. Zo'n bijeenkomst vanavond, ik moet zeggen herdenking natuurlijk, NECPA op het Domplein in Utrecht. Kan zoiets in vrede verlopen? Ga je daarvan uit? Is daar bijvoorbeeld beveiliging bij nodig?
1: We hebben stewards om te zorgen dat het spectrum gaat. Ja. Natuurlijk. Dat vooral herdenken is van belang. Dat het goed in orde gaat. Het is heel veilig en we verwachten ook heel veel politici van de gemeente Utrecht.
0: Ja.
1: En we verwachten ook vertegenwoordigers van de gemeente. Dus ja, het is heel veilig en ik roep iedereen aan om met ons te komen herdenken.
0: Hoe laat begint het vanavond?
1: Het is om 5:00 begint het. En om 5:30 wordt 10 minuten stil te houden.
0: Ja. Oké, dus nog in de middag, aan het einde van de middag om 5:00 vanaf dan op het Domplein in Utrecht. Ja. Met dat dankjewel voor je verhaal dat je duidelijk wilde maken waarom deze herdenking er is en waarom het nodig is. Dus dankjewel, succes.
1: Hartelijk dank.
0: Voor iedereen. Dankjewel. Dank. Dag.

0: muziek uit de jaren 70 van de Middle of the Road. Dat is ook een muziekstroom trouwens, maar zij hebben de groepsnamen aan verbonden. Sacramento, Middle of the Road, een van de grote successen. 1 minuut voor 19:30, zometeen over een paar minuten het nieuws uit de regio. Alla, wat hebben we in het regio nieuws?
1: Nou, een actie om vluchtelingen in IJsselstein welkom te heten gaat niet door. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Oké.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het regionale nieuws bij Radio M Utrecht. Steeds op het 19:30. Hanna is daar vanmorgen verantwoordelijk voor. Het begint met IJsselsteiners die van plan waren om morgen vluchtelingen warm welkom te geven. Dat gaat dus niet door, Hanna.
1: Nee, de organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie ook actie wil voeren. In IJsselstein was het de afgelopen weken onrustig omdat er een noodopvang komt. Er werd meerdere keren tegen gedemonstreerd. De noodopvang is voor 150 mensen en moet op een voetbalveld komen. De groep die voor de opvang is, blaast de actie af omdat ze vermoeden dat de tegenactie wordt georganiseerd door groepen die uit zijn op ongeregeldheden. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Dat gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna met nog wat extra hulp uiteindelijk de mestkelder uit konden komen. Ze zijn onder andere gered door de brandweer. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstellingen een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De hogeschool concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Morgen begint de blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht met als thema de bij. Op 20 mei is het Wereld Bijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen, voor de natuur en ons voedsel. In de maand mei zijn bijen druk, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de Bijenweek kun je onder andere een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. Vandaag vallen er enkele buien. Vanochtend is af en toe nog de zon te zien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Kijk eens aan. Meer over het weer zometeen van Grieter Spallenburg. En meer nieuws valt er ook te lezen natuurlijk, hè, online.
1: Zeker, in de app en onze site.
0: Dankjewel, Anna.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Utrecht is wakker met

0: Queen, Maurice en Barry. Met Spicks en Specks van de Bee Gees uit het jaar 1967. Hanna had het net over het nieuws uit Baren vandaan, waar meerdere koeien gisteravond al stonden te trappelen. Misschien ook wel voor de open boerderijdagen vandaag in Midden-Nederland. Dat ging niet helemaal goed. Hun stal stortte in en ze kwamen in de mestkelder terecht. Gelukkig zijn de koeien gered met behulp van de brandweer. Dat is Baren. En hoe gaat het in Harmelen op de boerderij? Dat gaan we zo meteen horen.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hoe de liefde gaat van René Vroger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

0: Ze vonden elkaar in Hoe de Liefde Gaat. René Vroger en Waylon. En dat duwtje in de rug krijgen ze deze week bij Radio M Utrecht in de vorm van de Nationale Nieuwe. Goed, 11 minuten over 7:30 is de middags geworden. Goed dat je bij ons bent. Met Utrecht is wakker. Radio M Utrecht blijft je op de hoogte van wat er leeft en speelt in de provincie Utrecht. En stel je voor, je wil wel eens een koe van heel dichtbij zien. En misschien zou je wel eens een koe willen melken. Een koe in een melkput. Je kunt je hart ophalen. Diverse boerderijen, namelijk in onze provincie Utrecht, doen vandaag en ook op tweede Pinksterdag mee aan de open boerderijdagen. Daarmee willen ze laten zien waar zuivel vandaan komt. Nou, Anne Mulders, die kan niet wachten, die heeft er heel veel zin in. Anne, je bent in Harmelen. Bij welke boerderij?
1: Ja, goedemorgen. We zijn bij boerderij Van Soest in Harmelen. Dus inderdaad, wat je net al zei, die doen ook mee aan de open boerderijendag. En de voorbereidingen zijn al enorm druk zo hier in de weer. En ik sta naast... Kijk, wat horen we daar op de achtergrond. Wie is dat?
2: Dat is een van onze koeien. Ja.
1: Hebben ze ook namen?
2: Zeker, ze hebben ook namen. Maar ik sta er met mijn rug naartoe, dus ik kan niet zien welke degene was die aan het loeien was.
1: Niet een specifieke loei voor welke koeien. Nee. Is ook zo. Hey, de voorbereidingen zijn al druk in de weer hier. Wat zijn jullie nu precies aan het doen?
2: Ja, wij zijn alles aan het klaarzetten voor de open dag die om 10:00 begint. Dat is natuurlijk niet iets wat we dagelijks doen. Dus we hebben de afgelopen weken heel veel opgeruimd, schoongemaakt en netjes gemaakt om bezoek te ontvangen. Net als dat je doet als je verjaardag bent en je gaat je huis schoonmaken omdat je visite krijgt, doen wij dat op het bedrijf ook.
1: Ja, precies. En er wordt hier een en ander in elkaar gezet en daarachter staan de koeien rustig te eten. Ja, waarom vinden jullie het belangrijk om hier aan mee te doen aan die open dag?
2: We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen op onze bedrijf. Want we hebben opgeruimd schoonmaak. Verder doen we niks anders dan wat we anders ook doen op het bedrijf. En het is gewoon oprecht een heel erg leuke dag. Met heel veel mensen die het heel leuk vinden dat ze op je bedrijf mogen kijken. En dat, dat geeft een heel groot gevoel van trots op wat we doen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Wat kan er precies gedaan worden bij jullie vandaag?
2: Nou, je bent welkom in alle stallen. Dus je mag alle dieren bekijken. Je mag kalfjes aaien. Je kunt in de stal bij de koeien, in de lichtbox, zo noemen we dat, op de lichtplaatsen liggen. Er is een stormbaan, er is een hele grote zuivelbar met allerlei soorten puddingjes die je kunt proeven. Er is een ijskar, er is een wafeltent, er zijn lammetjes om te aaien.
1: Zo,
2: je kan een rondje meerijden op de trekker.
1: Geweldig!
2: Je kan in het strooi spelen, er is echt heel veel.
1: Ja, oh, wat leuk. En hoeveel mensen verwachten jullie vandaag zo?
2: Veel. Dat is nooit helemaal te zeggen. Weet je, het weer werkt niet super mee. Hè. Nu schijnt de zon nog, maar dat blijft helaas niet de hele dag zo. Het is fris, maar we verwachten wel een heleboel leuke mensen.
1: Ja, precies. Ja. En die komen natuurlijk niet alleen uit Harmelen, maar ook uit de hele provincie. Ja. Misschien wel heel Nederland.
2: Je kan het niet weten, maar trek vooral je laars aan en je regenjas en dan is er niks aan de hand met het weer.
1: Inderdaad, ik zie dat zonnetje hier nog lekker schijnt en misschien nog een klein buitje. Maar goed, weet je, dat weer, het is hier... Helemaal
2: dat je stampt in de plassen hoort ook wel een beetje bij de boerderijbeleving. Ja, hè? Zo erg is het allemaal niet. Nee.
1: Dat is ook helemaal waar. Weet je, een beetje vies worden. Ik zie dat jij er overal aan hebt ook.
2: Nou,
1: ik
2: heb ook mijn uit hoor.
1: Helemaal in de voorbereiding. Ja. Nou, en ik ook mijn vieze schoenen aangetrokken. Leuk, want ja, wat kunnen we zo meteen gaan doen? Kunnen we dan even bij de koeien kijken misschien?
2: Zeker, ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Gaan we zo meteen doen. Ja, en dat om 9:50. Meer straks om 8:00. Hoor je meer?
0: Oké. Okay.

Hij begon als Little Stevie Wonder. Hij was al heel jong, maar toen alweer een paar jaar opgeschoven in zijn leeftijdscategorie in de leeftijd. Want het was 1970. We never had a dream come true. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En nu terug naar, ook alweer 40 jaar geleden, 1986. We maakten kennis met Cock Robin en The Promise You Made. En ik beloof je, zometeen het weer voor Midden-Nederland met Grieta Spannenburg. Blijf maar luisteren.

0: En beloofd is beloofd. En belofte maakt schuld. Maar ja, in dit geval schuld, weet ik niet hoor. Ik zei, Grieta Spannenburg is bij ons en het weer voor Midden-Nederland. En natuurlijk beter. Ja, zeker goedemorgen. Voor degenen die het gemist hebben, we hebben al uitgebreid gesproken natuurlijk voorgaand uur over het weer voor Midden-Nederland. Ja, het is een beetje killetjes. Hoe is het met de temperatuur nu en komt de zon er een beetje goed bij overal in Midden-Nederland?
1: Ja, af en toe zitten wel opklaringen bij. Vanochtend vroeg ook al in een deel van Midden-Nederland. En nu zie je dat er een kleine buienlijn is gepasseerd vanuit het noordwesten. Mm-hmm. Is vooral over de westelijke helft van onze regio gegaan. En daarachteraan zie je dan weer een paar leuke opklaringen. Dat is helemaal niet al te onvriendelijk weer. En ondertussen stijgt de temperatuur ook. We zijn begonnen her en der met vorst aan de grond. Het is nu een graadje of 7. Alleen, ja, zoals we van deze hele week al gewend zijn geraakt, de stijging is niet heel uitbundig te noemen.
0: Nee,
1: we gaan naar 11 of 12 graden. Dat is een beetje het maximum. Westelijk windje erbij. Heel lichtjes. Steekt straks wat meer op. En er komen nog een paar buien meer aan. Er liggen nog een paar buien boven Noord-Holland die langs onze kant op komen. Dus af en toe is een bui, af en toe is een beetje zon. En het weerbeeld lijkt wel veel meer bewolking te brengen dan opklaringen. Nou, ook dat zijn we een beetje gewend geraakt.
0: Ja, precies. Ja. Gisteren waren er toch ook nog wel weer zonnige momenten. Nog even terug te gaan naar Hemelvaartsdag.
1: Dus
0: het was gewoon wel weer profiteren. De temperatuur was ook niet al te hoog, denk ik, gisteren. Maar
1: nee, gisteren was het ook killetjes met die 11, 12 graden. Mm. Dat is het nu al tijden. Het is wel grappig, want als je dan binnen zit en je ziet ineens die opklaringen en je voelt de warmte door het glas naar binnen komen, dan lijkt het heel wat.
0: Ja, exact. Ja.
1: Dan stap je naar buiten en dan krijg je toch een beetje een klap van ik heb toch het verkeerde aangetrokken.
0: Precies. Ja. Nou ja. Als je maar niet de klap van de molen krijgt van de molenwiet. Dat is niet goed.
1: Nee, dat moeten we niet hebben. Nee.
0: Goed, dat is vandaag. Hoe is morgen? Overmorgen ook, hè? Want het weekend zit eraan te komen.
1: Ja, het ziet er helemaal niet zo slecht uit. We gaan langzaam, gaat het de betere kant op. Maar het gaat echt heel stapsgewijs.
0: Ja.
1: Met kleine stapjes. Morgen denk ik bij tijden echt wel zon. Meer zon dan vandaag. Mooie stapelwolken. Een paar losse buien. Misschien ook al in de ochtend, maar het zijn er maar een paar.
0: Ja.
1: En dan wordt het 13 graden. Nou, zondag waarschijnlijk een groot deel van de ochtend droog. Eerst nog een flat zonnetje. Het raakt al snel bewolkt. En in de late ochtend of zondagmiddag, ja, dan gaat er enige regen vallen. En wel het goede nieuws, die regen die markeert de binnenkomst van iets mildere lucht.
0: Mm-hmm.
1: Het is een warmtefront. En dan gaan we naar 15 graden. En zo gaan we stapsgewijs door de dagen heen. Maandag met veel bewolking, een paar buien, 16 graden.
0: Oh.
1: Dinsdag 18 graden.
0: Oh.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Oh, ga door.
1: Moeten we op woensdag of 19 of 20 graden uitkomen. En daarna, ja, waarschijnlijk dikke twintigers met een zuidelijke wind. En ten zuiden van ons is het inmiddels ook al aardig opgewarmd. Dus dat geeft goede hoop voor zomers weer in mei.
0: Ja, zeker wel. En zomerse temperaturen, dan denk ik meteen dus aan die 25 graden. Of gaan we dat dan bijvoorbeeld met Pinkster halen? Dat is het. Niet dit weekend, maar het weekend daarna?
1: Ja, dat is helemaal niet ondenkbaar.
0: Oh.
1: Dat onze kant op komt.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat behoort tot de mogelijkheden. Het is nu nog lastig om er iets van te zeggen, maar behoort wel. Het zit binnen de bandbreedte van mogelijkheden. Zeker.
0: Ik zou bijna willen gillen zo. Ja, doe ik dan toch wel even. Dat klinkt lekker in de oren. Tenminste, dat gillen niet, maar dat ik er blij mee ben. Met zo'n temperatuurstijging.
1: Het is het leuke van als je eenmaal in zo'n dip zit, dat je ook weer opwaarts kunt gaan.
0: Ja, maar ik zit niet in de dip. Het weer zit een beetje in de dip, toch? Ja, nee, voor de duidelijkheid. Goed. Nou ja, misschien ook wel voor degenen die in de dip zitten. Heb jij een opbeurende weerspreuk? Dan wel voor vandaag natuurlijk.
1: Waar had ik hem ook weer neergelegd? Oh ja, hier. Nee, ik heb hem. Links lag hij.
0: Heb je hem al uitgeschreven helemaal of niet?
1: Ja, ik schrijf hem altijd uit.
0: Ja,
1: anders dan kom ik op mijn man suprem er niet uit. Dan gaat hij. Eventjes, want ik zag een paar spinnen. Ik denk, als de spinnen vlijtig weven, zullen we mooi weer beleven.
0: Oh, ja, dat is leuk.
1: Let op de spin.
0: Spinnen niet, maar die zijn wel belangrijk, hè, natuurlijk ook.
1: Die zijn wel belangrijk. Ik vind alleen die dikke met die dikke harige in huis niet zo.
0: Ja.
1: Maar oké. Okay.
0: Die kun je ook aaien, toch?
1: Ik geef ze vaak een naam, dan wordt het al beter.
0: Tot zo meteen weer, hè?
1: Tot zo.
0: Hoi, Grieta.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
11: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
10: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
12: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
10: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden.
13: Als het nieuws uit binnen- en buitenland en het weer. En meer over het weer ga je verderop in de uitzending horen. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. En natuurlijk bij ons belangrijk het nieuws uit de regio. Hallo kameraad, wat hebben we in het nieuws van 8:30 uitgebreid?
14: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Er werden onder andere ramen ingegooid. De jongen moet voor de kinderrechter verschijnen. Een 51-jarige Amersfoorter die in 2021 3 vrouwen aanviel en bedreigde, heeft geen straf gekregen. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose. Hij viel vrouwen aan op klaarlichte dag. Hij moet verplicht een behandeling krijgen en verplicht opgenomen worden. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Het gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna uit de mestkelder konden komen. Straks meer om 8:30.
13: Oké, goed nieuws voor de koeien dus en voor de boeren ook.
14: Dat is goed afgelopen.
13: Ja, gelukkig maar. Meer over de koeien zometeen, maar dan de koeien in Harmelen horen we van Anne Mulders. Maar eerst verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt goed door in Midden-Nederland. Dat wil zeggen geen files en dus vertragingen die je oploopt. Wel een beetje omrijden door vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, want de weg is dicht. De A12 dus tussen Gouda-West en Woerden. En dat duurt nog wel even voort. Ook de A27 is afgesloten tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen door die wegwerkzaamheden. En dat zijn langdurige werkzaamheden, want die gaan door tot 18 mei. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht.
4: Dit is een uittip.
15: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
4: Dit was een uittip.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Beleef de Greblini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degreblini.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Klimaatspecialist, weerpresentator, tornadojager en wat al niet meer. Je kunt gaan wandelen met Reinier van den Berg in Amersfoort. Maar wat gaan we dan zien door de ogen van Reinier? Ik ga hem zo meteen maar eens even bellen hierover. Anne, die houdt van zuivel, die houdt van melk, natuurlijk. Maar je houdt van koeien. En zeg je koeien, zeg je de boerderij in Harmelen, waar jij vanmorgen bent. En zeg je koeien, dan hoort er ook de uitwerpselen bij. Je staat midden in de stront, Anne, heb ik begrepen.
25: Ja, met de poten in de klei. Of beter gezegd, poten in de mest op dit moment. We staan midden in de koeienstal bij boerderij van Soest in Harmelen. Ja, naast mij staat boer Hans. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, hoi.
25: Goedemorgen. Zijn we nu aan het mesten, ja hè?
26: Koeien mesten de hele dag door eigenlijk. Ze zijn ook aan het eten nu, zoals je ziet. En ondertussen laten ze alles vallen, dus ja. Lekker makkelijk.
25: Hey, en wat zag ik nou net rondrijden hier? Een robot?
26: Ja, een mestrobot. Ja. Die bestaat al wat langer. En dat is een beetje ons hulpje. Die probeert dat de koeien een beetje schone voetjes houden.
25: Ja, precies. En je zei hij is rood, maar hij ziet er heel bruin uit.
26: Ze kleuren hem zelf bruin altijd. En je kan hem aan het schoonmaken blijven, maar het is ondankbaar werk. Dus laat dat maar zo.
25: Ja, precies. Nou, dat is ook te ruiken. Maar het is heel gezellig hier, want alle dames zijn lekker aan het eten. En gaan ze meteen nog veel meer doen en een vooruitkijkje krijgen op de dag van vandaag, de open boerderijendag.
13: Oké, ik wil even een beeld hebben van die melkrobot. Nee, van die poeprobot, zeg maar. Hoe groot is die dan? Want als die koeien dan gaan staan, is hij misschien wel kapot.
25: Ja, het lijkt een beetje op zo'n automatische stofzuiger eigenlijk. Zo'n robotstofzuiger. Oh, ja, en dan voor mest. Dus hij rijdt rondjes zo langs de koeien, begrijp ik zo.
26: Ja, hij maakt rondjes over de roosters waar de koeien lopen, zeg maar. En dan schuift hij de mest tussen de roosters.
25: Ja, ze zijn al heel aan gewend en ze blijven er heel rustig onder, zo te zien.
26: Ja, het is een stalgenoot, kun je wel zeggen, zeg maar. Ja.
25: Nou, hartstikke goed. Mooie uitvinding zo, denk ik. Dat scheelt weer scheppen.
26: Dat scheelt scheppen, ja. Ja, zeker. Zeker.
25: Hartstikke leuk.
13: Meer vanaf de boerderij in Harmelen horen we na 8:30. Anne, dankjewel voor dit moment. Utrecht is wakker. Nieuws, weer en verkeer. Ja, dat weer met Magal Ribrik. En ja, misschien ook wat meer van Reinier van den Berg. Je gaat het horen als je blijft luisteren. Dit is George McRae en Rock Your Baby.

0: Abel en neem me mee. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, neem me mee. Zaterdag trekt meteoroloog Reinier van den Berg door een van de vele mooie wijken in Amersfoort voor een zogeheten inspiratiewandeling. Ja, waar gaat het dan om? Wat voor inspiratie gaan we opdoen? Reinier, goedemorgen. Goed dat je bij ons bent. Ik ben heel benieuwd. Het weer hebben we het zo meteen wel even over. Want daar gaat het ook over natuurlijk, hoe het zaterdag is. Maar het gaat meer om wat je gaat doen daar.
1: Ja, wat ik daar ga doen. Wat we doen is, in een wijk in Amersfoort loop ik samen met mensen van Amersfoort Rainproof. Mm-hmm. En dat is een organisatie geleerd aan de waterschap en de gemeente om gemeente Amersfoort meer bewust te maken over hoe met water om te gaan. Want water wordt een steeds belangrijker thema. En water is gekoppeld aan klimaatverandering.
0: Ja.
1: Want door klimaatverandering hebben we steeds vaker enorme droogte of juist hele sterke piekbuien.
0: Ja.
1: Nou, en dat alles bij elkaar maakt het zo'n belangrijk onderwerp voor de stad, voor de gemeente, voor de waterschappen, dat er op verschillende manieren communicatie over naar de inwoners wordt gepleegd.
0: Ja.
1: Een van de dingen is dat ik wekelijks een blog schrijf over weer en klimaat en waar je aan kunt denken aan, nou ja, bijvoorbeeld maatregelen als er veel regen komt of juist superdroog en ga je dan wel of niet sproeien.
0: Ja.
1: Nu de vraag natuurlijk van jou, wat gaan we dan met zo'n inspiratiewandeling doen?
0: Is dit een solo interview en antwoord geven? Ja, prima hoor. Maar inderdaad, ja, dat wilde ik je wel vragen, dat klopt.
1: Ja, nou ja, kijk, het is de bedoeling om mensen in die wijk, maar dat mag ook uit andere wijken van Amersfoort, maar vooral die wijk,
0: ja,
1: mee te laten lopen. En dat zullen heus niet honderden mensen zijn, maar we hopen toch wel op een leuke, gezellige groep door die wijk.
0: Ja.
1: En dan ben ik samen met iemand van Amersfoort Rainproof, leggen we dingen uit, geven we tips.
0: Mm-hmm.
1: Tips over hoe jij je eigen tuin beter kunt voorbereiden op bijvoorbeeld een hele droge zomer.
0: Ja.
1: En dan ga je toch al gauw denken aan hele basale maatregelen als meer steen en tegels eruit. En kies dan planten, maar denk dan ook na, wat voor planten passen dan het beste.
0: Ja.
1: Kun je eventueel een soort van wadi, dat is een verlaging in het tuin graven, waar het later na een stortbui langer blijft staan, zodat je geen natte voeten krijgt.
0: Ja, ja.
1: En door die tuin lopende staan we stil, letterlijk, bij voorbeeldtuinen, waar mensen echt waanzinnig gave dingen hebben gedaan. Maar misschien ook wel bij tuinen waar echt juist nog een heleboel
0: waar heel veel te winnen
1: huiswerk is.
0: Heel veel te winnen valt. Want je noemt al even het voorbeeld, hè? Maar dat wist ik eigenlijk niet. Ja, ik wist het wel, maar je benadrukt nog eventjes dat je tuin een beetje afloopt naar een bepaald laag gedeelte. Want daar blijft het water dan langer staan. Dat is best slim natuurlijk. Dat moet je niet onder je terras hebben. En sowieso weten we allemaal dat je wat minder stenen in je tuin moet hebben. Want dat is goed voor het vocht dat de grond in kan dan, zeg maar. Maar dat zijn belangrijke tips. Staan mensen er allemaal voor open? En het is ook niet altijd te doen, denk ik dan, om dit soort maatregelen te nemen.
1: Kijk, mensen staan er op zekere hoogte voor open. Kijk, het is altijd zo dat als je zo'n wandeling organiseert, dat misschien wel juist de mensen mee gaan lopen die al een tuinliefhebber zijn. En die hoef je eigenlijk weinig uit te leggen.
0: Ja, precies.
1: Dat is altijd een beetje de uitdaging, maar er is een flyer in die wijk. Dus in die wijk hebben 400 mensen wel een uitnodiging gekregen. En daar zitten ook echt wel adressen bij. Die hopelijk toch nieuwsgierig zijn van wat je dan tijdens zo'n wandeling voor leuke tips krijgt.
0: Ja.
1: En wat het kost. En of er eventueel, het kan ook zijn dat de gemeente natuurlijk bepaalde subsidiepotjes heeft voor tegels eruit planten erin. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook een beetje onbekendheid. Koud watervrees van maar een hele tuin vol planten. Is dat niet hartstikke duur? Is dat niet heel veel onderhoud?
0: Ja,
1: de praktijk leert dat juist helemaal niet zo is. Als je dat wel goed overwogen doet. Welke planten doe je dan?
0: Mm.
1: En moet een tuin zo schoon zijn dat je er als het ware met een stofzuiger erheen moet?
0: Nee,
1: of bladblazer.
0: Ja.
1: Of laat je die tuin een klein beetje meer natuur zijn?
0: Ja.
1: En dan heb je ook veel meer biodiversiteit. Bloemetjes en bijtjes.
0: Ja.
1: Dus we gaan echt een beetje de mensen hopelijk een beetje enthousiast maken over wat meer groene vingers krijgen. Om tegelijkertijd een wapen te zijn tegen toch wel de verdere doorgaande klimaatverandering.
0: Mm-hmm.
1: Het hitte-eilandeffect in de stad. Maar ook die zware stortbuien die je iedere zomer krijgt.
0: Ja.
1: En als je dat met elkaar doet in een wijk, dan krijg je gewoon een fijnere wijk om te wonen, te leven, te recreëren.
0: Ja, het is een grote stap die we nu gaan maken, die ik ook even nog benadruk. Jij komt ermee. Met meerdere stortbuien die er zijn. Het wordt wat, wil niet eens zeggen dynamischer, maar extremer, hè, wordt het weer. De laatste jaren is dat duidelijker aan het worden. Ja. Maar oplossingen waar je nu mee aankomt in je tuin. En dan denken mensen misschien, ik ook, van ja, weet je, mijn tuin, als ik het alleen maar doe, dat schiet niet op en mijn buurman ook niet. Maar gaat dit dan dit soort extremiteiten in het weer tegen in de nabije toekomst?
1: Nou, kijk, die extremen die gaan natuurlijk wel door als wij niet stoppen als wereld met het veroorzaken van klimaatveranderingen. Dat is natuurlijk het verhaal over stoppen met de massale uitstoot van broeikasgassen.
0: Ja, ja.
1: Als we dat niet doen, worden die buien echt alleen maar extremer. Maar dan heb je nog meer reden om je stad aan te passen, rainproof te maken.
0: Mm-hmm.
1: Tegen die seizoenen waarbij die buien echt uit de gieren uit de hand lopen. Want Amersfoort is natuurlijk een interessante stad met hele lage gedeeltes waar je eerder wateroverlast hebt.
0: Ja, in hogere gedeeltes, hè? Ja.
1: Ja, precies. Maar je hebt ook de zandgronden die wat hoger liggen. Maar daar heb je in droge en hete zomers weer een ander gevaar. Droogte, maar bijvoorbeeld ook risico voor natuurbranden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Zo is Amersfoort best een hele interessante stad om met klimaatadaptatie, want dat is het officiële woord, aanpassen aan klimaatverandering, om daar echt serieus tijd en middelen voor vrij te maken. Want uiteindelijk is het onder de streep goedkoper om nu te investeren in klimaatadaptatie als de bui af te wachten en dan te merken van shit,
0: ja.
1: We hebben te weinig gedaan en nu hebben we een kwart van de stad onder water staan, ja, door een enorme hoosbui.
0: Ja, er kan en er moet nu wat gebeuren, dat is duidelijk. En los daarvan is het, kan ik me voorstellen, Rennie, dat het wandelen met jou en met de mensen van de Amersfoort Rainproof best leuk is, toch?
1: Ja, wandelen is altijd leuk. Zeker in een wijk die ik niet zo goed ken. Ik ken de stad best wel goed.
0: Ja, maar je hebt het nog steeds over de wijk. Is het een verrassing voor mensen waar ze gaan lopen? Of ga je die wijk nog benoemen nu?
1: Oh, ja, nee, die kan ik wel benoemen. Maar ik twijfel nu even of ik de naam dan goed uitspreek. Voor mij is het even uit Boot Kruiswijk.
0: Ja.
1: Als ik het goed zeg, hoor. Ik zou het even moeten aanzoeken.
0: Kruiskamp, Kruiswijk. Ja, goed. Ja. We kijken het naar, Renier. Maar je kunt je aanmelden, neem ik aan, via Amersfoort Rainproof.
1: Ja, ongetwijfeld moet dat kunnen. En er staat een startpunt en dat is bij de Witte Vlinder. Dat is een buurtgebouw in die wijk. Een heel leuk gebouw trouwens.
0: Ja.
1: En laten we kijken. En,
0: zeker. Hoe laat start je wandeling?
1: Dus de wandeling begint om 1:00.
0: Oh, kijk eens aan. Dus we kunnen een beetje rustig aan doen. Het is zaterdag ook, hè, morgen. Dus, okay.
1: Ja, een beetje rustig aan. Heerlijk wandelweer. Misschien een parapluutje mee, want een klein buitje kan natuurlijk altijd.
0: Ja, dat is niet onverstandig om het mee te nemen natuurlijk. Ja, we gaan zien. We gaan het meemaken wat er allemaal gedaan kan worden in de diverse tuinen. Renier, veel plezier en dankjewel voor je verhaal. Ja, hè.
1: Dankjewel. Goed. Het alvast.
0: Ook zo. Renier van den Berg. Morgen dus Amersfoort Rainproof. Samen gaan ze lopen door Amersfoort. En als je mee wilt, moet je me even op de website kijken.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Nino. Nino D'Angelo aus Deutschland. Ja, ook wel een Duitse schlagerzanger natuurlijk van Italiaanse komaf. Vandaar ook die Angelo als achternaam. Ja, en wil je hem nou nog een keer in het echt zien? Dat kan ook, want hij treedt nog steeds op, deze Nino D'Angelo. Dan moet je op 21 augustus een ticket kopen voor het concert dat hij gaat geven in Gelsenkirchen, in Duitsland uiteraard. Niet in Duitsland, maar zometeen wel het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Je hoort meer over een minderjarige Utrechter die betrokken was bij vernielingen in Loosdrecht op Koningsdag. En ook koeien die gered zijn nadat de stalvloer is ingestort. Blijf luisteren.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Je luistert nog steeds, of misschien pas net, naar Radio M Utrecht. Dan is er nu het nieuws uit de regio door Hanna Kameraad. En dat begint met de politie. De politie heeft deze week namelijk een minderjarige jongen aangehouden.
12: Ja, hij komt uit Utrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden er onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Een actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten gaat niet door. De organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie ook actie wil voeren. In IJsselstein was het de afgelopen weken onrustig omdat er een noodopvang komt. Er werd meerdere keren tegen gedemonstreerd. De noodopvang is voor 150 mensen en moet op een voetbalveld komen. De groep die voor de opvang is, blaast de actie af omdat ze vermoeden dat de tegenactie wordt georganiseerd door groepen die uit zijn op ongeregeldheden. Een 51-jarige Amersfoorter die in 2021 3 vrouwen aanviel en bedreigde, heeft geen straf gekregen. De man zat in een psychose en was volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij moet wel verplicht worden opgenomen en een behandeling krijgen. De man viel de vrouwen aan op klaarlichte dag, bedreigde hen en gebruikte geweld. Tijdens de rechtszaak zei hij spijt te hebben en nu de noodzaak van medicatie in te zien. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Dat gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met stroopbalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna met enige hulp uit de mestkelder konden komen. Ze zijn gered met hulp van de brandweer. Vandaag vallen er enkele buien. Vanochtend is af en toe nog de zon te zien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Dat is niet veel, Halla. Kunnen we er niet meer van maken? Gaat er 15 of zo? Lekker en dan ook geen buien meer.
12: Het was ook al zo koud.
0: Ja, dat vond ik ook eigenlijk wel, ja. Nou, het gaat allemaal beter worden, heeft Grieta al verteld in de voorgaande uur bij Radio M Utrecht. Zometeen hopen wanneer dat dan ook gaat gebeuren. Dan gauw. Dankjewel. Jij bent er om 9:30 meer, hè?
12: Zeker.
0: Oké, tot zometeen dan weer. Halla, kameraad met het nieuws uit de regio. Radio M Utrecht verkeersinformatie. Het rijdt allemaal goed door. Dat wil zeggen wel wat omleidingen, maar geen vertragingen door files veroorzaakt. Want de A12 bijvoorbeeld, die is dicht tot maandagochtend tussen Gouda, West en Woerden. Dus komen er vanuit Den Haag richting Utrecht. Gaat nog even duren dus. Dat geldt ook voor de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Knoopert Lunette en Knoopert Everdingen is de weg vanwege werkzaamheden dicht. Ook tot maandagochtend. Fijne muziek heb ik zo meteen voor je. Dit bijvoorbeeld. Paul Simon, zo.
9: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Vorst. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: Paul Simon, Late in the Evening. En voor die tijd gaat er nog van alles gebeuren in Midden-Nederland. Dan kun je van alles, ja, zeg maar, gaan doen. Bijvoorbeeld naar de boerderij. Want vandaag is het open huis in Harmelen bij de boerderij. En daar is Anne Mulders. Goedemorgen, Anne. Hoe gaat het daar op de boerderij?
1: Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang. Voor inderdaad de open boerderijdag, waar ook firma van Soest in Harmelen aan meedoet. We staan hier op een weiland, het is hier wel heerlijk rustig. Hè? Ik sta hier naast Robbie, dat is de boerenzoon. Dat is de zoon van Hans en Toos. Goedemorgen. Volle gang. Voor inderdaad de open boerderijdag, waar ook firma van Soest in Harmelen aan meedoet. We staan hier op een weiland, het is hier wel heerlijk rustig. Hè? Ik sta hier naast Robbie, dat is de boerenzoon. Dat is de zoon van Hans en Toos. Goedemorgen. Dit is wel heerlijk, hè?
2: Ja, dit is heerlijk. We zijn druk bezig met de voorbereidingen.

0: Ja, vanaf dat ik kon praten zei ik het eigenlijk. En daarvoor kon ik het nog niet vertellen.
1: Nee. Echt waar? Wat vond je dan zo leuk eraan?
0: Nou, het was lekker vrij en buiten. En mijn ouders waren altijd thuis toen ik jong was, dus dat was ook wel fijn. Dus ja, dat heeft me altijd wel getrokken, ja.
1: Ja, precies. En dan vond je het leuk om mee te gaan op de trekker met je vader. Hoe zag dat eruit? Hoe werd je enthousiast?
0: Ja, nou, als ik een soort hond liep ik achteraan, achter mijn vader. Ja, zo ging het. Mee opgevoed, ja.
1: Oh, dat is leuk. Heel nieuwsgierig dus eigenlijk naar wat ze allemaal aan het doen waren.
0: Ja, zeker.
1: Hé, hey, en we staan hier tussen de strobalen. Ik zei net hooibalen, maar het zijn strobalen. Wat is nou het verschil tussen stro en hooi dan precies?
0: Hooi, dat eten de koeien. En stro, daar liggen ze bovenop.
1: Oh ja, oké. Okay. En die was je net heel vakkundig aan het tillen op de trekker die hier voor ons staat. Wat ben je aan het doen? Waarom precies? Waar is dit voor?
0: Ik ben de stormbaan aan het opbouwen voor de open dag.
1: Stormbaan? Oké, okay, wat gaat daar gebeuren?
0: Ja. Dat wordt een soort glijbaan van alle baaltjes. Kan je bovenop klimmen en dan weer vanaf glijden.
1: Oké, is dat gewoon voor de kinderen die meekomen vandaag?
0: Ja, komt het zien.
1: Nou precies, volwassenen trouwens ook. Iedereen mag de stormbaan op nemen.
0: Ja, hij is stevig genoeg, denk ik.
1: Ja. Nou leuk, oké, dus die ga jij opbouwen hier. En wat gaan jullie nog meer opbouwen hier? Wat op de open boerderijdag, wat doen jullie?
0: Nou, we hebben nog een toetjesbar, puzzels. Ja, joh, ik kan het zo gek niet verzinnen. Ik heb me er niet heel erg in verdiept. Ik was even druk met andere dingen.
1: Te opbouwen en zo. Ja, precies. Ja. Het moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk. Ja, want dat gaat ook gewoon door op zo'n dag.
0: Ja, klopt. Ja, het stopt nooit. De boerderij is levende dieren. Dan moet altijd gevoerd worden natuurlijk en aangelopen.
1: Hey, toetjesbar. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, we hebben een aantal koelkasten gekregen met allemaal verschillende soorten toetjes van Campina. Mm-hmm. En die kan je gratis en voor niks proeven.
1: Oké, okay. Is dat ook gemaakt met de melk van jullie koeien? Of,
0: Onder andere ja, van collega boeren natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, exact. Hé, hey, en hoe laat gaat jouw wekker 's ochtends? Dat vraag ik me ook af. De boeren zijn meestal vaak vroeg uit de veren, toch?
0: Ja, nou wij niet. Wij zijn een beetje luie boeren. Dus die van ons gaat rond 7 uur beginnen wij. Ja.
1: Oké, okay. Oh, dat waarom zijn jullie luie boeren?
0: Nou, we hebben een melkrobot. Dus dan hoeven we niet heel vroeg uit bed om te melken. Dat gebeurt in principe vanzelf.
1: Ja, want ik stond net even met je vader, met boer Hans, in de koeienstal. En daar was ook een mestrobot te zien. Dus jullie doen al wat met AI, zeg maar, hier op de boerderij.
0: Nou, dat was wel het voorloop van AI. Maar inderdaad, we proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Dat een makkelijk bestaan hebben als boer, zeg maar.
1: Ja, precies. Hé, hey, en ik vroeg het net al even aan je buiten de uitzending. Jij zou het bedrijf later willen overnemen als boer. Zijn er dingen die jij anders zou willen doen dan je ouders?
0: Nou, anders niet. Ik denk dat we zijn al een goede weg ingeslagen met verbreding. En dat wil ik graag doorzetten. En ik kan moeilijk 10 jaar vooruit kijken door regelgeving wat wel eens verandert. Maar ja, ik kan wel een soort plan maken welke richting je op wil.
1: Ja, precies. En wat bedoel je met verbreding?
0: We hebben een Indische kaasmakerij in de schuur. Ik wees net naar, maar dat kunnen de mensen niet zien natuurlijk.
1: Ja, precies. Hier aan de linkerkant van ons staat een enorme schuur.
0: Ja, precies. Ja. En open dagen, daar zijn we altijd wel druk mee. Dus we proberen van alles wat te doen eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, dus jij vindt eigenlijk het vak zoals het nu is, het boeren, gewoon het allermooiste. Dat hoeft niet per se te veranderen wat dat betreft.
0: Ja, nee, inderdaad. En verbreden, ik vind de boerderij biedt heel veel kansen. Het brengt heel veel kansen met zich mee. En we staan overal voor open.
1: Ja. En ja, boeren werken ook hard, hè? Heb je wel eens vakantie?
0: Ja, ik kom net terug. Ja,
1: oké.
0: En net een week in Italië geweest. Oh. Dus nee, ja, het is om vakantie te hebben moet je wel het land uit. Want als je thuis... kun je niet de week thuis zitten natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dat draait altijd door.
1: Ja, en alhoewel de mensen uit de stad misschien denken als ze hier staan. En als ik even voor mezelf spreek, dit voelt als vakantie. Wat een rust. Hey, zullen we eventjes naar de trekker lopen?
0: Ja, goed.
1: Dan lopen we daar even heen zo. Door het gras. Zo, nou, dit is de trekker, de rode trekker met daarop een kar erachter met de strobalen erop. Oh, je moet me wel even omhoog helpen. Ja, even kijken hoor. Kan ik erbij? Past dat?
0: Ja.
1: Oké, okay. Ja, mag ik je hand? Ja. Hoppa. Tof. Oké, okay, nou, die zitten erop hoor, op de trekker. Want dit kunnen mensen ook doen vandaag, toch, bij jullie?
0: Ja, ze kunnen een rondje meerijden op de wagen.
1: Ja, ik zit. Ja, top. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Dit wordt ook mijn eerste rondje op de trekker.
0: Ja, zijn we klaar voor?
2: Ben ik klaar.
1: Daar gaan we. Nou, we gaan even een mooi rondje rijden. Dit is wat de mensen dus kunnen doen vandaag bij jullie hier op de boerderij in Harmelen. Robby, dankjewel. Moet er nog hard gewerkt worden?
3: Ja, nou, het gaat de goede kant op, hoor. We zijn bijna klaar met opbouwen.
1: Nou.
3: En we hebben voldoende vrijwilligers voor de hele dag.
1: Leuk. Nou, alle mensen zijn welkom hier in Harmelen. En hele fijne dag. Succes, hè?
3: Ja, dankjewel.
1: Dank je.
4: Vanaf 10 uur in Harmelen op deze boerderij kun je zijn. Maar ook op 2

0: I just wanna make love you van Etta James. Een best wel ondeugend plaatje, dat was een groot succes. Sterker nog, leuk om dat weer eens te horen. Zelfs om 9:09 eindigend. Oh ja, Rita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen weer, Bob.
0: Ja, we hebben zo'n zin in het weekend. Dan krijg je allemaal collega's die zeggen, vraag toch even aan Gita hoe het weer in het weekend uitziet. Ja, rustig. Het gaat vooral natuurlijk om eerst het weer van vandaag.
1: Ja, en nou ja, dat ziet er op zich niet al te slecht uit. We zijn natuurlijk wel wat gewend van de afgelopen week.
0: Zeker.
1: Dat scheelt natuurlijk wel. Er valt dus af en toe een bui. Er zijn al een paar buien gepasseerd. Er zitten nu ook wat opklaringen boven Midden-Nederland. Het is nu op de meeste plekken eigenlijk droog ook. Maar er zitten boven Noord-Holland en de Noordzee nog weer een paar buien. Het zijn er niet heel veel hoor, die vandaag overkomen. Een paar buien die af en toe passeren. Af en toe is een beetje zon, vrij veel bewolking over het algemeen. En temperaturen, ja, ze zijn langzaam aan het stijgen. Hè. Vorige uur was het volgens mij 7 graden, nu toch al 9. Ja, bij 11, 12 graden moet hij stokken. Maar wie weet gaan we wel stiekem door naar de 13 graden.
0: Ik heb geen bezwaar.
1: Ik denk dat er weinig bezwaren komen. Ja.
0: Maar goed, feit is natuurlijk wel dat het niet een al te hoge temperatuur is die we gaan bereiken. En dat het best wel koud geweest is ook afgelopen nacht.
1: Ja, vorst aan de grond. Het zijn echt ondermaatse temperaturen. Eigenlijk in heel Europa hoor. Ook in Spanje en Portugal is het voor hun doen kil. De warmte, ja, je gelooft het bijna niet, zit meer in Rusland. Met in Moskou 20 graden. Maar Gangels, nou dat ligt behoorlijk noordelijk. Finland, Lapland, daar zijn er allemaal twintigers. Dus daar zit de warmte. En bij ons, vandaag in ieder geval niet.
0: Maar precies, ik hoor het je zeggen. Vandaag in elk geval niet. Dus er is een verandering op de wereld.
1: Ja, uiteindelijk begint de grote verandering in Spanje en Portugal. Daar gaat het in de loop van volgende week flink opwarmen. Ze gaan naar hun eerste dertigers. Mm-hmm. En wij hebben in de loop van volgende week ook een zuidelijke wind. Dus dat is een mooie aanzet. Maar er moet nog eerst veel water door de Rijn om het te laten gebeuren.
0: Ja.
1: Morgen 13 graden als middagtemperatuur met veel stapelwolken. Zeker ook bij tijden zon. Een paar losse buien, zijn er echt niet veel. Prima doelweer, denk ik. Mm-hmm. En zondag dan in de loop van de ochtend vrij veel bewolking en een beetje lichte regen. Maar wel 15 graden, dat is het eerste warmtefront dat passeert. Er passeren meerdere warmtefronten, wel met veel regen of buien. Dus op maandag en dinsdag nog onstabiel. Maar dinsdag wel uiteindelijk 18 graden.
0: Ja, ja.
1: En de dagen daarna, ja, twintigers op de thermometer.
0: Hey, wat lekker zeg, dat vooruitzicht heb ik nu even, dat sla ik even op. De rest
1: heb ik ook
0: gehoord natuurlijk, maar dit is belangrijk om even te horen.
1: Dit is de einduitslag, ja,
0: goed zo,
1: klopt.
0: Ja. Okay. Nou, we gaan je vanmiddag weer horen. En niet te vergeten, bij Aard natuurlijk ook in Utrecht komt thuis, ga je weer je zegje doen. En met name ook mensen die dan, want dan zitten we op vrijdagavond alweer bijna in het weekend zitten. Dus dat is wel even lekker om dat nog
1: iets
0: een keer
1: meer details voor het weekend, ja, die zal ik zeker hebben dan.
0: Dank voor nu, Gita. Ik wens jou een lekker weekend. En ik zeg maandag voor Utrecht is wakker weer. 10 voor 7, schikt dat?
1: Ja, lekker. Okay. Lekker vroeger te vieren. Goed weekend, Bob.
0: Jij ook, dankjewel. Gita Spallenburg in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 9:05 geworden. Ja, ik noem even Aard. Aard vanmiddag natuurlijk weer met Utrecht komt thuis. Gaat graag met je praten over het Songfestival. Ik heb er helemaal niks meer mee, al jaren niet. Er zitten leuke liedjes bij, maar met name, wat waren die andere jaren die wel leuk waren? Wat waren dat voor jaren? Wat voor liedjes brachten dat voort? Heel veel mensen hebben al gereageerd via Facebook van Radio M Utrecht. Dat kan ook via de RTV Utrecht app. Met liedjes als zanger Johnny Logan. What's another year? En andere dingen natuurlijk. Nee, dat is niet Gerard Joling, dat deed ik even na. Heel veel leuke reacties op hoe het vroeger was. En dat vinden we ook heel leuk om over door te praten. Want het was toch altijd wel een feest om te kijken naar de douze points die bijvoorbeeld gegeven werden aan Nederland. Nou ja, dat is lang geleden inmiddels. Oké, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Je zegt je doen kan via Radio M Utrecht. Op Facebook. En zeker ook via de RTV Utrecht app. Zometeen Edwin met de hits uit Holland. En ik richt mij even op Dexys, Midnight Runners. En Come On Eileen. Jaren 80 mensen. Maak er een lekkere dag van. En alvast een heel fijn weekend. Namens Utrecht is wakker.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk.
3: Dit is Eemland 1.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
5: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
4: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
6: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
4: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
10: Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met vandaag in de uitzending.
11: Ja, hoe zien de loopschoenen eruit van Eddy de Weert als hij zondag aankomt in Maastricht na de estafetteloop vanuit Den Helder? Na het weer met Klaas Bijker kijken we waarom de Leusdense partijen kiezen voor een compleet nieuw college met 3 wethouders. En waarom vinden veel ouders het eigenlijk best lastig om hun kinderen los te laten in de avonturenspeeltuin in Amersfoort. Maar eerst zometeen het 2-jaarlijkse Atelier Lint. Dat gaat morgen weer van start. Na de muziek.
12: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 Actueel.

0: Da-da-da-da-da. Nou, dat hadden ze al gezongen. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2026 vinden in Soest weer het Atelier Lint plaats. Georganiseerd door het cultuurplatform Soest. Tussen 11 en 4 uur 's middags openen meer dan 50 kunstenaars hun ateliers en kun je allerlei locaties kunst bekijken en soms ook live optredens meemaken. Kortom, er is weer veel te doen in Soest. Degene die daar de organisatie heeft is Marjolein Donia. Die hebben nu aan de lijn. Marjolein, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waarom gekozen voor een tweejaarlijks Atelier Lint en niet een eenjarig Atelier Lint?
1: Dat is een hele goede vraag. In andere gemeentes is dat ook zo. Hebben ze het jaarlijks. Maar wij organiseren als cultuurplatform Soest nog meer activiteiten. En dan wordt het wel heel veel allemaal. En als je het gewoon tweejaarlijks doet, is dat gewoon veel leuker.
0: Mm-hmm.
1: Kun je dat verheugen?
0: Ja, dat doen al die Soesters natuurlijk. Maar wat is nu het doel om op deze manier kunst onder de aandacht te brengen?
1: Ja, iedereen ook een platform geven. Hè? We hebben natuurlijk ontzettend veel kunstenaars in Soest. Dat vind ik elke keer weer verbazingwekkend. En op deze manier kunnen ze ook laten zien hoe ze hun werk maken. En ja, dan kun je dus allerlei mensen in hun ateliers bezoeken. En dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. En tijdens het Atelier Lint is het gewoon de kans om dat te doen.
0: Ja, hoeveel kunstenaars zijn er eigenlijk in Soest?
1: Nou, wij hebben echt ongeveer 150 leden. Dat zijn niet alleen maar kunstenaars, maar dat zijn ook organisaties. Dus, en er doen nu 50 mee, maar we hebben er veel meer. Dus het zijn er echt nogal wat.
0: Ja, meer kwasters dan boetseerders?
1: Nou, dat is een beetje een variatie. Dat kan ik niet zo gauw zeggen van, nou, dit is dat meer. Er zijn wel heel veel schilderkunst.
0: Ja.
1: Maar ook daarin heb je natuurlijk heel veel variaties.
0: Begrijpelijk.
1: Aquarel, olie enzovoort.
0: En heeft de gemeente ook een bekende Soester kunstenaar voortgebracht eigenlijk?
1: Nou, de meest bekende Soeste kunstenaar, denk ik, is Peter van Oostzaanen.
0: Ja.
1: Die ook internationaal goed bezig is. Maar ja, we hebben ook een heleboel onbekende Soesters, zeg maar, kunstenaars die het ook hartstikke goed doen. Dus dat vind ik gewoon alleen maar leuk.
2: Nou, begrijp ik ook dat er mensen mee kunnen doen met kunstworkshops misschien? Of kunnen meedoen met het maken, klopt dat?
1: Nou, dat niet zozeer. Ik heb wel, het is één optreden bij één kunstenaar.
2: Ah.
1: Dat is een djembe-band en die geven ook, als het mooi weer is hoor, het is allemaal in de tuin. die geven ook workshops. Dus daar zou je aan mee kunnen doen. Maar niet bij de kunstenaars zelf. Maar het kan heel goed zijn, want ik weet van één kunstenaar, nu je dat zo zegt, denk ik eraan, die zelf wel schildercursussen geeft.
2: Kijk.
1: Dus dat zou je dan even moeten nakijken. Ja, dat is zeker mogelijk.
2: Ja,
1: maar niet tijdens het Atelier Lint, zeg maar.
2: Nee, nou denken veel mensen bij kunst waarschijnlijk vooral aan schilderkunst. Maar wat voor andere soorten kunstuitingen kan ik tegenkomen?
1: Ja, wat je al aangaf, hè, boetseren en beelden, zowel voor buiten in de tuin als voor binnen en ook van steen. Dus het is echt genoeg variatie wat dat betreft.
2: Ja, leeft het in Soest?
1: Ik hoop het. Ik denk het zeker. Het wordt altijd druk bezocht. Het wordt altijd een beetje van het weer af, moet ik zeggen. Dus ik hoop echt wel in ieder geval droog. Want we hebben natuurlijk een uitgestrekte gemeente. Dus het is wel handig om dan de fiets te pakken en dan te kijken welke kunstenaars je allemaal wil bezoeken. We hebben ook een brochure. Die ligt nu al overal, of net zo overal, in ieder geval bij de kunstenaar zelf, maar ook in de verschillende locaties zoals bij het Louvre of bij IDEA. En daar kun je kijken welke kunstenaars meedoen. En dan kun je zelf een route vaststellen of er is ook een route opgenomen in de brochure. Dat je die volgt en dan zie je alles.
0: We hebben het over 30 en 31 mei in dit geval, een week
1: absoluut
0: eerder. Of twee weken eerder, weet ik niet. Zijn ook de winkels daarbij betrokken?
1: Ja, dat is superleuk. Dat is de eerste keer dat we dat doen. En dat begint morgen, de 16e.
0: Precies.
1: Dus twee weken voorafgaand dat er een aantal kunstenaars met hun werk in de etalages staan. En dat is echt een hele mooie samenwerking die dit jaar is ontstaan. En iedereen is daar enthousiast over. Dus ik hoop dat zich dat kan voortzetten. En misschien nog meer winkels en misschien nog meer winkelcentra. Maar vanaf morgen in ieder geval in verschillende winkels is een kunstwerk te zien.
0: Ja, verschillende winkels. Niet iedereen doet mee waarschijnlijk.
1: Nee, er deden wel heel veel mee. Er deden ook heel veel kunstenaars mee. Dan moet je nog even goed matchen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een eerste keer. Dus het is een proefobject. Maar ik denk dat het wel naar meer smaakt.
0: Ja. En hoe heeft de winkelier hier, hoe kwam er bij hem over om zeg maar deelgenoot te zijn van dat atelierlint morgen dus?
1: Nou, voor zover ik het heb gehoord, want ik ben in verschillende winkels langs geweest ook om even kennis te maken, was men zeker enthousiast. Dat sowieso. Sommigen heb ik ook gehoord van kunstenaars, denk ik ook helemaal mee hoe het kunstwerk het beste in de etalage kan komen. Dus dat vind ik natuurlijk heel erg leuk om te horen. En wat dat betreft hebben wij ook een hele enthousiaste en sprankelende winkeliersvereniging.
0: Ja, in welke winkel moeten we zeker zijn voor een kunstwerk wat heel erg apart is?
1: Nou, dat vind ik wel heel moeilijk om te zeggen.
0: Ja, tipje van de sluier. Komt u maar.
1: Dan ga ik met de voortrekken, zeg maar.
0: Nee, dat...
1: Op de Van Wedestraat, hè?
0: Dus wat zeg je?
1: Op de Van Wedestraat.
0: De Van Wedestraat, precies.
1: Ja, dus daar. En ook even een kleine zijsprong naar de FC Kuiperstraat. Want daar heb je dus dan bij een handel Gommers, die doet er ook mee. En dus dat is, het begint bij Hulleman Optiek. Die is dan de eerste, zeg maar, in de rij. En dan eindig je, zeg maar, bij JBV Notarissen. Die je dus alleen maar tijdens kantooruren kan bezoeken. Trouwens, dan moet je echt naar binnen, want daar is het dan. Die hebben geen etalage.
0: Nee.
1: Maar ja, bij Broers, bij Carl Egas, bij SKS,
0: kortom,
1: bij Doodles, Middelman.
0: Het is een kunstfeest op de Van Wedestraat.
1: Absoluut. Heel erg leuk.
0: En precies, dat is dus in de aanloop naar zaterdag 30 en zondag 31 mei aanstaande. En dan vindt in Soest weer het Atelier Lint plaats.
1: Ja.
0: Goed, Marjolein, we weten er alles van. Ik ga morgen even neuzen bij Hulleman of bij de wijnhandel. Ga ik sowieso naartoe. Succes in ieder geval met de Atelier Lint.
1: Heel erg bedankt en fijn dat ik in de uitzending mag komen.
0: Dankjewel.
1: Oké, fijne dag. Tot dan.

0: Wordt veel te weinig gedraaid, hoorde ik hier in de studio. En dat klopt ook. Kiss of Life van de cd Love Deluxe. Het vierde album van Sade die zij in 1992 uitbracht.
1: Ja Arjan, wij zitten hier allebei netjes gekleed in ons blouseje. Maar tegenover ons zit onze gast van vanmorgen, Eddie van der Weert. Die ziet er heel sportief uit. En die heeft een shirt aan met daarop de tekst Takkenend. Nou, dat zegt alles over het onderwerp. Want Eddie is een van de deelnemers die op zaterdag 16 mei, dat is dus morgen om 17:30, start met een bijzondere uitdaging. Een non-stop estafettenmarathon van Den Helder naar Maastricht. Dat doet hij niet alleen. Met 14 hardlopers zetten zij zich in om geld op te halen voor Kika en Villa Joep. En daarmee steunen ze onderzoek en behandeling van kinderkanker. Eddie van der Weert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De kilometers zitten in de benen, neem ik aan.
2: Ja, dat mag ik hopen. Want anders is het een beetje te laat. Hè? Ja. Het is, we gaan bijna al. En het shirt is nog warm van de drukker. Dat was nog een heel gedoe. Dat is geen, we dachten,
0: ik ruik ook druk inkt.
2: Nou ja, precies. Ja, wij zijn druk en de inkt is echt. Ja. Nou, we moesten naar Haarlem ervoor speciaal.
0: Precies. Hey, Eddie, meestal wordt gezegd dat ultrasporters een beetje de weg kwijt zijn.
2: Ja, dat kan. Ja, kijk, er zijn allerlei verslavingen. En ik denk dat dit een van de gezondere is. Ja. Het klinkt heel zwaar, 440 kilometer, maar je doet het met een team. En effectief, als er alles goed gaat en iedereen blijft heel, dan loop je misschien. Nou, per persoon 30 kilometer. Mm-hmm. En het grote geheim is, het is een estafette, dus je loopt elke keer maar een kilometer.
0: Ja, maar je bent wel van huis uit een ultraloper.
2: Nou, ultra zou ik niet noemen. Marathon.
0: Ja. Hoeveel marathons zitten in de knietjes?
2: 18.
1: Wat is een ultraloper? Misschien stel ik nu een hele domme vraag.
2: Dat is niet zo'n domme vraag hoor. Ultra is gewoon langer dan een marathon. Wat bijvoorbeeld heel veel trailrunners heb je tegenwoordig. Die bijvoorbeeld in de bergen. Maar het kan ook hier gewoon in Nederland op ons platteland.
0: Heuvel op, heuvel af. Maar die zijn echt de weg kwijt hè?
2: Ja, het kan. Ja, soms verdwaal je natuurlijk ook. Dat is ons probleem ook wel eens. Want we hebben natuurlijk een fietser, een loper. En er is een busje als begeleiding. Ja. Ja, soms raak
0: je. En
2: dan
0: hebben we het natuurlijk over aankomend weekend.
2: Ja,
0: hè?
2: In de bergen zijn er weinig busjes. Maar tussen Den Helder en Maastricht hebben we twee busjes, twee teams. Of tenminste één team eigenlijk, twee groepen. En samen.
0: Hoe is de voorbereiding geweest?
2: Ja, goed. Wat wij altijd doen, we zijn best wel georganiseerd. En we maken gewoon verschillende groepen. Dus we hebben een sponsorcommissie. We hebben een commissie voor de route. En want we moeten natuurlijk onderweg slaapplaatsen regelen. We moeten eten regelen. Dus er is een cateringcommissie. Dus onderweg worden we gewoon helemaal goed verzorgd. Dat is heel belangrijk. Natuurlijk als je zoveel 36 uur achter elkaar sport eigenlijk. Tenminste met hele korte hazenslaapjes. Want slapen, ja, daar komt er niet echt van. Je ligt even. En dat is vooral dat lastigste nog. Dat je het minst slaapt.
1: Dat snap ik. Die sportieve uitdaging is er natuurlijk ook. Maar het is ook een onderwerp wat veel mensen natuurlijk bezighoudt. Kinderkanker.
2: Zeker.
1: Hoe ben jij daar persoonlijk mee betrokken?
2: Ja, gelukkig niet heel erg qua kinderkanker. En dat is eigenlijk. Het goede doel is zeg maar vastgesteld door de organisatie. Het is een organisatie vanuit. Volgens mij zitten er mensen vanuit de politie en ambulancezorg achter. Dit is al de 21ste keer dat ze doen ze al heel lang. En die kiezen de doelen en dit zijn deze doelen. En dus wij sluiten ons daarbij aan. En we staan daar natuurlijk uiteraard achter. Want het is een vreselijke ziekte op welke leeftijd dan ook. En ik denk alles met kinderen, dat raakt altijd extra iedereen, denk ik. Dus ik vind het een prachtig doel. En laten we onderzoek en behandeling met zo min mogelijk pijn. En laten we zoeken naar goede medicijnen, goede oplossingen.
1: Ja.
2: Dat motiveert wel. Vaak zijn die mensen ook langs de route of we lopen langs een locatie van zo'n Villa Joep misschien. Dat hadden we eerder wel. Hebben we ook mensen gesproken die dan eigenlijk profiteren van het geld wat we ophalen.
1: Ja, precies,
2: dan heb je wel met een brok in je keel en extra motivatie van wat stellen wij ons aan? Die 30 kilometer lopen, wat is dat nou ten opzichte van zo'n ziekte?
1: Ja. En even de naam hè, op het shirt, Takkenend staat er. Dat is natuurlijk een hele leuke woordspeling.
2: Ja,
1: maar het
2: met een T dan. Hè? Je zou denken met een D, maar het grapje is met een T. Want het 2017 is het begonnen in Utrecht. Je hebt de buurt Witte Vrouwen. En daar heb je de Takkenend. De Tak en de Bladstraat. En die zitten aan elkaar vast. En er waren buurtjes die we op een gegeven moment dachten, misschien is dat wel leuk om daar zoiets te gaan doen. En het grappige was dat ik kwam mijn neef Marcel, die kwam ik tegen, die woont daar. En bij zijn moeder thuis ging het erover. Ja, we gaan met de buren. We moeten nog een naam verzinnen. Maar we gaan met een team gaan we lopen. Oh, ik zeg, wat gaaf. Zeg, dat moet je doen, man. Heb ik 2 keer eerder gedaan. Wat? Nou, dat wist hij niet. Dus dat was heel leuk. Hij zegt, nou, kom even een keer een avond bij ons praten. En dan leg een beetje uit hoe dat dan gaat. Wat moeten we aan denken? Wat moeten we regelen onderweg? En toen zeiden die mensen, ja, maar waarom ga je niet mee? Ik zeg, ja, jullie hebben al een groot team. Nou ja, misschien is het toch wel fijn als je meegaat. Iemand die dat eerder heeft gedaan, ervaringsdeskundige. De rest is geschiedenis. 2017 ben ik met ze meegelopen, 2019 weer. En nu is 2026 en dan ga ik voor de 3e keer met Takkenend. En dit wordt mijn 5e keer Den Helder Maastricht.
0: Hoe laat begint het?
2: Nou, wij starten 5:30 morgens, dus dat is echt vroeg. Vanavond gaan wij al naar Julianadorp.
0: Ja.
2: Daar slapen we bij familie van een van de mensen.
0: Okay.
2: En dan rijden we het laatste stukje even naar Den Helder op zaterdagochtend. Starten we. En dan pakken wij als team, groep 1 pakken wij het eerste blok van 50 kilometer. Dus dan loop je om en om een kilometertje. En dan team 2 staat klaar bij Egmond. En die nemen het dan van ons over. En wij rijden 50 kilometer verderop.
0: Mm-hmm.
2: En daar gaan we dan... zo wisselt het af. Dus je hebt elke keer een blok van 50 kilometer. En dan heb je tijd om te slapen en te eten en te verplaatsen.
0: Ja, 50 kilometer, hoe lang doe je erover?
2: Ja, maar ja, als het lekker loopt, dan lopen we 5 minuten per kilometer.
0: Dus, ja, oké. Okay.
2: 4,5 uur, 5 uur. Het ligt een beetje
0: aan. Dus dan kan je lekker snurken tussen de loopjes door.
2: Ja.
0: Of lukt dat niet door al die adrenaline?
2: Het is ook overdag, hè?
0: Je moet wel je rust pakken.
2: Het is meer rust dan slaap. En het ligt gewoon heel erg aan. Je kan je eigen dingen. We hebben slaapzakken bij ons, dus we kunnen gaan liggen als we willen. Maar de ervaring leert, het is lastig.
0: Ja.
2: Het is lastig.
0: Want Maastricht, hoe laat komen jullie aan?
2: Zo na een uurtje of 4 smiddags, op zondagmiddag, 17 mei. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is wel... dat is natuurlijk een klein feestje dan. Er zijn nog 4 andere teams. Onder andere een team van de politie altijd.
0: Okay.
2: Politie Amsterdam.
0: Maar je loopt ook in de nacht dus?
2: Zeker, ja. Oei, er zijn ook eisen.
0: Oei, hoe is dat?
2: Spannend. Je loopt best wel. Want we lopen natuurlijk zoveel mogelijk verkeersluwe routes. Want anders moet je op elke 100 meter een verkeersregel aan neerzetten. Nou, dat is onbetaalbaar en ook niet zo leuk. Dus wij lopen gewoon reflectievestje aan. Fiets natuurlijk, lampjes erop. De bus is in de buurt, licht aan. Ja, het heeft wel een aparte sfeer natuurlijk.
0: Ja.
2: Want het is heel stil op de weg. En soms kom je nogal wat mensen tegen die zijn wezen stappen. Die komen de kroeg uit en krijg je soms hele leuke interacties. Of wat minder leuke, maar over het algemeen...
0: Hoezo minder leuke? Wat zijn de minder leuke acties?
2: Nou ja, sommige mensen die snappen het niet zo goed wat wij aan het doen zijn natuurlijk. Maar over het algemeen positieve reacties. Dat is gewoon leuk om toch... Ja, je loopt door. Eigenlijk ben je op vakantie in eigen land. Dat is het een beetje. Want het is nuttig en aangenaam gecombineerd. Dat is het leuke van dit hele traject. We doen het omdat we hardlopen leuk vinden. En we steunen daarmee een goed doel. Kika, Villa Joep. Dat is gewoon prachtig. Die combinatie, dat is fantastisch. Want je kan wel zeggen, ja, het is heel egoïstisch dat sporten. Op deze manier hebben we toch een mooie, maken we het mooi rond.
0: Begrijpelijk. Het laatste stuk. De Kouberg.
2: Ja.
0: Wie gaat hem lopen?
2: Ja, ik denk
0: Eddy.
2: Nou, dat ligt dus als je aan team 1 of 2 zit.
0: De indeling is bekend, dus...
2: Ik zit aan Diet in deze keer. Ik heb hem dus 3 keer gedaan eerder. En dit jaar...
0: Dat is een kuitenklapper, hè?
2: Ja, dat is een beruchte vanuit de Amsterdam Gold Race. Ja. Maar dan fiets je er tegenop. Dus eigenlijk, dat is ook het grappige. De fietser heeft het bijna zwaarder dan de loper. Want en wat we dan vaak doen is dat we de kilometers halveren. En zeggen we pakken blokjes van 500 meter.
0: Okay.
2: Omdat het toch wel heel pittig is.
0: Ja, en op de flanken van de Kouberg heb je Terme 2000. Dus jullie kunnen gelijk een modderbad nemen.
2: Dat denken we aan en dan lopen we er keurig voorbij. Ja. Nee, we blijven een nachtje nog in Maastricht natuurlijk. En dan gaan we maandag gaan we weer naar huis. En
0: dan hebben jullie het geld opgehaald. Om hoeveel geld gaat het?
2: Ja, we streven naar 5000. En die hebben we inmiddels binnen. Dus
0: het kan alleen maar meer worden.
2: We gaan nog even door. Ja.
0: Hoe kunnen mensen storten?
2: Ja, dat is een beetje lastig om uit te leggen over de radio. Maar natuurlijk, we hebben een bankrekeningnummer gewoon.
0: En waar kunnen ze die op?
2: Ja, misschien even via Facebook, Team Talk End. Dan zal er wel iemand... Er staat ongetwijfeld een QR-code. Of we kunnen gaan een logootje... of contact leggen op die manier.
0: Een takkenend.
1: Ik hoop dat het weer ook een beetje mee zit. Ik wens je heel veel succes. En of dat weer mee zit, dat horen we zo meteen, hè, van Klaas Bijker. Dus Eddie, dank je wel en zet hem op.
2: Ja, graag gedaan. Dank je wel.

0: Ja, dat heet De Goden Verzoeken. Rain van De Script hoorden we hier bij Eemland 1. En Klaas Bijker, die is er natuurlijk ook vaste waarde in het programma. Klaas, goedemorgen.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Rain hoorden we van De Script. En dat is ook een voorbode voor wat ons volgens mij te wachten staat vandaag.
2: Maar de regen die gevallen is de afgelopen dagen... is in de regio Eemland ver gebleven onder wat de verwachting was.
0: Gelukkig.
2: Dat was gelukkig. Dat geldt voor jou, ja. Maar niet voor de natuur en de tuinen.
0: Oh, dat is ook zo. Sorry voor de natuur. Ja.
2: Maar goed, er viel hier rond 4 mm, maar elders in Nederland is rond de 20 gevallen.
0: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, er komt nog wel wat bij, hoor. Vandaag is er vanuit de Noordzee trekt een regengebied naar het zuiden. En dat geeft toch ook wel een paar millimeters. De activiteit gaat er een beetje uit. Dus als dat gebied Nederland binnentrekt, valt het geleidelijk minder. Maar ik denk dat we nog wel meedoen. Dus er komt wel een plas water op ons af vanavond. De temperatuur, ja, die is niet om over naar huis te schrijven. We halen met moeite de 10 graden. We gaan er misschien net met de zonnetje eroverheen. Dus dat is verre onder normaal. Normaal is iets van 17, 18 graden. Maar er komt verbetering in, want de regen die na vandaag valt, komt niet meer uit het noorden, maar uit het zuidwesten. En dat betekent dat de temperatuur in de lift zit vooral vanaf dinsdag.
0: Oké, maar dit weekend, want we hadden hier net Eddy van der Weert, die gaat een marathon lopen, marathon indelen. Ja, en dan gaan ze natuurlijk heel Nederland door. Houden ze een nat pak of kunnen ze gewoon ook wat droge momenten?
2: Nee, ik hoorde vanuit de studio roepen, het wordt 25 graden.
0: Nou, dat is eind volgende week, toch? Maar niet dit weekend.
2: Ja, dat geldt dan voor het weekend, zaterdag, zondag. Maar ik moet eerlijk zeggen, je moet daar voorzichtig mee zijn met roepen op die termijn. Maar het wordt echt wel een stuk warmer.
0: Okay.
2: En ook vanaf woensdag zo'n beetje wordt het ook veel zonniger en geleidelijk wordt het helemaal droog.
0: Kijk.
2: En er zou best wel eens weer een lange droge periode kunnen worden. Dus dat betekent dat er is aardig wat regen gevallen lokaal. Dus we kunnen wel wat hebben, maar er zijn gebieden die krijgen dan gauw weer dorst als we het over de natuur hebben.
0: Kortom.
2: Tot en met woensdag regen. Eerst erg kil, daarna richting normale temperaturen. En weekend kan het zelfs zomers weer worden. Maar ik doe de vlag nog niet uit, want het is ver vooruit.
0: Nou, Klaas, het is wat het is.
2: Het is dat het na woensdag droger wordt en de regen uitblijft.
0: Maar we kunnen ons verheugen ook op weer een wat hogere temperaturen. Daar zijn veel mensen denk ik ook blij mee.
2: Ja, dat zeker. Maar hoe warmer het wordt, daarover de komende dagen meer.
0: Absoluut, daar houden we aan. Klaas, dankjewel en tot
2: graag
0: later.
2: Gedaan.

0: Wat een geweldig duo, Agda en de Munnik met Als het vuur gedoofd is.
1: En we gaan naar Leusden, want de formatiegesprekken tussen pro-Leusden, CDA en VVD, die verlopen voorspoedig. Het huidige college met 4 wethouders keert niet terug. De partijen kiezen voor een compleet nieuw college met 3 wethouders. Een van de beoogde wethouders is Fenneke van de Vechten namens pro-Leusden. Fenneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Geen onbekende naam, want u zat al eerder in de raad voor GroenLinks PvdA. Daar gaan we het straks nog even over hebben, want daar is natuurlijk een naamswijziging geweest. En hoe zit dat dan met pro-Leusden en wat is dat dan nu? Maar ook nog later korte tijd wethouder toen uw voorganger ermee stopte. En ja, ik ben heel benieuwd wat het betekent in deze tijd met alle uitgesproken meningen en spanningen die op dit moment in de maatschappij bezig zijn, gaande zijn om wethouder te zijn, om openbaar bestuurder te zijn. Dus mijn eerste vraag is, waarom zei u eigenlijk ja?
2: Ja, nou, ik heb ja gezegd omdat ik heb mogen ervaren hoe ontzettend gaaf het is om voor je eigen gemeente en gemeenschap te mogen werken. Om alle dorpen bij ons, Leusden, Achtsveld, Stoutenberg, dus echt voor iedereen, maar ook voor de toekomstige generaties om daarmee bezig te mogen zijn. En als je dat als bestuurder kunt doen, dan is dat, ik vond dat prachtig. En doe dat graag komende jaar, 4 jaar weer.
1: Ja, dan bent u natuurlijk begonnen als raadslid en later dus korte tijd als wethouder, dat zei ik al even. Ja, als u nou terugkijkt op die twee functies, die twee rollen, voelde u zich meer thuis als raadslid of als wethouder?
2: Nou, laat ik vooropstellen, beide functies zijn heel bijzonder en heel eervol om te mogen bekleden. Ik voel me als bestuurder nog het best op mijn plek. Want ik denk ook, en ik denk ook dat ik daar iets in kan bijdragen, door nou ook echt goed te luisteren naar waarom partijen iets belangrijk vinden. Dus niet per se wat ze belangrijk vinden, dat natuurlijk ook. Maar ook vooral het waarom erachter. Want dan kom je namelijk tot de kern en dan kom je ook sneller tot elkaar. En dat vind ik het mooie aan de politiek.
0: Maar bestuur, dat wil dus zeggen ook, ja, wat is jouw achtergrond?
2: Ik heb een best diverse achtergrond. De afgelopen 4 jaar heb ik me echt ondergedompeld in een vakgebied dat ik eigenlijk eerder nog niet kende, maar wat ik wel van nature al deed. En dat is het creëren van waarde in onderhandelingen. Mm-hmm. Het heet ook wel verbindend onderhandelen. En het gaat uit van een mutual gains approach. En dan kijk je dus echt naar belangen van partijen. Je kijkt naar waardecreatie. En pas daarna kijk je naar hoe kun je dan het beste dingen verdelen. En door op die methode toe te passen, dat heb ik eigenlijk in al mijn banen wel gedaan vroeger, kom je makkelijker tot elkaar. En dat wil ik heel graag komende 4 jaar ook weer in deze politieke setting.
0: Nou, met andere woorden, je bent wel van waarde in Leusden dan in dit geval.
2: Banen wel gedaan vroeger. Kom je makkelijker tot elkaar. En dat wil ik heel graag komende 4 jaar ook weer in deze politieke setting.
0: Nou, met andere woorden, je bent wel van waarde in Leusden dan in dit geval.
2: Dat hoop ik te zijn, ja. Dat is een ander om over te oordelen.
1: Nou,

0: aan de lat staat voor extra opvang. En dat ook mensen daar de straat op zullen gaan. Ook daar gehoord willen worden. En dan richt de woede zich nog wel eens tegen de gemeente, tegen de wethouder, tegen de burgemeester. En dan zeggen mensen, ja, ik voel me niet gehoord, voel me overvallen. Nou heb je het net over verbinden, over naar elkaar luisteren. Hoe wil je die opdracht gaan vervullen om mensen te horen, om mensen dichter bij elkaar te brengen?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Want sommige opgaves, daar kies je als gemeente niet per se voor. Maar we hebben het wel met elkaar te doen in dit land. En we hebben ook de lasten eerlijk te verdelen. Je kunt niet alles op één plek neerleggen. Dus iedereen moet daar zijn steentje in bijdragen. Wat er natuurlijk wel belangrijk bij is, is om te luisteren naar mensen van, ja, waar zit je mee? Wat zijn je zorgen ergens bij? En inderdaad, mensen overvallen is gewoon niet verstandig daarin. Dus ik zou wel echt vroegtijdig naar mensen toe willen gaan en het gesprek aan willen gaan. We weten nu al dat er te weinig opvangplekken zijn. Wat belet ons om nu het gesprek al aan te gaan over wat kunnen wij hier in Leusden? Hoe kunnen wij onze bijdrage leveren?
0: Ja, en hoe kijk je naar dat geweld wat ook plaatsvindt op de straten? Er zijn natuurlijk los van deze situatie veel wethouders die ook voortijdig stoppen. Mensen die bedreigd worden of hele lelijke mails binnenkrijgen. Is dat iets waar je dan over nadenkt voordat je ja zegt? Van wat doe ik mezelf aan in die positie? En wat doe ik mogelijk ook mijn gezin aan als ik in die rol stap?
1: Ja, nou, daar zeg je het goede. Ik kan er zelf voor kiezen, maar mijn omgeving kiest in principe niet voor mijn baan. Dus het eerste wat ik heb gedaan is met mijn man en mijn kinderen om tafel. Zien jullie het zitten als ik dit ga doen? Want ik weet dat jullie hier last van kunnen krijgen. En het is natuurlijk te bizar voor woorden eigenlijk, als je er even over nadenkt. Zij geven mij alle ruimte en vertrouwen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En als je zegt, ja, hoe bereid je hierop voor? Ja, ik weet niet, voorbereiden op geweld, dat doe je denk ik bij andere soort opleidingen. Dat doe je in principe voor zo'n functie, zou je dat niet moeten doen. Mm-hmm. Maar wat ik zie als heel belangrijk is de mensen om je heen. Dus te weten waar je ondersteuning vandaan kunt krijgen. Alert zijn natuurlijk op zaken die niet helemaal kloppen. En open blijven staan. Mensen die, de meeste mensen die zorgen hebben en soms dat in extreme mate ook uiten, er zit ook zelf een zorg achter.
0: Ja.
1: Er zit iets achter. Dus elkaar als mens blijven zien hierin is het allerbelangrijkste.
2: Ja, hoe zit Leusden eigenlijk in die burgerparticipatie? Ik bedoel, wordt er nou veel geluisterd naar het volk, zou ik maar zeggen, naar het vulgus?
1: Nou kijk, en het woord luisteren is een bijzonder woord in de Nederlandse taal. Als ik luister naar iemand, dan hoop je, of als mensen luisteren naar elkaar, dan hoop je dat ze elkaar proberen te begrijpen. Maar als je het woord luisteren begrijpt in de context tussen ouder en kind, dan wil je dat je kind luistert. Uh-huh. Tot hij precies doet wat je zegt. Dus luisteren heeft twee betekenissen in de Nederlandse taal. En ik vind de betekenis elkaar willen begrijpen heel erg belangrijk. Ik vind de betekenis je doet wat ik zeg, die past niet hierin. Want dat kan natuurlijk niet één iemand bepalen. Dat bepaal je met elkaar hoe je verder wil.
2: Nou, dat gaat natuurlijk.
1: En ja,
2: dat gaat natuurlijk.
1: Als wethouder heb je daar een rol in, maar.
2: Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor de opvang natuurlijk van mensen die van buiten komen natuurlijk. Ik bedoel, die moeten dan ergens een stikkie hebben. En dan moet je toch in de omgeving waar zo'n AZC komt, moet je dan zeg maar ook begrip proberen te krijgen van de omwonenden.
1: Ja, we hebben hier afgelopen 5 mei een bevrijdingsmaaltijd gehad, georganiseerd door een van de wijkverenigingen in Leusden. Waar de jongens die nu in de opvang zitten bij de speelkamp, waarschijnlijk voor veel Leustenaren wel bekend, die hebben gekookt voor een hele grote groep. En een aantal daarvan durfde ook het woord te nemen. En dan krijg je toch wel kippenvel. Dat mensen zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat ik dit mag doen. Dat ik Nederlands mag leren. En die dus ook echt wel de verbinding opzoeken.
2: Ja. Maar dat was hun initiatief, hè? Ik bedoel, dat was niet vanuit de gemeente zo op de rol gezet.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar als gemeente kun je wel zorgen, wel helpen, faciliteren. Dat er wijkverenigingen zijn, dat er sociale cohesie is. En uiteindelijk doen mensen dat zelf. Maar als

0: gemeente kun je daar wel een steentje in bijdragen. En dat doe ik ook graag komende 4 jaar.
1: Dankjewel, Fenneke. Ik zeg er nog maar even bij. ProLeusden is in Leusden een samenwerking tussen D66, GroenLinks en PvdA. Dat staat dus weer anders dan Pro, wat we nu landelijk kennen.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is even goed om te noemen.
2: Een lappendeken van Pro.
1: Zo is het inderdaad. Nou, Fenneke van der Vechten, alle succes gewenst. Je bent nog geen wethouder, dat moet nog komen. Maar de formatieonderhandelingen lopen voorspoedig. Dus ik wens je alvast heel veel succes de komende periode. En dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Kijken we even naar de jaren 1984. Het is toch wat.
1: Ja, en als u nou denkt van... Het was nog jong. Al die heerlijke muziek uit. Het zal wel een oude rocker zijn. Stijn, 20 jaar, die heeft gewoon deze muziek bij ons gebracht vanmorgen. Hartstikke mooi. Zo zie je maar weer. Tijdloos.
0: Prachtig.
1: Prachtig.
0: Prachtig.
1: We gaan naar een heel ander onderwerp. Veel ouders van nu vinden het best lastig om hun kinderen los te laten. In de avonturenspeeltuin mogen kinderen juist zonder toezicht van hun ouders spelen. En dat doen ze ook nog eens met spullen en materialen die je niet tegenkomt in een gewone speeltuin. Lesja Sondorp haalde het idee naar Amersfoort en afgelopen woensdag werd de speeltuin geopend. Lesja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat is er eigenlijk mis met een klimrek en een schommel zoals we dat kennen?
2: Ja, nou, op zich is er natuurlijk niet te veel mis mee, maar het is gewoon wel echt saai.
1: Het is echt zo?
2: Ja, het is wel echt saai.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja, ik ken die beter dan, maar ik ben natuurlijk al enige jaren niet meer in een speeltuin geweest om daar te spelen. Maar ik vond het vroeger geloof ik wel leuk. Maar misschien is de tijd gewoon veranderd.
2: Op een gegeven moment als je begint met spelen buiten, als je vier bent, dan is zo'n klimrek is natuurlijk best hoog. En je weet, oh ja, hoe kom je daarop en lekker glijden. Maar als kinderen iets ouder worden, op een gegeven moment is die glijbaan, die blijft toch echt die glijbaan. En daar kan je vanaf glijden en je kan opklimmen en vanaf glijden. Maar voor de rest kan er niet zoveel anders mee.
1: Nee. Nou vinden ouders het lastig om hun kinderen los te laten en daarom die avonturen speeltuin. Wat is dat toch met die ouders? Kinderen mogen geen vieze broek meer, geen vieze schoenen meer, niet meer door een plas water lopen. Het lijkt ook wel iets van deze tijd dat ouders zoveel mogelijk de controle willen hebben.
2: Ja, klopt. Ja, en ik denk dat dat een tendens is die je in de hele maatschappij ziet. En dus eigenlijk in één generatie is er best wel veel veranderd. En we zijn gewoon zuiniger geworden op onze kinderen. En dat snap ik heel goed. Ik heb zelf ook twee kinderen. Mm. En tegelijkertijd ontnemen we ze daar ook echt een groot stuk ontwikkeling eigenlijk mee. En leren. En ga maar en val maar en sta maar weer op. Want daar word je wel echt weerbaarder door als kind. Fysiek en ook mentaal.
1: Ja, dat woord, dat zocht ik eigenlijk al, weerbaarheid. Hè? Dat is natuurlijk inderdaad hiermee wel even onderstreept. Maar die avonturen speeltuin, wat voor avonturen kan ik daar als kind beleven?
2: Ja, nou ja, je geeft het eigenlijk vooral zelf weer. Dus ieder kind kan eigenlijk zelf bedenken, waar heb ik zin in? Wil ik de hoogte in? Wil ik gaan racen met karretjes? Wil ik gaan timmeren? Wil ik iets maken? Wil ik helemaal opgaan in fantasiespel? Eigenlijk is voor ieder kind, die kan daar een beetje rondlopen en eigenlijk voelen van, hé, wat wil ik? Waar heb ik zin in? Wat wil ik doen? En dan mag hij dat gaan doen.
1: En heeft dat dan toch ook weer niet een risico in zich? Want als ik als kind wil doen wat ik wil en ik ken mijn eigen grens nog niet en ik ga daar misschien net per ongeluk over, dan sta je als ouder maar machteloos toe te kijken dat het kind zich bezeert.
2: Ja. Nou ja, daarom mogen ouders ook niet in de speeltuin. Die mogen lekker op een terras gaan zitten. Dat scheelt al wel. En wij werken met twee speelwerkers. Dat zijn twee mensen die zijn ook opgeleid daarvoor. En die zorgen ervoor dat er echt niet te grote risico's genomen worden.
1: Okay.
2: Maar onze ervaring is als je dat vertrouwen eigenlijk geeft aan het kind, dat ze eigenlijk heel goed zelf voelen van, ja nee, dit vind ik echt te hoog, nu ga ik weer terug. Of er waren woensdag kinderen die hadden een ladder met duct tape vastgemaakt. Ja, toen bedachten ze zelf ook, dat is misschien niet heel stevig.
1: Nee.
2: Dus dan gaan ze dat doen. En dan is er altijd wel iemand die zegt, is dit nou wel zo'n goed idee? Dus eigenlijk zijn we als ouders geneigd om heel vaak toch al te snel te zeggen, nou, kom maar naar beneden. Of niet te hoog, of niet te hard.
1: Mm.
2: Terwijl als je net een stapje terug neemt en eigenlijk kinderen meer ruimte geeft, dan bedenken ze dat zelf ook heel vaak.
1: Ja. Hoe laat jij zelf het kind in jezelf nog wel eens naar buiten?
2: Nou ja, door dit soort plannen te bedenken. ik zag dit dus in Utrecht, daar heb je al zo'n plek. En toen dacht ik, ja, dit moet ook naar Amersfoort komen. En dan ben ik, dit is voor mij ook zelf één groot avontuur, want ik heb dit ook nog nooit gedaan.
1: Nee.
2: En voor de rest ga ik heel graag naar buiten. Lekker het strand, bos, huizen. Ja.
1: Waar is die avonturen speeltuin te vinden?
2: Ja, die zit bij de Loef. Dat is in het Hoefkwartier. Hoefse weg nummer 5. En we zijn open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Woensdag en vrijdag van 3:30 tot 5:00. En zaterdag van 1:00 tot 5:00.
1: Nou, hartstikke goed. Allemaal kijken, allemaal komen spelen. Lesja Sondorp, dank je wel voor je toelichting. En ik wens je een heel mooi spelend weekend.
2: Ja, dank je wel. Jullie ook.
1: Graag gedaan.

0: Zo'n uur vliegt weer voorbij. We hebben weer van alles besproken. Fijn dat je hebt afgestemd op Eemland Actueel. Een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je deze uitzending nou terugluisteren? Ga dan even naar de website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. We zijn ook op Instagram te vinden. @Eemland1 en @Nieuwsplein33. En zelfs TikTok. Morgen onder andere kletskoppen in het Louvre in Soest. Ik wens je alvast een heel mooi weekend. En het was weer een groot plezier om met jou samen te werken en te presenteren, Arjan. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Kees. Welkom.
0: Graag gedaan.

0: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: you home.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.
2: Van en We Are Young ook Jennifer Page met Crush.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenburg is goed voor deze 15 mei, vrijdag 15 mei 2026. Ja, en gisteren was het Hemelvaartsdag. Had ik een snipper. Was ik de week ervoor even vergeten. Want toen zei ik gewoon op vrijdag tot volgende week donderdag. Ja, en dan was ik er niet. Maar ja, ik denk de meeste van jullie ook niet. Dus vandaag gewoon wel weer op de radio. En als ik nu aan het eind van de show zeg tot volgende week donderdag, is die kans heel wat waarschijnlijker dat dat gewoon wel gaat gebeuren natuurlijk. Alright, hey, nog 17 dagen, dan begint de meteorologische zomer. Maar er zit wat in de lucht. Ja, het schijnt dat de zomer toch wel eventjes van zich laat horen en zien de komende tijd. Dus nou ja, dat zou wel lekker zijn natuurlijk. We wachten het geduldig af op de gastenlijst in dit uur van Spakenburg is goed op jouw streekomroep. Een tijdreis naar 1989 met drie, ja, lekkere en mooie platen. Wat dacht je van bijvoorbeeld Technotronic met Pump Up the Jam? Ja, we gaan hem draaien in de tijdreis, maar nog twee platen. Wel laten wel welke. Ook heb ik nog voor je Coldplay, Maxime samen met Babette, maar ook Ace of Base uit 1992 is dit Happy Nation.

0: Laid back en sunshine reggae.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, over eigenlijk niet zo gek veel. Het is pure vakantie in 3 minuten. Een glimlach, zon op je gezicht en vooral geen haast. Het lied draait niet om grote woorden, maar om ontspanning. Ja, laid back. Ja, het Deense duo John Goldberg en Tim Staal zet in 1983 een opvallend simpele boodschap neer. Alleen laat de stress een beetje zakken en geef het goede gevoel wat de ruimte. En dat past helemaal bij het album Keep Smiling, waarop deze single verschijnt. In Nederland groeit het uit tot een flinke hit. 8 weken top 40, 2e plaats als hoogste notering. Opvallend genoeg, ja, geen zwaar Jamaicaans reggae-verhaal, maar een lichte elektronische Deense variant. Bijna achterloos en juist daarom zo aanstekelijk. Sunshine Reggae is geen lied om diep te ontleden. Het is gewoon een muzikale hangmat. Niets moeten en gewoon een beetje dom lachen. Dat. Alright. Inderdaad, Sunshine Reggae van Laid Back hier op Eemland 1 in Spakenburgerschoot.
1: Papa, koffie?
0: Goed plan, lekker. Doe maar een bakkie. Coldplay onderweg met Live in Technicolor. Maar eerst Ed Sheeran en Old Phone.

0: Live in Technicolor 2 uit 2009, je hoorde Coldplay.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Jazeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markessauer over Palestijnen. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markessauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En in de Amerikaanse staat New Mexico is bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het weer in het oosten en zuiden droog met wat zon, verder veel bewolking en vanuit het noordwesten trekken de buien over het land bij slechts 10 tot 12 graden.
0: Straks een tijdreis naar 1989. Ook heb ik Crisscross Amsterdam voor je samen met Jan Smit en Frans Bouwer. Ja, een vrolijke bedoeling. Een tijdreis, ja, die komt eraan. Joe Jackson komt er ook aan. Maar eerst Beat System uit 1996. Ja, hun remake van Fresh.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
5: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who is my next caller? Yeah.

0: Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him uit 1979.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, en van 1979 maken we sprong van 10 jaar naar 1989. Ik heb 3 platen uit dat jaar voor je. Het is het jaar waarin Europa voorgoed verandert. De Berlijnse muur valt en miljoenen mensen zien live op tv hoe Oost- en West-Duitsers elkaar in de armen vallen. In Nederland groeit de economie stevig onder het kabinet van Ruud Lubbers. De PTT wordt verzelfstandigd en de files nemen toe door het groeiende autobezit. De Exxon Valdez veroorzaakt een enorme olieramp voor de kust van Alaska. In China grijpt het leger hard in bij studentenprotesten op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Nederland leeft mee met de gijzeling van zakenman Gerrit-Jan Heijn, die later dood wordt teruggevonden. PSV wint de landstitel en in de hitlijsten domineren dance, pop en housemuziek steeds nadrukkelijker het geluid van een nieuw tijdperk. Eigenlijk een beetje het inluiden van de 90's. Maar dit is 1989. Dire Straits zometeen, Brothers in Arms. En hoe zit dat dan? Waarom 1989? Dat vertel ik straks. Poison, Every Rose Has Its Thorn, Technotronic, Pump Up The Jam. Ja, en ik noemde ze al. En je hoort ze al eigenlijk. Brothers in Arms, het prachtige liedje van Dire Straits. These mist-covered mountains.

Ja, Poison scoort met de power ballad Every Rose Has Its Thorn, een nummer 18 hit en staat 6 weken in de top 40. Technotronic, ja, die zorgt in 1989 voor een explosie op de dansvloer met Pump Up the Jam. 11 weken in de top 40 en komt tot nummer 2. Ja, en dan de Dire Straits. Hoe zit dat? Brothers in Arms 1989. Nou ja, eigenlijk komt de single opnieuw uit. Een heruitgave van de combinatie van Money for Nothing en Brothers in Arms. Goed voor 4 weken top 40 en een piek op nummer 27. Dat lijkt geen dikke hit, maar ja, dat was het album natuurlijk gewoon wel. Dus ja, Brothers in Arms is gewoon een dijk van een hit te noemen gedurende de jaren 80. En ja, past dus ook in dit geval bij 1989. Crash Up zometeen met You Are Not Alone. Maar is Chris Kos Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: I got something I want to talk about.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter. Ook Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.
3: Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Papa, koffie?
4: Ja, zeker. Bakkie. Terwijl ik een splinter in mijn... dat klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen. Als ik zeg dat ik bijna een splinter in mijn buik heb. En dan denk je, hè? Of je denkt, huh? Kan allebei natuurlijk. Ik sta dit programma te presenteren. En mijn kleine sfeervolle studiootje thuis, zeg maar. Waar mijn apparatuur op staat, ja, hoe noem je dat? De desk, dat is zeg maar een beetje oud hout. Die zullen een, nou, even rekenen. Maar ik denk toch een 50 jaar, 60 jaar oud zijn, denk ik. Ja, dan denk ik, ja, wat is dit voor informatie? Ja, dat komt door die splinter. Hoe dan ook, tot een uur of 12. Ja, ik ben ervan in de war. Begin om 10 uur, stop om 12, ja. Kun je dit programma luisteren. En in principe, normaal gesproken, op donderdag en vrijdagochtend. Maar ja, gisteren niet, was het hemelvaartsdag. Maar vandaag dus wel. Het is vandaag 15 mei 2026. Dat je het even weet, hè? Misschien heb je nog niet naar de datum gekeken. Onderweg muziek van Tessman Archer. Ook Doubleplay met Irene Cara. We hebben Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Kortom, laat hem staan op Eemland 1. Girls on Fire nu. Alicia Keys.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Daar zitten we dan. Na maanden trainen is het grote moment eindelijk aangebroken. Onze familie en vrienden hebben we net gedag gezegd en ondanks dat we samen vertrekken, hebben we net ook alvast afscheid van elkaar genomen. Misschien komen we hier samen weer terug, maar voor hetzelfde geldt ook niet. Mocht het misgaan, dan valt niemand iets te verwijten. Iedereen heeft er namelijk zelf voor gekozen om zometeen de lucht in te worden geknald. Eén ding is zeker, vanaf nu zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Ik heb geen idee waar we zometeen terechtkomen. We worden weggeschoten in de richting van de planeet Venus. Die heb ik bij heel helder weer wel eens gezien, hoog aan de hemel. En dat is dus wel mooi, de plaats waar de vrouwen vandaan komen, heb ik horen zeggen. Misschien kunnen ze daar de aarde ook wel zien en staan ze al op ons te wachten. Ach, dat duurt nu waarschijnlijk nog zo lang. En wie weet wat we in de tussentijd allemaal ontdekken. Maar één ding weet ik zeker. Ik zal het leven op aarde enorm gaan missen. Tja, er is nu geen weg meer terug. Het aftellen is al bijna voorbij. En de laatste seconden voor de lancering zijn aangebroken.

0: The Final Countdown van Europe uit 1986. En met dank aan Bart van Leeuwen was dit de plaat en zijn verhaal.
1: Papa, ga je nu een hysterisch feitje... Oh, nee, een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, hysterisch is misschien een beetje flauw. 15 mei 1919, ja, dan zet Tweede Kamerlid Hendrik Pieter Marchant... Marchant? Dat weet ik even niet zeker. Een beslissende stap. Namens de Vrijzinnig Democratische Bond... dient hij een initiatiefwet in voor actief vrouwenkiesrecht. Vrouwen mogen dan niet alleen gekozen worden... dat kon al sinds 1917, maar ook zelf stemmen. En die strijd die komt niet uit de lucht vallen. Al sinds 1894 voert de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht actie. Met name als Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs voorop. Maar jarenlang klinkt er ook verzet, vooral uit protestantse en katholieke hoek. Maar als vrouwen in 1922 voor het eerst naar de stembus gaan... gebeurt er iets opvallends. Juist die partijen, gelieerd aan protestanten katholieken... die profiteren er flink van. En zo krijgt Nederland niet per se een politieke aardverschrijving... maar wel een enorme democratische stap vooruit. De stem van vrouwen telt voortaan echt mee. Ja, en je kunt toch vandaag de dag ook niet meer voorstellen... dat dat niet zo zou zijn. En ja, dan even een heel klein eventjes... Hoe kijk ik daar nou naar... misschien weet je het, misschien weet je het niet. Maar zelf ben ik ook christen. Ik zit in die protestantse hoek. Zonder dat ik van de labels ben, overigens. Maar als je dan mij vraagt... begrijp je dat het ooit niet kon? Dan is het antwoord heel simpel. Nee. Maar goed, het waren andere tijden. Alright, dit is Eemland 1. En dat is jouw streekomroep. Ja, voor Spakenburg, Bunschoten, Baren, Soest, Soesterberg. In Dijk, Zevenhuizen... Maar ook Amersfoort Leusden, welkom. Ik zeg, en iedereen eromheen, ja, weet je, waar je ook bent. Heb je interesse in de regio Eemland? Ja, dan zit je hier goed. Alright. Waar waren wij gebleven? Nou, we gaan muziek draaien. Lijkt me een goed plan. Tasman Archer zometeen met Sleeping Satellite. Maar eerst Anxiety van Dushi.

0: Prachtig liedje van Desmond Archer, Sleeping Satellite uit 1992.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer over Palestijnen. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En in de Amerikaanse staat New Mexico is bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het weer in het oosten en zuiden droog met wat zon, verder veel bewolking en vanuit het noordwesten trekken de buien over het land bij slechts 10 tot 12 graden.
0: Onderweg doubleplay met Irene Cara. Ook Shaken Stevens uit 1990 met I Might. En nu gaan we terug naar 1982 met de Muizenets. Heartache Avenue.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.

0: Shaken Stevens met I Might.
1: Twee hits van één. In double play. Double play.
0: Irene Cara breekt begin jaren 80 wereldwijd door als de stem van twee enorme filmsuccessen. Met Fame scoort ze een hit over dromen, ambitie en keihard werken aan een carrière in de spotlights. Ja, en een paar jaar later volgt Flashdance, What a Feeling. Het lied uit de film Flashdance over een jonge danseres die alles op alles zet om haar dromen waar te maken. En die plaat levert Irene Cara zelfs een Oscar en een Grammy op. Haar krachtige stem en energieke uitstraling maken haar het gezicht van de soundtrackpop van de jaren 80. En ja, we gaan ze natuurlijk draaien. Fame zometeen na Flashdance, What a Feeling. Dit is Irene Cara.

Irene Cara met Fame, dat was Doubleplay. Dus draaiden we er nog een van Irene Cara. Dat was Flashdance, What a Feeling. Alright, het is dat je zegt klaar, afgelopen. Maar nog niet helemaal, ik heb er nog wel twee voor je, dat dan weer wel. Rest mij jou een hele fijne vrijdag te wensen. En een goed weekend natuurlijk ook. En dan hoop ik je volgende week donderdag om 10:00 weer te spreken voor een nieuwe editie van Spraak en Beursgoed op deze leuke zender. Eemland 1, Ozone. Dragostea Dintai, ja, leuke plaat. Zometeen na Shakira, ook een leuke plaat. Dit is Zoo. Ja, tot later.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1 met vandaag in de uitzending.
5: Ja, hoe zien de loopschoenen eruit van Eddy de Weert als hij zondag aankomt in Maastricht na de estafetteloop vanuit Den Helder? Na het weer met Klaas Bijker kijken we waarom de Leusdense partijen kiezen voor een compleet nieuw college met 3 wethouders. En waarom vinden veel ouders het eigenlijk best lastig om hun kinderen los te laten in de avonturenspeeltuin in Amersfoort. Maar eerst zometeen het 2-jaarlijkse Atelier Lint. Dat gaat morgen weer van start. Na de muziek.
1: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 Actueel.

0: Nou, dat had ze al gezongen. Op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2026 vinden in Soest weer het Atelier Lint plaats. Georganiseerd door het cultuurplatform Soest. Tussen 11 en 4 uur 's middags openen meer dan 50 kunstenaars hun ateliers en kun je allerlei locaties kunst bekijken en soms ook live optredens meemaken. Kortom, er is weer veel te doen in Soest. Degene die daar de organisatie heeft, dus Marjolein Donia, die hebben nu aan de lijn. Marjolein, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Waarom gekozen voor een tweejaarlijks Atelier Lint en niet een eenjarig Atelier Lint?
1: Dat is een hele goede vraag. In andere gemeentes is dat ook zo. Hebben ze het jaarlijks. Maar wij organiseren als cultuurplatform Soest nog meer activiteiten. En dan wordt het wel heel veel allemaal. En als je het gewoon tweejaarlijks doet, is dat gewoon veel leuker.
0: Mm-hmm.
1: Kun je op verheugen.
0: Ja, ja, ja, dat doen al die Soesters natuurlijk. Maar wat is nu het doel om op deze manier kunst onder de aandacht te brengen?
1: Ja, iedereen ook een platform geven. Hè? We hebben natuurlijk ontzettend veel kunstenaars in Soest. Dat vind ik elke keer weer verbazingwekkend. En op deze manier kunnen ze ook laten zien hoe ze hun werk maken. En ja, dan kun je dus alle mensen in hun ateliers bezoeken. En dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. En tijdens het Atelierlint is het gewoon de kans om dat te doen.
0: Ja, hoeveel kunstenaars zijn er eigenlijk in Soest?
1: Nou, wij hebben echt ongeveer 150 leden. Dat zijn niet alleen maar kunstenaars, maar dat zijn ook organisaties. Dus, en er doen nu 50 mee, maar we hebben er veel meer. Dus het zijn er echt nogal wat.
0: Ja, meer kwasters dan boetseerders?
1: Nou, dat is een beetje een variatie. Dat kan ik niet zo gauw zeggen van, nou, dit is dat meer. Er zijn wel heel veel schilderkunst.
0: Ja.
1: Maar ook daarin heb je natuurlijk heel veel variaties.
0: Begrijpelijk.
1: Aquarel, olie enzovoort.
0: En heeft de gemeente ook een bekende Soester kunstenaar voortgebracht eigenlijk?
1: Nou, de meest bekende Soester kunstenaar, denk ik, is Peter van Oostzane.
0: Ja.
1: Die ook internationaal goed bezig is. Maar ja, we hebben ook een heleboel onbekende Soesters, zeg maar, kunstenaars die het ook hartstikke goed doen. Dus dat vind ik gewoon alleen maar leuk.
2: Nou, begrijp ik ook dat er mensen mee kunnen doen met kunstworkshops misschien? Of kunnen meedoen met het maken, klopt dat?
1: Nou, dat niet zozeer. Ik heb wel, het is één optreden bij één kunstenaar.
2: Ah.
1: Dat is een djembe-band en die geven ook, als het mooi weer is hoor, het is allemaal in de tuin. die geven ook workshops. Dus daar zou je aan mee kunnen doen. Maar niet bij de kunstenaars zelf. Maar het kan heel goed zijn, want ik weet van één kunstenaar, nu je dat zo zegt, denk ik eraan, die zelf wel schildercursussen geeft.
2: Kijk.
1: Dus dat zou je dan even moeten nakijken. Ja, dat is zeker mogelijk.
2: Ja,
1: maar niet, niet tijdens het Atelierlint, zeg maar.
2: Nee, nou denken veel mensen bij kunst waarschijnlijk vooral aan schilderkunst. Maar wat voor andere soorten kunstuitingen kan ik tegenkomen?
1: Ja, wat je al aangaf, hè, boetseren en beelden, zowel voor buiten in de tuin als voor binnen en ook van steen. Dus het is echt genoeg variatie wat dat betreft.
2: Ja, leeft het in Soest?
1: Ik hoop het. Ik denk het zeker. Het wordt altijd druk bezocht. Het wordt altijd een beetje van het weer af, moet ik zeggen. Dus ik hoop echt wel, in ieder geval droog. Want we hebben natuurlijk een uitgestrekte gemeente. Dus het is wel handig om dan de fiets te pakken en dan te kijken welke kunstenaars je allemaal wil bezoeken. We hebben ook een brochure. Die ligt nu al overal, of niet overal, in ieder geval bij de kunstenaars zelf, maar ook in de verschillende locaties zoals bij het Louvre of bij IDEA. En daar kun je kijken welke kunstenaars meedoen. En dan kun je zelf een route vaststellen of er is ook een route opgenomen in de brochure. Dat je die volgt en dan zie je alles.
0: We hebben het over 30 en 31 mei in dit geval, een week
1: absoluut
0: eerder, of twee weken eerder, weet ik niet. Zijn ook de winkels daarbij betrokken?
1: Ja, dat is superleuk. Dat is de eerste keer dat we dat doen. En dat begint morgen, de 16e.
0: Precies.
1: Dus twee weken voorafgaand dat er een aantal kunstenaars met hun werk in de etalages staan. En dat is echt een hele mooie samenwerking die dit jaar is ontstaan. En iedereen is daar enthousiast over. Dus ik hoop dat zich dat kan voortzetten. En misschien nog meer winkels en misschien nog meer winkelcentra. Maar vanaf morgen in ieder geval in verschillende winkels is een kunstwerk te zien.
0: Ja, verschillende winkels. Niet iedereen doet mee waarschijnlijk.
1: Nee, er deden wel heel veel mee. Er deden ook heel veel kunstenaars mee. Dan moet je nog even goed matchen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een eerste keer. Dus het is een proefobject. Maar ik denk dat het wel naar meer smaakt.
0: Ja. En hoe heeft de winkelier hier, hoe kwam er bij hem over om zeg maar deelgenoot te zijn van dat atelierlint morgen dus?
1: Nou, voor zover ik het heb gehoord, want ik ben in verschillende winkels langs geweest ook om even kennis te maken, was men zeker enthousiast. Dat sowieso. Sommigen heb ik ook gehoord van kunstenaars, denk ik ook helemaal mee hoe het kunstwerk het beste in de laarzen kan komen. Dus dat vind ik natuurlijk heel erg leuk om te horen. En wat dat betreft hebben wij ook een hele enthousiaste en sprankelende winkeliersvereniging.
0: Ja, in welke winkel moeten we zeker zijn voor een kunstwerk? Wat heel erg apart is.
1: Nou, dat vind ik wel heel moeilijk om te zeggen.
0: Ja, tipje van de sluier. Komt u maar.
1: Dan ga ik met de voortrekken, zeg maar.
0: Nee, dat...
1: Op de Van Wedestraat, hè?
0: Wat zeg je?
1: Op de Van Wedestraat.
0: De Van Wedestraat, precies.
1: Ja, dus daar. En ook even een kleine zijsprong naar de FC Kuiperstraat. Want daar heb je dus dan wijnhandel Gommers, die doet er ook mee. En dus dat is, het begint bij Hulleman Optiek. Die is dan de eerste, zeg maar, in de rij. En dan eindig je zeg maar bij JBV Notarissen. Die je dus alleen maar tijdens kantooruren kan bezoeken trouwens. Dan moet je echt naar binnen, want daar is het dan. Die hebben geen etalage.
0: Nee.
1: Maar ja, bij Broers, bij Carl Egas, bij SKS,
0: kortom,
1: bij Doodles, Middelman.
0: Het is een kunstfeest op de Van Wedestraat.
1: Absoluut. Heel erg leuk.
0: En precies, dat is dus in de aanloop naar zaterdag 30 en zondag 31 mei aanstaande. En dan vindt in Soest weer het Atelier Lint plaats.
1: Ja.
0: Goed, Marjolein, we weten er alles van. Ik ga morgen even neuzen bij Hulleman of bij de wijnhandel. Ga ik sowieso naartoe. Succes in ieder geval met de Atelier Lint.
1: Heel erg bedankt en fijn dat ik in de uitzending mag komen.
0: Dankjewel.
1: Oké, fijne dag. Tot dan.

0: wordt veel te weinig gedraaid, hoorde ik hier in de studio. En dat klopt ook. Kiss of Life van de cd Love Deluxe. Het vierde album van Sade die zij in 1992 uitbracht.
1: Ja Arjan, wij zitten hier allebei netjes gekleed in ons blouseje. Maar tegenover ons zit onze gast van vanmorgen, Eddie van der Weert. Die ziet er heel sportief uit. En die heeft een shirt aan met daarop de tekst Takkenend. Nou, dat zegt alles over het onderwerp. Want Eddie is een van de deelnemers die op zaterdag 16 mei, dat is dus morgen om 17:30 ochtends, start met een bijzondere uitdaging. Een non-stop estafette marathon van Den Helder naar Maastricht. Dat doet hij niet alleen. Met 14 hardlopers zetten zij zich in om geld op te halen voor Kika en Villa Joep. En daarmee steunen ze onderzoek en behandeling van kinderkanker. Eddie van der Weert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De kilometers zitten in de benen, neem ik aan.
2: Ja, dat mag ik hopen. Want anders is het een beetje te laat. Hè? Ja. Het is, we gaan bijna al. En het shirt is nog warm van de drukker. Dat was nog een heel gedoe. Dat is geen, ja. We dachten,
0: ik ruik ook druk inkt.
2: Nou ja, precies. Ja, wij zijn druk en de inkt is echt. Ja. Nou, we moesten naar Haarlem ervoor speciaal.
0: Precies. Hey, Eddie, meestal wordt gezegd dat ultrasporters een beetje de weg kwijt zijn.
2: Ja, dat kan. Ja, kijk, er zijn allerlei verslavingen. En ik denk dat dit een van de gezondere is. Ja. Het klinkt heel zwaar, 440 kilometer, maar je doet het met een team. En effectief, als alles goed gaat en iedereen blijft heel, dan loop je misschien. Nou, per persoon 30 kilometer. Mm-hmm. En het grote geheim is, het is een estafette, dus je loopt elke keer maar een kilometer.
0: Ja, maar je bent wel van huis uit een ultraloper.
2: Nou, ultra zou ik niet noemen. Marathon.
0: Ja. Hoeveel marathons zitten in de knietjes?
2: 18.
1: Wat is een ultraloper? Misschien stel ik nu een hele domme vraag.
2: Dat is niet zo'n domme vraag hoor. Ultra is gewoon langer dan een marathon. Wat bijvoorbeeld heel veel trailrunners heb je tegenwoordig. Bijvoorbeeld in de bergen. Maar het kan ook hier gewoon in Nederland op ons platteland.
0: Heuvel op, heuvel af. Maar die zijn echt de weg kwijt hè?
2: Ja, het kan. Ja, soms verdwaal je natuurlijk ook. Dat is ons probleem ook wel eens. Want we hebben natuurlijk een fietser, een loper. En er is een busje als begleiding. Ja, soms raak
0: je. En dan hebben
2: we
0: het natuurlijk over aankomend weekend.
2: Ja,
0: hè?
2: In de bergen zijn er weinig busjes. Maar tussen Den Helder en Maastricht hebben we twee busjes, twee teams. Of tenminste één team eigenlijk, twee groepen. En samen.
0: Hoe is de voorbereiding geweest?
2: Ja, goed. Wat wij altijd doen, we zijn best wel georganiseerd. En we maken gewoon verschillende groepen. Dus we hebben een sponsorcommissie. We hebben een commissie voor de route. En we hebben want we moeten natuurlijk onderweg slaapplaatsen regelen. We moeten eten regelen. Dus er is een cateringcommissie. Dus onderweg worden we gewoon helemaal goed verzorgd. Dat is heel belangrijk natuurlijk als je zoveel 36 uur achter elkaar sport eigenlijk. Tenminste met hele korte hazenslaapjes. Want slapen, ja, daar komt er niet echt van. Je ligt even. En dat is vooral dat lastigste nog. Dat je het minst slaapt.
1: Dat snap ik. Die sportieve uitdaging is er natuurlijk ook. Maar het is ook een onderwerp wat veel mensen natuurlijk bezighoudt. Kinderkanker.
2: Zeker,
1: Hoe ben jij daar persoonlijk mee betrokken?
2: Ja, gelukkig niet heel erg qua kinderkanker. En dat is eigenlijk dat. Het goede doel is zeg maar vastgesteld door de organisatie. Het is een organisatie vanuit. Volgens mij zitten er mensen vanuit de politie en ambulancezorg achter. Dit is al de 21ste keer dat ze doen ze al heel lang. En die kiezen de doelen en dit zijn deze doelen. En dus wij sluiten ons daarbij aan. En we staan daar natuurlijk uiteraard achter. Want het is een vreselijke ziekte op welke leeftijd dan ook. En ik denk alles met kinderen, dat raakt altijd extra iedereen, denk ik. Dus ik vind het een prachtig doel. En laten we onderzoek en behandeling met zo min mogelijk pijn. En laten we zoeken naar goede medicijnen, goede oplossingen.
1: Ja.
2: Dat motiveert wel. Vaak zijn die mensen ook langs de route. Of we lopen langs een locatie van zo'n Villa Joep misschien. Dat hadden we eerder wel. Hebben we ook mensen gesproken die dan eigenlijk profiteren van het geld wat we ophalen.
1: Ja, precies,
2: dan heb je wel met een brok in je keel en extra motivatie van, wat stellen wij ons aan? Die 30 kilometer lopen, wat is dat nou? Ja. Ten opzichte van zo'n ziekte.
1: Ja. En even de naam hè, op het shirt, Takkenend staat er. Dat is natuurlijk een hele leuke woordspeling.
2: Ja,
1: maar het
2: met een T
1: staat
2: dan. Hè? Je zou denken met een D, maar het grapje is met een T. Want in 2017 is het begonnen in Utrecht. Je hebt de buurt Witte Vrouwen. En daar heb je de takken. De tak en de bladstraat. En die zitten aan elkaar vast. En er waren buurtjes die we op een gegeven moment dachten, misschien is dat wel leuk om daar zoiets te gaan doen. En het grappige was dat ik kwam mijn neef Marcel, die kwam ik tegen, die woont daar. En bij zijn moeder thuis ging het erover. Ja, wij gaan met de buren. We moeten nog een naam verzinnen. Maar we gaan met een team gaan we lopen. Oh, ik zeg, wat gaaf. Zeg, dat moet je doen, man. Heb ik 2 keer eerder gedaan. Wat? Nou, dat wist hij niet. Dus dat was heel leuk. Hij zegt, nou, kom even een keer een avond bij ons praten. En dan leg een beetje uit hoe dat dan gaat. Wat moeten we aan denken? Wat moeten we regelen onderweg? En toen zeiden die mensen. Ja, maar waarom ga je niet mee? Ik zeg, ja, jullie hebben al een groot team. Nou ja, misschien is het toch wel fijn als je meegaat. Iemand die dat eerder heeft gedaan, ervaringsdeskundige. De rest is geschiedenis. 2017 ben ik met ze meegelopen, 2019 weer. En nu is het 2026 en dan ga ik voor de 3e keer met Takkenend. En dit wordt mijn 5e keer Den Helder Maastricht.
0: Hoe laat begint het?
2: Nou, wij starten 5:30 morgens, dus dat is echt vroeg. Vanavond gaan wij al naar Julianadorp.
0: Ja.
2: Daar slapen we bij familie van een van de mensen.
0: Okay.
2: En dan rijden we het laatste stukje even naar Den Helder op zaterdagochtend. Starten we. En dan pakken wij als team, groep 1 pakken wij het eerste blok, 50 kilometer. Dus dan loop je om en om, kilometertje. En dan team 2 staat klaar bij Egmond. En die nemen het dan van ons over. En wij rijden 50 kilometer verderop.
0: Mm-hmm.
2: En daar gaan we dan... zo wisselt het af. Dus je hebt elke keer een blok van 50 kilometer. En dan heb je tijd om te slapen en te eten en te verplaatsen.
0: Ja, 50 kilometer, hoe lang doe je erover?
2: Ja, maar ja, als het lekker loopt, dan lopen we 5 minuten per kilometer.
0: Dus, ja, oké. Okay.
2: 4,5 uur, 5 uur. Het ligt een beetje
0: dus
2: aan.
0: Dus dan kan je lekker snurken tussen de loopjes door.
2: Ja.
0: Of lukt dat niet door al die adrenaline?
2: Het is ook overdag, hè?
0: Je moet wel je rust pakken.
2: Het is meer rust dan slaap. En het ligt gewoon heel erg aan. Je kan je eigen dingen. We hebben slaapzakken bij ons, dus we kunnen gaan liggen als we willen. Maar de ervaring leert, het is lastig.
0: Ja.
2: Het is lastig.
0: Want Maastricht, hoe laat komen jullie aan?
2: Zo na een uurtje of 4 smiddags, op zondagmiddag, 17 mei.
0: Ja.
2: Dus dat is wel... dat is natuurlijk een klein feestje dan. Er zijn nog 4 andere teams, die onder andere een team van de politie altijd.
0: Okay.
2: Politie Amsterdam.
0: Maar je loopt ook in de nacht dus?
2: Zeker, ja. Oei, we zijn ook eisen.
0: Oei, hoe is dat?
2: Spannend. Je loopt best wel. Want we lopen natuurlijk zoveel mogelijk verkeersluwe routes. Want anders moet je op elke 100 meter een verkeersregel aan neerzetten. Nou, dat is onbetaalbaar en ook niet zo leuk. Dus wij lopen gewoon reflectievestje aan. Fiets natuurlijk, lampjes erop. De bus is in de buurt, licht aan. Ja, het heeft wel een aparte sfeer natuurlijk.
0: Ja.
2: Want het is heel stil op de weg. En dan... soms kom je nog wel wat mensen tegen die zijn wezen stappen. Die komen de kroeg uit en krijg je soms hele leuke interacties. Of wat minder leuke, maar over het algemeen...
0: Hoezo minder leuke? Wat zijn de minder leuke acties?
2: Sommige mensen die snappen het niet zo goed wat wij aan het doen zijn natuurlijk. Maar over het algemeen positieve reacties. Dat is gewoon leuk om toch... Ja, je loopt door. Eigenlijk ben je op vakantie in eigen land. Dat is het een beetje. Want het is nuttig en aangenaam gecombineerd. Dat is het leuke van dit hele traject. We doen het omdat we hardlopen leuk vinden. En we steunen daarmee een goed doel. Kika, Villa Joep. Dat is gewoon prachtig. Die combinatie, dat is fantastisch. Want je kan wel zeggen, het is heel egoïstisch dat sporten. Op deze manier hebben we toch een mooie, maken we het mooi rond.
0: Begrijpelijk. Het laatste stuk. De Kouberg.
2: Ja.
0: Wie gaat hem lopen?
2: Ja, ik denk
0: Eddie.
2: Dat ligt dus of je aan team 1 of 2 zit.
0: De indeling is bekend. Dus.
2: Ik zit aan niet in deze keer. Ik heb hem dus 3 keer gedaan eerder. En dit jaar.
0: Dat is een kuitenklapper, hè?
2: Ja, dat is een beruchte vanuit de Amsterdam Gold Race. Ja. Maar dan fiets je er tegenop. Dus eigenlijk, dat is ook het grappige. De fietser heeft het bijna zwaarder dan de loper. Want en wat we dan vaak doen is dat we de kilometers halveren. En zeggen we pakken blokjes van 500 meter.
0: Okay.
2: Omdat het toch wel heel pittig is.
0: Ja, en op de flanken van de Kouberg heb je Terme 2000. Dus jullie kunnen gelijk een modderbad nemen.
2: Dat denken we aan en dan lopen we er keurig voorbij. Ja. Nee, we gaan wel, we blijven een nachtje nog in Maastricht natuurlijk. En dan gaan we maandag gaan we weer naar huis. En
0: dan hebben jullie het geld opgehaald. Om hoeveel geld gaat het?
2: Ja, we streven naar 5000. En die hebben we inmiddels binnen. Dus
0: het kan alleen maar meer worden.
2: We gaan nog even door. Ja.
0: Hoe kunnen mensen storten?
2: Ja, dat is een beetje lastig om uit te leggen over de radio. Maar natuurlijk, we hebben een bankrekeningnummer gewoon. Ja.
0: En waar kunnen ze die op?
2: Ja, misschien even via Facebook, Team Talk End. Dan zal er wel iemand... Er staat ongetwijfeld een QR-code of we kunnen gaan een logootje... of contact leggen op die manier.
0: Een takkenend.
1: Ik hoop dat het weer ook een beetje mee zit. Ik wens je heel veel succes. En of dat weer mee zit, dat horen we zo meteen, hè, van Klaas Bijker. Dus Eddie, dank je wel en zet hem op.
2: Ja, graag gedaan. Dank je wel.

0: Ja, dat heet de Goden Verzoeken. Rain van The Script hoorden we hier bij Eemland 1. En Klaas Bijker, die is er natuurlijk ook vaste waarde in het programma. Klaas, goedemorgen. Eemland
1: 1. Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Rain hoorden we van The Script. En dat is ook een voorbode voor wat ons volgens mij te wachten staat vandaag.
2: Maar de regen die gevallen is de afgelopen dagen... is in de regio Eemland ver gebleven onder wat de verwachting was.
0: Gelukkig.
2: Dat was 10 tot 20. Gelukkig. Dat geldt voor jou, ja. Maar niet voor de natuur en de tuinen.
0: Oh, dat is ook zo. Sorry. Sorry voor de natuur. Ja. Ja.
2: Maar goed, er viel hier rond 4 mm, maar elders in Nederland is rond de 20 gevallen.
0: Ja.
2: Maar ik moet wel zeggen, er komt nog wel wat bij, hoor. Vandaag is er vanuit de Noordzee trekt een regengebied naar het zuiden. En dat geeft toch ook wel een paar millimeters. De activiteit gaat er een beetje uit. Dus als dat gebied Nederland binnentrekt, valt het geleidelijk minder. Maar ik denk dat we nog wel meedoen. Dus er komt wel een plas water op ons af vanavond. De temperatuur, ja, die is niet om over naar huis te schrijven. We halen met moeite de 10 graden. Gaan er misschien net met de zonnetje eroverheen. Dus dat is verre onder normaal. Normaal is iets van 17, 18 graden. Maar er komt verbetering in, want de regen die na vandaag valt, komt niet meer uit het noorden, maar uit het zuidwesten. En dat betekent dat de temperatuur in de lift zit vooral vanaf dinsdag.
0: Oké, maar dit weekend, want we hadden hier net Eddy van der Weert, die gaat een marathon lopen, marathon indelen. Ja, en dan gaan ze natuurlijk heel Nederland door. Houden ze een nat pak of kunnen ze gewoon ook wat droge momenten
2: Ik hoorde vanuit de studio roepen, het wordt 25 graden.
0: Nou, dat is eind volgende week, toch? Maar niet dit weekend.
2: Ja, dat geldt dan voor het weekend, zaterdag, zondag. Maar ik moet eerlijk zeggen, je moet daar voorzichtig mee zijn met roepen op die termijn. Maar het wordt in ieder geval een stuk warmer.
0: Okay.
2: En ook vanaf woensdag zo'n beetje wordt het ook veel zonniger en geleidelijk wordt het helemaal droog.
0: Kijk.
2: En er zou best wel eens weer een lange droge periode kunnen worden. Dus dat betekent dat er is aardig wat regen gevallen lokaal. Dus we kunnen wel wat hebben, maar er zijn gebieden die krijgen dan gauw weer dorst als we het over de natuur hebben.
0: Kortom.
2: Tot en met woensdag regen. Eerst erg kil, daarna richting normale temperaturen. En weekend kan het zelfs zomers weer worden. Maar ik doe de vlag nog niet uit, want het is ver vooruit.
0: Nou, Klaas, het is wat het is.
2: Dat het na woensdag droger wordt en de regen uitblijft.
0: Maar we kunnen ons verheugen ook op weer een wat hogere temperatuur. Daar zijn veel mensen denk ik ook blij mee.
2: Ja, dat zeker. Maar hoe warmer het wordt, daarover de komende dagen meer.
0: Absoluut, daar houden we aan. Klaas, dankjewel en tot
2: graag
0: later.
2: Gedaan.

0: Wat een geweldig duo, Agda en de Munnik met Als het vuur gedoofd is.
1: Ja, we gaan naar Leusden, want de formatiegesprekken tussen pro-Leusden, CDA en VVD, die verlopen voorspoedig. Het huidige college met 4 wethouders keert niet terug. De partijen kiezen voor een compleet nieuw college met 3 wethouders. Een van de beoogde wethouders is Fenneke van de Vechten namens pro-Leusden. Fenneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Geen onbekende naam, want u zat al eerder in de raad voor GroenLinks PvdA. Daar gaan we het straks nog even over hebben, want daar is natuurlijk een naamswijziging geweest. En hoe zit dat dan met pro-Leusden en wat is dat dan nu? Maar ook nog later korte tijd wethouder toen uw voorganger ermee stopte. En ja, ik ben heel benieuwd wat het betekent in deze tijd met alle uitgesproken meningen en spanningen die op dit moment in de maatschappij bezig zijn, gaande zijn om wethouder te zijn, om openbaar bestuurder te zijn. Dus mijn eerste vraag is, waarom zei u eigenlijk ja?
2: Ja, nou, ik heb ja gezegd omdat ik heb mogen ervaren hoe ontzettend gaaf het is om voor je eigen gemeente en gemeenschap te mogen werken. Om alle dorpen bij ons, Leusden, Achtveld, Stoutenberg, dus echt voor iedereen, maar ook voor de toekomstige generaties om daarmee bezig te mogen zijn. En als je dat als bestuurder kunt doen, dan is dat, ik vond dat prachtig. En doe dat graag komende jaar, 4 jaar weer.
1: Ja, dan bent u natuurlijk begonnen als raadslid en later dus korte tijd als wethouder, dat zei ik al even. Ja, als u nou terugkijkt op die twee functies, die twee rollen, voelde u zich meer thuis als raadslid of als wethouder?
2: Nou, laat ik vooropstellen, beide functies zijn heel bijzonder en heel eervol om te mogen bekleden. Ik voel me als bestuurder nog het best op mijn plek. Want ik denk ook, en ik denk ook dat ik daar iets in kan bijdragen. Door nou ook echt goed te luisteren naar waarom partijen iets belangrijk vinden. Dus niet per se wat ze belangrijk vinden, dat natuurlijk ook. Maar ook vooral het waarom erachter. Want dan kom je namelijk tot de kern en dan kom je ook sneller tot elkaar. En dat vind ik het mooie aan de politiek.
0: Maar bestuur, dat wil dus zeggen ook, ja, wat is jouw achtergrond?
2: Ik heb een best diverse achtergrond. De afgelopen 4 jaar heb ik me echt ondergedompeld in een vakgebied dat ik eigenlijk eerder nog niet kende. Maar wat ik wel van nature al deed. En dat is het creëren van waarde in onderhandelingen. Mm-hmm. Het heet ook wel verbindend onderhandelen. En het gaat uit van een mutual gains approach. En dan kijk je dus echt naar belangen van partijen. Je kijkt naar waardecreatie. En pas daarna kijk je naar hoe kun je dan het beste dingen verdelen. En door op die methode toe te passen. Dat heb ik eigenlijk in al mijn banen wel gedaan vroeger. Kom je makkelijker tot elkaar. En dat wil ik heel graag komende 4 jaar ook weer in deze politieke setting.
0: Ja, met andere woorden, je bent wel van waarde in Leusden dan in dit geval.
2: Dat hoop ik te zijn, ja. Dat zijn anderen om over te oordelen.
1: Nou, speelt er natuurlijk van alles. We zien heel veel protest rondom AZC's. En veel gehoord is dan dat mensen zich niet gehoord voelen. Dat er niet naar hen wordt geluisterd. We zien dat mensen tegen elkaar uit worden gespeeld bijna. Dat de meningen tot confrontaties leiden. In Leusden is dat niet aan de hand. Maar het zou zomaar kunnen dat ook Leusden natuurlijk aan de lat staat voor extra opvang. En dat ook mensen daar de straat op zullen gaan. Ook daar gehoord willen worden. En dan richt de woede zich nog wel eens tegen de gemeente, tegen de wethouder, tegen de burgemeester. En dan zeggen mensen, ja, ik voel me niet gehoord, voel me overvallen. Nou heb je het net over verbinden, over naar elkaar luisteren. Hoe wil je die opdracht gaan vervullen om mensen te horen, om mensen dichter bij elkaar te brengen?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Want sommige opgaves, daar kies je als gemeente niet per se voor. Maar we hebben het wel met elkaar te doen in dit land. En we hebben ook de lasten eerlijk te verdelen. Je kunt niet alles op één plek neerleggen. Dus iedereen moet daar zijn steentje in bijdragen. Wat er natuurlijk wel belangrijk bij is, is om te luisteren naar mensen van, ja, waar zit je mee? Wat zijn je zorgen ergens bij? En inderdaad, mensen overvallen is gewoon niet verstandig daarin. Dus ik zou wel echt vroegtijdig naar mensen toe willen gaan en het gesprek aan willen gaan. We weten nu al dat er te weinig opvangplekken zijn. Wat belet ons om nu het gesprek al aan te gaan over wat kunnen wij hier in Leusden? Hoe kunnen wij? Dus ik zou wel echt vroegtijdig naar mensen toe willen gaan en het gesprek aan willen gaan. We weten nu al dat er te weinig opvangplekken zijn. Wat belet ons om nu het gesprek al aan te gaan over wat kunnen wij hier in Leusden? Hoe kunnen wij onze bijdrage leveren?
1: Ja,

0: Ja, nou, daar zeg je het goede. Ik kan er zelf voor kiezen, maar mijn omgeving kiest in principe niet voor mijn baan. Dus het eerste wat ik heb gedaan, is met mijn man en mijn kinderen om tafel. Zien jullie het zitten als ik dit ga doen? Want ik weet dat jullie hier last van kunnen krijgen. En het is natuurlijk te bizar voor woorden, eigenlijk, als je er even over nadenkt. Zij geven mij alle ruimte en vertrouwen. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En als je zegt, ja, hoe bereid je hierop voor? Ja, ik weet niet, voorbereiden op geweld, dat doe je denk ik bij andere soort opleidingen. Dat doe je in principe voor zo'n functie. Zou je dat niet moeten doen? Maar wat ik zie als heel belangrijk is de mensen om je heen. Dus te weten waar je ondersteuning vandaan kunt krijgen. Alert zijn natuurlijk op zaken die niet helemaal kloppen. En open blijven staan. Mensen die... Nee, de meeste mensen die zorgen hebben en soms dat in extreme mate ook uiten, er zit ook zelf een zorg achter. Er zit iets achter. Dus elkaar als mens blijven zien, hierin is het allerbelangrijkste.
1: Ja, hoe zit Leusden eigenlijk in die burgerparticipatie? Ik bedoel, wordt er nou veel geluisterd naar het volk, zou ik maar zeggen, naar het vulgus?
0: Nou kijk, en het woord luisteren is een bijzonder woord in de Nederlandse taal. Als ik luister naar iemand, dan hoop je, of als mensen luisteren naar elkaar, dan hoop je dat ze elkaar proberen te begrijpen. Maar als je het woord luisteren begrijpt in de context tussen ouder en kind, dan wil je dat je kind luistert, dat hij precies doet wat je zegt. Dus luisteren heeft twee betekenissen in de Nederlandse taal. En ik vind de betekenis elkaar willen begrijpen heel erg belangrijk. Ik vind de betekenis je doet wat ik zeg, die past niet hierin. Want dat kan natuurlijk niet één iemand bepalen. Dat bepaal je met elkaar hoe je verder wil.
1: Nou, dat gaat
0: En ja,
1: natuurlijk. Dat gaat
0: als
1: natuurlijk
0: wethouder
1: ook.
0: heb je daar een rol in,
1: Ja,
0: maar...
1: dat geldt natuurlijk ook voor de opvang natuurlijk van mensen die van buiten komen natuurlijk. Ik bedoel, die moeten
0: Ja.
1: dan ergens een stekkie hebben. En dan moet je toch in de omgeving waar zo'n AZC komt, moet je dan zeg maar ook begrip proberen te krijgen van de omwonenden.
0: Ja, we hebben hier afgelopen 5 mei een bevrijdingsmaaltijd gehad, georganiseerd door een van de wijkverenigingen in Leusden, waar de jongens die nu in de opvang zitten bij de speelkamp, waarschijnlijk voor veel Leusdenaren wel bekend,
1: Ja.
0: die hebben gekookt voor een hele grote groep. En een aantal daarvan durfde ook het woord te nemen. En dan krijg je toch wel kippenvel. Dat mensen zeggen, ik ben zo dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat ik dit mag doen. Dat ik Nederlands mag leren. En die dus ook echt wel de verbinding opzoeken.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: Maar
0: als
1: dat was
0: zij...
1: hun initiatief, hè? Ik bedoel, dat was niet vanuit de gemeente zo op de rol gezet.
0: Nee. Nee, dat klopt. Nee, maar als gemeente kun je wel zorgen, wel helpen, faciliteren. Dat er wijkverenigingen zijn, dat er sociale cohesie is. En uiteindelijk doen mensen dat zelf. Maar als gemeente kun je daar wel een steentje in bijdragen. En dat doe ik ook graag de komende 4 jaar.
2: Dankjewel, Fenneke. Ik zeg er nog maar even bij. Pro Leusden is in Leusden een samenwerking tussen D66, GroenLinks en PvdA. Dat staat dus weer anders dan Pro, wat we nu landelijk
0: Ja,
2: kennen. Hè?
0: inderdaad.
2: Dat is even goed om te noemen.
1: Een lappendeken van pro.
2: Zo is het inderdaad. Nou, Fenneke van der Vechten, alle succes gewenst. Je bent nog geen wethouder, dat moet nog komen. Maar de formatieonderhandelingen lopen voorspoedig. Dus ik wens je alvast heel veel succes de komende periode. En dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Kijken we even naar de jaren 1984. Het is toch wat.
1: Ja, en als u nou denkt van, kies al die heerlijke muziek uit. Het zal een oude rocker zijn. En Stijn, 20 jaar, die heeft gewoon deze muziek bij ons gebracht vanmorgen. Hartstikke mooi. Zo zie je maar weer. Tijdloos.
0: Prachtig.
1: Prachtig. We gaan naar een heel ander onderwerp. Veel ouders van nu vinden het best lastig om hun kinderen los te laten. In de avonturenspeeltuin mogen kinderen juist zonder toezicht van hun ouders spelen. En dat doen ze ook nog eens met spullen en materialen die je niet tegenkomt in een gewone speeltuin. Lesja Sondorp haalde het idee naar Amersfoort en afgelopen woensdag werd de speeltuin geopend. Lesja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat is er eigenlijk mis met een klimrek en een schommel zoals we dat kennen?
2: Ja, nou, op zich is er natuurlijk niet te veel mis mee, maar het is gewoon wel echt saai.
1: Het is echt saai?
2: Ja, het is wel echt saai.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja, ik ken die beter dan, maar ik ben natuurlijk al enige jaren niet meer in een speeltuin geweest om daar te spelen. Maar ik vond het vroeger geloof ik wel leuk. Maar misschien is de tijd gewoon veranderd.
2: Op een gegeven moment is, als je begint met spelen buiten, als je vier bent, dan is zo'n klimrek is natuurlijk best hoog. En je weet, hoe kom je daarop en lekker glijden. Maar als kinderen iets ouder worden, op een gegeven moment is die glijbaan, die blijft toch echt die glijbaan. En daar kan je vanaf glijden en je kan ook klimmen en vanaf glijden. Maar voor de rest kan er niet zoveel anders mee.
1: Nee. Nou vinden ouders het lastig om hun kinderen los te laten en daarom die avonturen speelt aan. Wat is dat toch met die ouders? Kinderen mogen geen vieze broek meer, geen vieze schoenen meer, niet meer door een plas water lopen. Het lijkt ook wel iets van deze tijd dat ouders zoveel mogelijk de controle willen hebben.
2: Ja, klopt. Ja, en ik denk dat dat een tendens is die je in de hele maatschappij ziet. En dus eigenlijk in één generatie is er best wel veel veranderd. En we zijn gewoon zuiniger geworden op onze kinderen. En dat snap ik heel goed. Ik heb zelf ook twee kinderen. Mm. En tegelijkertijd ontnemen we ze daar ook echt een groot stuk ontwikkeling eigenlijk mee. En leren. En ga maar en val maar en sta maar weer op. Want daar word je wel echt weerbaarder door als kind. Fysiek en ook mentaal.
1: Ja, dat woord, dat zocht ik eigenlijk al, weerbaarheid. Hè? Dat is natuurlijk inderdaad hiermee wel even onderstreept. Maar die avonturen speelt aan. Wat voor avonturen kan ik daar als kind beleven?
2: Ja, nou je geeft het eigenlijk vooral zelf weer. Dus ieder kind kan eigenlijk zelf bedenken, waar heb ik zin in? Wil ik de hoogte in? Wil ik gaan racen met karretjes? Wil ik gaan timmeren? Wil ik iets maken? Wil ik helemaal opgaan in fantasiespel? Eigenlijk is voor ieder kind, die kan daar een beetje rondlopen en eigenlijk voelen van, hey, wat wil ik? Waar heb ik zin in? Wat wil ik doen? En dan mag hij dat gaan doen.
1: En heeft dat dan toch ook weer niet een risico in zich? Want als ik als kind wil doen wat ik wil en ik ken mijn eigen grens nog niet en ik ga daar misschien net per ongeluk over, dan sta je als ouder maar machteloos toe te kijken dat het kind zich bezeert.
2: Ja, nou ja, daarom mogen ouders ook niet in de speeltuin. die mogen lekker op een terras gaan zitten. Dat scheelt al wel. En wij werken met twee speelwerkers. Dat zijn twee mensen die zijn ook opgeleid daarvoor. En die zorgen ervoor dat er echt niet te grote risico's genomen worden.
1: Okay.
2: Maar onze ervaring is als je dat vertrouwen eigenlijk geeft aan het kind, dat ze eigenlijk heel goed zelf voelen van, dit vind ik echt te hoog, nu ga ik weer terug. Of er waren woensdag kinderen die hadden een ladder met duct tape vastgemaakt. Ja, toen bedachten ze zelf ook, dat is misschien niet heel stevig.
1: Nee.
2: Dus dan gaan ze dat doen. En dan is er altijd wel iemand die zegt, is dit nou wel zo'n goed idee? Dus eigenlijk zijn we als ouders geneigd om heel vaak toch al te snel te zeggen, nou, kom maar naar beneden. Of niet te hoog, of niet te hard.
1: Hmm.
2: Terwijl als je net een stapje terug neemt en eigen kinderen meer ruimte geeft, dan bedenken ze dat zelf ook heel vaak.
1: Ja. Hoe laat jij zelf het kind in jezelf nog wel eens naar buiten?
2: Nou ja, door dit soort plannen te bedenken. ik zag, dit is in Utrecht, daar heb je al zo'n plek. En toen dacht ik, dit moet ook naar Amersfoort komen. En dan, dan ben ik, dit is voor mij ook zelf één groot avontuur, want ik heb dit ook nog nooit gedaan.
1: Ja.
2: En voor de rest ga ik heel graag naar buiten. Lekker het strand, bos, huizen. Ja.
1: Waar is die avonturen speeltuin te vinden?
2: Ja, die zit bij de Loef. Dat is in het Hoefkwartier. Hoefse weg nummer 5. En we zijn open op woensdag, vrijdag en zaterdag. Woensdag en vrijdag van 3:30 tot 5:00 en zaterdag van 1:00 tot 5:00.
1: Nou, hartstikke goed. Allemaal kijken, allemaal komen spelen. Lesja Sondorp, dank je wel voor je toelichting. En ik wens je een heel mooi spelend weekend.
2: Ja, dank je wel. Jullie ook.
1: Graag gedaan.

0: Zo'n uur vliegt weer voorbij. We hebben weer van alles besproken. Fijn dat je hebt afgestemd op Eemland Actueel. Een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Wil je deze uitzending nou terugluisteren? Ga dan even naar de website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. We zijn ook op Instagram te vinden. @eemland1 en @nieuwsplein33. En zelfs TikTok. Morgen onder andere kletskoppen in het Louvre in Soest. Ik wens je alvast een heel mooi weekend. En het was weer een groot plezier om met jou samen te werken en te presenteren, Arjan. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel, Kees. Welkom.
0: Graag gedaan. Tot de volgende.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dekker Radio. Menno Dekker.
3: 80.

een vliegende start vandaag. Met Santana gingen we van start in Dekker Radio. En hold on, houd je vast, hè. Vooral in de bochten. Jawel, Dekker gaat er weer tegenaan een uur lang. We gaan naar het jaar 1993. Dat is toch wel een puur tijdje terug, toch? Met Daryl Hall en John Oates. Adult Education.

0: nummer, hè, van Roxanne Hazes. Ja.
1: Ik ga dan weg.
0: Ja, ik ga zo weg. Dat is alweer van 9 jaar geleden. 2017 staat erbij. Ik weet het zeker, denk ik. Dat zeg ik altijd maar zo. Slag om de arm heet dat. Michel Fugain, Le Big Bazaar. We gaan naar Frankrijk met Une Belle Histoire.

het lijkt gisteren, als je dan zo achterom kijkt, maar hij is al 11 jaar oud, deze van The Corrs. With me stay. Dat zei ik al. Nou, dan maar even Nederlandstalig met Xander de Buissonnier. We gaan samen maar even de wereld redden, toch?

echte zomermuziek eigenlijk, hè? Van Paul Nicholas, On the Strip. We gaan op weg naar het half uur. En Suzanne en Freek met een vrij nieuwe. Halverwege. Nou, dat klopt wel, want we zijn halverwege dit uur. Dekkerradio.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. Het weer wisselvallig met buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het is een graad of 12. En ook morgen wisselvallig.

duidelijk voorbeeld van tekst kwijt, toch? Dat denk ik dan zo. Mary Hopkin en Tama Harbour, deel 2 van dit uur Dekker Radio. En Foreigner, moet je horen. Romantiek op de radio. Waiting for a Girl Like You. We gaan naar 1982 en de groep Foreigner.

Gene Valery, Who Got Lost. Nou, het is de persoon in kwestie zelf, hoor. Zeker. We gaan eens even echte muziek draaien, oké? Zullen we dat doen? Met de Isley Brothers. Kunnen we een beetje voorgenieten als het mooi weer is. Summer Breeze.

goed als een meid, hè? Zelfs een man, dat is de vertaling van Anke en Oro. Van Papik met Stefi Gamboni uit Italië. En deze komen gewoon uit Nederland. Die kunnen we gewoon verstaan ook. Ja, Nielsen en Miss Montreal.

mooi lied, hè? Van Dwight Dissels. Die kan wel zingen en een goede stem opzetten, zeg. Echte Nederlander. Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. Met de Steve Miller Band vervolgen we onze weg naar het hele uur met Fly Like an Eagle.

Ik moet even een beetje opschieten, zie ik. Kijk op de klok, maar ik schrik ervan, zeg. Nou, snel nog eventjes de zonnebril. Wel nodig in dit jaargetijde, toch? Dit is de Gebroeders Kool.

0: Binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Thank you. All right, we'll do it again after a while. Before we go tonight, we'll probably do it again. I kind of like it myself now. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De muziek van Cyndi Lauper terug naar 1986 met True Colors hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik draai het voor u het komende uur. Blijft u erbij? Hier de muziek van Rondé. Kom uit in 2024. Dit is Undecided.

0: De muziek van Ronde, even terug naar het jaar 2024. Undecided, de titel van de plaat. Laten we eens even lekker ver terug in de tijd gaan. Wat dacht u daarvan?
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk. 1966, Lonnie Donegan.
2: Here's a little story.
0: My Old Man's a Dustman.
2: To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

0: Terug naar 1966 met deze van Lonnie Dunnigan, vrij vertaald. Die ouwe van mij is een vuilersman. My old man's dustbin vol met onderbroeken lol. Beetje skiffelmuziek, hè, in deze.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In de Bond-verzameling uit het jaar 2007.

0: It all started with the Big Bang. Het thema van de Big Bang Theory. En dat is een televisieserie. Baronet Ladies was dat. En we gingen ervoor terug naar het jaar 2007. Alweer lang geleden dus.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we even een dansje wensen. Deze 2011. Elena. Disco Romancing. Voetjes van de vloer maar weer.

0: Ja, vrolijk deuntje deze van Elena. 2011 kwam het uit, het was Disco Romancing.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van de Chasing Twisters. Dit is Skinny.

0: Leuke nieuwe muziek van The Chasing Twisters. Dit was Skinny Dip Creek. En Skinny Dip, dat is toch van je in je blote kont in het water springen, hè?
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel bont, hè. We gaan naar de jaren 90. 1994 het jaar. Huub van der Lubbe. En natuurlijk het kenmerkende stemgeluid van De Dijk. Als ze er niet is.

0: De prachtige muziek uit het jaar 1994. De Dijk. En als ze er niet is, ja, dan wordt ze zeer gemist. En dat is natuurlijk ook een waar gezegde. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan we richting het half uur. Gaan we doen met muziek van Chicago. We gaan naar het jaar 1976. Een van de grootste hits uit dat jaar. En we kunnen hem natuurlijk allemaal. We gaan hem voor u starten. If You Leave Me Now.

0: Kijk, bij Jan Baar moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
1: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bon.

De prachtige muziek uit het jaar 1981 was dit LTD samen met Jeffrey Osborne. Shine On, de titel van de plaat. LTD, wat trouwens staat voor Love, Tenderness en Devotion. Het is maar even dat je het weet. Hedendaagse muziek hier zo. I said, ooh, turn the lights off.

0: De muziek van Kato samen met John. Dit was Turn the Lights Off. Nou, we laten de lichtjes lekker aan hoor, want we willen wel graag zien wat we aan het doen zijn.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We hadden 1968 met de band October Country. Nou, wat ze over hun meisje zingen nou? Ik zou het niet durven te zeggen. En als ik het zou zeggen, dan zou ik het ook niet menen natuurlijk. My girlfriend is a witch. Wat me zeggen over je meisje dat het een heks is. Klinkt niet aardig, hè?

0: Oude meuk van October Country uit 1968. My Girlfriend is a Witch.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Maak een sprongetje, we gaan naar 2001. Atomic Kitten, You Are.

0: Uit 2001 de muziek van Atomic Kitten. You Are, titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Nieuw werk hier van Emma Jane. Red Shoes heet het. Ik moet gelijk denken aan rode schoentjes. Iets van zo'n attractiepark in Brabant. Hè? Dit is Andere Koek natuurlijk. Lekkere muziek in het programma.

0: Leuke nieuwe plaat van Emma Jane. Dit was Red Shoes.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Ja, hou ook zo. 2015, deze van Singala. Easy Love.

Sigala. Easy Love, de titel van de platen, kwam uit het jaar 2015. En dan werpen een blik op de klok en dan zien we het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, zo gaat dat, hè. Dit was weer een uurtje lang bond op uw radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan vandaag. En ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com. Daar staat de rest daarvoor. En voor het overige rest wil u nog een hele fijne dag toe te wensen. Vertel ik u nog even wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst gaan we 1971 met The Shocking Blue en Blossom Lady. Daar nog een nieuw werkje van Romy Montero, Leven Lang. En we hebben nog wat tijd over, dus we pakken een instrumentaaltje uit de vorige eeuw, uit de jaren 50 van de vorige eeuw om precies te zijn. Trio Johnny Holshuizen, Jilly Jilly, Mr. Sandman en nog meer een hele medley van hits. Ja, Johnny Holshuizen is ingezet. Later werd hij bekend onder de naam John Woodhouse. Daar laat ik het bij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende bond.

0: die binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Hitman! Hij zoekt

0: This program is human made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.
4: Just let me hear some of that rock and roll music.
2: Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
5: Okay, Bob.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en ook via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 20. En dat is de week waarin Bob Marley overlijdt op 11 mei 1981 aan de gevolgen van een hersentumor in het Sinners of Lebanon Hospital in Miami in Florida. De reggae-zanger is op 6 februari 1945 geboren in St. Anne's op Jamaica als zoon van een kapitein van het Britse leger en een Jamaicaanse vrouw. In 1964 richt hij The Wailers op. En de rest is geschiedenis. En de muziek die we net hoorden wordt gecomponeerd door Tony White. Hij neemt het nummer Polk Salad Annie in week 20 op 16 mei 1968 op. De single komt pas op 5 juli 1969 de Billboard Hot 100 binnen en komt tot de 8e plaats. Elvis Presley neemt het nummer voor het eerst op 19 februari 1970... tijdens het optreden van The King in het International Hotel in Las Vegas voor het album On Stage. Wij luisterden daarnaar een snellere en kortere versie die hij ook live opnam. En wel op 10 juni 1972 in de Madison Square Garden in New York voor het album Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Polk Salad Annie, zo heet het liedje. Ja, we hoorden de Sweet Inspiration als achtergrondzangeresse. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelde. En dadelijk ook nog een band die binnen een half jaar 3 platenmaatschappijen verslijt. En muziekvrienden, ook deze keer weer één oude top 40. Eentje dus uit week 20. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Ronnie Flex, Nederlandse rapper, en Miley Cyrus, Amerikaanse actrice en zangeres. En op nummer 1 in die top 40 staat een song van een Amerikaanse heavy metal band. Het is natuurlijk een ballad, want het is meestal zo dat ze daar hun grootste hits mee scoren. Zanger Eric Martin schreef het nummer voor zijn ex-vriendin. Het nummer wordt wereldwijd een grote hit en ook in Nederland dus. Op nummer 1. En het liedje begint met de volgende tekst. Hold on, little girl. En muziekvrienden, ook deze week weer een lang speelplaat van de week. Het is een LP, zo'n vinyle plaat uit 1974. Het is het derde album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Dan weet je misschien al welke band, maar welk album was nou hun derde plaat? En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is niemand van de groep aanwezig. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1932. Maar we gaan nu naar zondag 23 augustus 1964. En nou...

0: In de recording studio in Jackson in Mississippi neemt Gene Knight op 17 mei 1970 Mr. Big Stuff op. De single wordt pas een jaar later uitgebracht op Stax Records. Op de B-kant komt Why I Keep Living These Memories. Mr. Big Stuff komt op 29 mei 1971 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de tweede plaats. Van de single worden uiteindelijk meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht en wordt het dus dubbel platina in de Verenigde Staten. Bovendien wordt het genomineerd voor een Grammy Award. In Nederland komt het niet in de top 40, het staat 3 weken in de tipraad. Maar ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want The Beatles at the Hollywood Bowl wordt op 13 mei 1977 in Europa uitgebracht. In de Verenigde Staten is de LP op 6 mei 1977 verschenen. Deze live-registratie is op 23 augustus 1964 en een jaar later op 29 en 30 augustus 1965 in Hollywood opgenomen. De 13 live-opnamen zijn voor deze LP door George Martin nabewerkt. Omdat de opnamen op een 3-sporen recorder zijn geregistreerd, is het mogelijk de LP in stereo uit te brengen. En dat is bijzonder voor opnamen uit begin jaren 60. The Beatles at the Hollywood Bowl komt op 21 mei 1977. De Billboard albumlijst binnen. De plaat bereikt de tweede plaats. In Engeland staat de LP vanaf 18 juni dat jaar 2 weken op de eerste plaats. En in Nederland komt het album als CD-heruitgave met 4 extra songs pas in 2016 in de album Top 100. Het staat er 5 weken in met 7 als hoogste positie. Wij luisteren naar een van die extra tracks van die CD. You Can Do That, opgenomen op zondag 23 augustus 1964. Straks de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, zo'n mooie vinyle plaat. Het is het 3e album van een Amerikaanse country rock band met onder andere Don Henley en Glenn Frey. Maar wat was nou hun 3e album? Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst naar de...
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 27.

0: Openingsnummer van de langspeelplaat van de week. LP van de Eagles uit 1974. Hij heet On the Border en wij draaiden Already Gone. Verderop tijdens deze rondleiding nog veel meer muziek uit deze LP. Maar eerst muziek, vrienden. Eén oude top 40. Eentje uit week 20. En zullen we kijken naar die lijst. 5 nieuwelingen erin. 6 Nederlandstalige liedjes. Er staat best wel wat house muziek in. Dus dat zegt iets over het jaar. Of in ieder geval het decennium misschien wel. Opvallend zijn 5 hardrock platen. Echt serieus. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen in een top 40. We hebben muziek uit Schotland, Verenigde Staten, Nederland, Australië, Zweden, Duitsland, Italië en Engeland. De enige echte
1: van 40. Nummer 40.
0: Nummer 40 vinden we de band The Cure met een liedje wat in Europa best wel aardig aansloeg. In Nederland komt het dus in de top 40 terecht. Het staat deze week op nummer 40. Het is de laatste week dat het erin staat. Het is natuurlijk de band van Robert Smith. Altijd blijven zingen bij de band. 40 dus, The Cure met het liedje High.

eigenlijk een nummer wat we het tweede gedeelte toch weer eens helemaal zouden moeten beluisteren. Want ja, dit hoor je eigenlijk nooit meer terug, hè? Nee. En dit wel dan? Ik heb geen idee of deze liedjes van onze Koos nog steeds gedraaid worden. Leuk om in ieder geval een stukje weer terug te horen. Hij staat dus op nummer 39. Ik zal er altijd voor je weten.

liedje die zo zingt Koos Albers dus op nummer 39. Plaatsje hoger, 38 nieuw. Zanger, ik heb misschien het beste van het goede doel. In dit jaar brengt hij zijn eerste solo-album uit, Henk Westbroek. Hij schreef het liedje samen met George Kooijmans. Waar ze loopt te wandelen.

Ja, heerlijk romantisch nummer, nummer 38 in die top 40. Waar ze loopt te wandelen van Henk Westbroek. Maar dan wil je natuurlijk weten hoe die LP heet, wat nummer op bestaat. Voorjaar heet dat eerste album van Henk Westbroek. Ga maar eens even zoeken op Spotify. Er staan prachtige liedjes op. Deze gast hebben wij nog van gehoord. Ja, dus in deze top 40, week 20, 1900 nog wat. Een goede zaar, zou ik je zeggen. Moet eens even een stukje luisteren. Amerikaanse singer-songwriter zelfs. Tevin Campbell heet hij.

0: Nou, het liedje zou tegenwoordig ook nog gewoon kunnen. Een beetje autotune eroverheen en dan is het helemaal hip en nieuw, zeg maar. Tell me what you want me to do, zo heet het. Oh, nou zit ik door Kim Wilde heen te praten. We starten hem eventjes opnieuw.
1: Love is holy, don't forget it.

geschreven door een Amerikaans songwriters duo Rick Nobles en Alan Shipley. En Kim Wilde hoorde dat nummer van hun en was er helemaal weg van. Dacht, dat ga ik opnemen. Love is Holy, zo heet het. Staat dus op 36, niet op 40.

36 Love is Holy van Kim Wilde. Ja, we kennen haar natuurlijk van heel veel hits. Maar die waren verder terug, hoor, zou ik je zeggen, in de tijd. View from a Bridge en zo in Cambodia, maar was veel verder terug. Dit is een lijst van echt later, veel later. 35 nu, René. In het Engels.

Zo heet het ook, Man with a Mission. Het komt van het album Matters of the Heart. Het werd in de tijd met goud bekroond. En hij kreeg er zelfs ook nog een Edison voor. Ja, en dat was natuurlijk Engelstalig. Want hij ging later over op de Nederlandstalige muziek. Met, alles kan een mens gelukkig maken. Weet je? Dat liedje wat hij zingt met het goede doel. Een klassieker. We kennen het misschien het beste van Elvis Presley, maar deze keer in de uitvoering van ZZ

Ze wonnen dit jaar de KNVB-beker door van Roda JC te winnen met 3-0. Landskampioen werden ze een jaar later.

0: Terry Ellis, Dawn Robertson, Cindy Herron en Maxine Jones. Drie ongelooflijk goede zangeressen, samengevoegd in de band En Vogue. Tweede gedeelte staat hier gepland om helemaal opnieuw te beluisteren. My Loving heette dat, You're Never Gonna Get It. Dan nu een zangeres die een decennia hiervoor...
1: We kennen elkaar nu al jaren.
0: De beste hits had, ja.
1: En je gaat.
0: Wie is dit nou, joh?

geen brieven die je schrijft. Dat is dus voor het internet, dat is wel duidelijk. Ze kwam in 1970 onder contract bij Johnny Hoes. En in 1984 heeft ze haar eerste hit eigenlijk met Weer ging een vriendschap kapot. En het liedje Een keer te veel. En dit is een liedje van veel later, Over een uur. Haar laatste hit, ik heb het over Stella Bos. En ze staat op het plaatje als Stella. Eerste hardrocknummer wat we tegenkomen. En zo herkenbaar als we hem dadelijk horen zingen. Ik ga zijn naam even niet noemen, dat is leuk.

Dit is hem echt, Ozzy Osbourne. Overleed in juli 2025. Hij heeft het nog lang uitgehouden, zou je denken dan. Het liedje No More Tears staat dus op nummer 30. En ik zou je zeggen, het nummer staat ieder jaar enorm hoog in de Radio 2 Top 2000. En ieder jaar staat het weer een beetje hoger. En het is echt een goed nummer. Ik zou mijn tweede gedeelte helemaal willen draaien, maar we hebben nog een ander hardrock nummer wat we eigenlijk nooit meer terug horen.

wordt vaak genoemd onder de boys band, zeg maar. De boy band, laat ik het goed zeggen. Wet, wet, wet uit Schotland. Maar het was toch meer dan een boy band, hoor, die liedjes zongen. Maakte de muziek ook allemaal zelf en zo. Door de stem van Kevin Sim. Komen ze twee keer tegen in deze lijst. Dit was More Than Love. Nummer 29. En dit is dat tweede hardwork nummer. Als we het tweede gedeelte helemaal gaan beluisteren. Want dit horen we echt gewoon nooit meer terug. Het is al bijzonder dat het in deze top 40 staat. Iron Maiden muziek, vrienden. Be quick.

echte metalband. En ze ontstonden eigenlijk in de periode van de punkmuziek. En ze werden vaak ook... Het was verwant eigenlijk met punkmuziek. Snelle tempo, harde muziek. En dit niet, muziek, vrienden. Amerikaanse hip-hopgroep. En hip-hop was eigenlijk nog niet eens uitgevonden.

En we horen daarin ABC van de Jackson 5. Ja, dat hoort natuurlijk in de hiphop. Daar wordt gesampled. Uitgebreid. Muziekvrienden weten al uit welk jaar we deze lijst hebben. Ik denk jaren. Hou op.

0: Vrienden, weten we nog wat dit is? Ja, ik zei net al. Wet Wet Wet heeft 2 liedjes in deze lijst. Deze dus 26. Good Night Girl. En dit, muziekvrienden, is het oudste nummer deze week in de rondleiding. Het wordt gecomponeerd en voor het eerst opgenomen in 1932.
1: I'm mad about the boy.
0: Maar niet deze uitvoering.
1: And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.
0: Hoor de stem van Dinah Washington, Mad About the Boy. Zij nam het op in 1952 voor het eerst. En deze uitvoering komt uit 1961 met het orkest van Quincy Jones. Staat dus in deze lijst. En waarom staat het in die lijst? Omdat het in die beroemde reclame zat waar die gast met zijn spijkerbroek en een half zwembad induikt. Toch, dat was het. Ja. Spijkerbroek voor van, wat was het? Levi's. Zal het geweest zijn. Nu, een liedje dat heet Nu Nu. Ah, ze zingen Nu Nu natuurlijk op zijn Engels. Lytle Townsend, nooit van gehoord.

We zijn nog steeds bij het rechte rijtje. We gaan even wat vaart maken, muziekvrienden. Als ik dit hoor... dan denk ik wat... dat ze daar ooit mee weggekomen zijn. De band Ten Sharp. Dat kan toch niet, zo'n intro? Dat is toch regelrecht gejat van... Nederlandse band Ten Sharp. Met het liedje Richman. Ze dachten, weet je... we doen de intro van Let It Be van de Beatles. Staat op 23 in deze top 40. Plaatje hoger. Onvervalste discomuziek, maar wel met een laagje house eroverheen. Saus. House sausje. Ja, sausje.

0: Christopher die we net hoorden. Britse band, muziekvrienden. Beetje jazzachtig wat ze maken. Maar zo'n lekker nummer. Swing Out Sisters, zo heet de groep. Am I the same girl, zingen ze. Of in ieder geval wordt gezongen door een dame. Corinne Jewry, zo heet zij, zangeres van de band. We zijn aan het linkerrijtje. Moeten we nog even 10 doen in 4 minuten. Kunnen wij wel, hoor. Lionel Richie op nummer 20 met Do It To Me. Het volgende hard rock nummer, muziekvrienden. Let's Get Rocked, zo heet het, van... Ja, wat zou het zijn? Uit Engeland komen ze, Sheffield. De band Def Leppard. Ja, staat gewoon in deze lijst, kan er niks aan doen. En
1: ook... Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was... door het Zandvoortse zeewater... dacht ik, dat is ook niks, hè. Garnalen vissen op je zondagse schoenen... door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze.

In mijn brain deed hij, maar wat dacht je van deze dus? De Rode Kaplaars. En waar komt de Rode Kaplaars nou eigenlijk vandaan? Van de Booming Support. Juist. Zelfde melodietje, andere teksten bij. Hartstikke leuk. Pakken! Een gelegenheidsduo. Bob Fosco van de Raggende Mannen. En Theo Slachter. En gek liedje. Ben er helemaal klaar voor. Tweede gedeelte staat hier gepland. Is leuk om zoiets weer terug te horen. Zo'n novelty hit eigenlijk is het. Ja. 16 Crowded House. Weather With You. 15 Soul to Soul. Met het liedje Joy met een lange intro. En hier muziekvrienden. De vierde hard rock band. Tot op nummer 1 staat er namelijk ook heen. Maar ja, ze werden vaak het meest bekend met ballads. Zoals deze ook van Metallica. Nothing Else Matters staat op nummer 14 in de echt oorspronkelijke uitvoering. Ruim 6 minuten. En wat is dit?

Right Said Fred met Deeply Dippy. Ja, leuk. Genesis, nog even een klein stukje van op 12. Hold On, My Heart. En op 11, voordat we die top 10 induiken, Annie Lennox met het nummer Why. Chart Countdown.

0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40 eentje uit week 20. Dus het jaar is 1992. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album On the Border van de Eagles uit 1974. Goed, komt die nummer 10. In the Closet van Michael Jackson. Nummer 9. Who Wants to Live Forever? Uiteraard van Queen. Nummer 8, Jump van Criss Cross. Tweede gedeelte gaan we hem absoluut beluisteren. Nummer 7, Under the Bridge. Rustig nummer van de Red Hot Chili Peppers. Nummer 6, Shirley & Company. Die voerde het eerste uit. Shame, shame, shame. Het staat in de lijst van Isabella. Een house-uitvoering. Nummer 5, nog meer house-muziek. Das Boot van U96. Nummer 4, Rhythm is a Dancer van Snap uit Duitsland. Nummer 3, Save the Best for Last, Vanessa Williams. Nummer 2, Please Don't Go, een uitvoering van W van Casey and the Sunshine Band. En op nummer 1, die hard rock band Mr. Big.
1: Number 1.
2: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: De nieuwe Turn Up the Bass.

0: Turn up the bass. 1920.
1: Out now.
2: Dit programma is door mensen gemaakt.
3: This program is human made.
2: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: All the music comes from real people.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en natuurlijk via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 20. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1992. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat van de band Mr. Big To Be With You. Het is een Amerikaanse heavy metal band. De viermansband wordt opgericht in 1988 en gaat in 2002 uit elkaar. We moeten deze Amerikaanse band niet verwarren met de Engelse popband met dezelfde naam, die eind jaren 70 een hit heeft in Nederland met Romeo. De Amerikaanse Mr. Big heeft in Nederland 3 hits, waarvan To Be With You de grootste is. Het nummer staat 15 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1. Een grote hit dus, ook wereldwijd, zou ik je zeggen. Ja, een ballad dus weer van een hard rock band. Dat worden meestal hun grootste hits. En de muziek die we net hoorden is van Bob Dylan, want in San Francisco gaat op 17 mei 1967 de film Don't Look Back in première. Deze zwart-wit documentaire is opgenomen door D.A. Pennebaker tijdens de tournee van Bob Dylan door Engeland in het voorjaar van 1965. Don't Look Back begint met de beroemde scène waarin Bob Dylan op de muziek van Subterranean Homesick Blues de tekst op titelkaarten laat zien en weggooit. En dus niet zingt, nee. We zien hem alleen maar staan. Ja, geweldige opname, prachtig. Moet je maar eens op YouTube eens even bekijken. Subterranean Homesick Blues, zo heet het liedje van Bob Dylan. Straks tijdens deze rondleiding muziek van een muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelde. Ja, goede gitarist zou ik zeggen. En pianist ook trouwens. Hij speelde vaak piano bij Neil Young. En dadelijk muziek van een band die binnen een half jaar 3 platenmaatschappijen verslijt. Het gaat om een punkband. En het gaat om de jaren 70. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is, ja, eentje uit 74, dus het is zo'n prachtige vinyle plaat. Het is het derde album van de Amerikaanse country rock band The Eagles. En de plaat heet On The Border. Ik kijk even in de computer wat we nog klaar hebben staan. Het titelstuk en het geweldige Best Of My Love, wat zelfs in de single-uitvoering op nummer 1 kwam in Amerika. Maar wij draaien natuurlijk de albumuitvoering en die is weer een minuut langer. En dadelijk ook nog muziek uit een popfilm van een legendarische Britse band. Zowel tijdens de première van de film in New York als in Londen is er niemand van de groep aanwezig. Wat een interesse zou je denken dan. En dan vertel ik je nu dat Santana, de groep rond Carlos Santana, op 12 mei 1969 in de platenstudio in San Francisco staat om het nummer Evil Ways op te nemen. Het wordt de tweede track op hun eerste titelloze album die in augustus 1969 wordt uitgebracht. Na hun succesvolle optreden tijdens het Woodstock Festival verschijnt Evil Ways op 30 december 1969 op single. Het haalt de 9e plaats in de Amerikaanse hitparade.

Langspeelplaat van de week, het album On The Border. We hoorden het titelstuk van de Eagles, het laatste nummer van kant 2. Het werd in de tijd geschreven door Don Henley, Glenn Frey en Bernie Leadon. Dan nu muziek uit die popfilm waarbij geen één bandlid naar de première kwam. Het gaat hier om de film Let It Be van de Beatles. In New York gaat op 13 mei 1970 deze bioscoopfilm in première. Niemand van de band neemt de moeite om hierbij aanwezig te zijn. Let It Be is bedoeld als documentaire die de Beatles laat zien bij het opnemen van een nieuw album. De film is grotendeels in januari 1969 in Londen opgenomen, waar ook het legendarische rooftopconcert plaatsvindt en dus ook in die film terechtkomt. Op 20 mei 1970 is de Europese première van de film in Liverpool. Ook nu laten John, Paul, George en Ringo niks van zich horen. Achteraf blijkt de film een pijnlijk maar onthullend beeldverslag van de laatste fase van de meest succesvolle groep uit de popgeschiedenis. Wij gaan nu luisteren naar muziek van de LP Let It Be, tweede nummer van kant 1, Digger Pony. Het werd geschreven en gezongen door John Lennon. Hij schreef het voor zijn vrouw, Yoko Ono. En het heette eerst All I Want Is You, maar het werd dus uiteindelijk Digger Pony. MUZIEK

0: top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse top 40.
1: 1992.
2: Week 20.
3: Nummer 28.

muziek vinden. Dit staat gewoon op nummer 28 in die top 40. 1992, week 20. Iron Maiden. Een band die nog steeds bestaat. Ruim 50 jaar bestaan zal. Ze begonnen in 1975. In de periode van de punk werden vaak ook daarmee vergeleken. Ongelofelijke hard.

Hard rock, speed metal, hoe je het noemen wil. Be quick or be dead. Het staat dus in die top 40. Dan nu muziek van die muzikant die zowel in de band van Neil Young als in die van Bruce Springsteen speelt. Het gaat hier om de Amerikaanse rockmuzikant Nils Lofgren. Op zijn 17e speelt hij al in de Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Hij speelt onder andere op de legendarische albums After the Gold Rush en Tonight's the Night. In 1979 heeft hij in Nederland een solo-hit met Shine Silently. En op 15 mei 1984 wordt hij gitarist bij de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij is de opvolger van Steven Van Zandt, die aan een solo-carrière is begonnen. 4 dagen later speelt Nils Lofgren al voor het eerst mee tijdens een optreden van Bruce Springsteen in de Stone Pony Club in Asbury Park in New Jersey. Na 1989 speelt hij onder andere ook in de band van Ringo Starr en later ook weer bij Neil Young. Nu muziek van hem. Het nummer Keith Don't Go, live opgenomen tijdens een van de beroemde 2-meter sessies uit 1993.

0: Kijk ook op www.hetmuziekmuseum.nl.
1: Listen.
2: The Music Museum.
1: Listen. Listen. Listen again.
3: De enige echte van 1992.
1: Week 20. Nummer 8.
4: Daddy Mark.

0: 15 jaar waren ze muziekvrienden. Chris Kelly en Chris Smith. En ze noemden zichzelf Chris Cross. Een van de jongste rapduo's uit de geschiedenis. Het liedje Jump, wat absoluut verwant is met Jump Around van die andere band, House of Pain. Die staat niet in deze lijst, maar die stond een aantal maanden later in de hitparade. Ook in 1992. We gaan nog één track draaien van...
1: De langspeelplaat van de week.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Nummer 13 in die top 40, week 20, 1992. Wat een leuk nummer. Right, Set, Fred, Deeply Dippy. Ja, het is muziek van de broers Richard en Fred Fairbrass. En we kennen ze ook van die hit van een jaar daarvoor, I'm Too Sexy. Muziekvrienden, ik heb nog één verhaal. Het is het verhaal over de band die in een half jaar tijd 3 platenmaatschappijen verslijt. Het gaat hier om de punkband de Sex Pistols. De groep bestaat in 1976 uit Steve Jones op gitaar, Glenn Matlock basgitaar en Paul Cook op drums. En natuurlijk zanger Johnny Lydon alias Johnny Rotten. Op 8 oktober 1976 sluiten ze bij de platenmaatschappij EMI een contract af. Op dat label hebben ze hun eerste hit met Anarchy in the UK. Nadat de bandleden in een Brits tv-programma veel schuttingtaal hadden gebruikt, besloot EMI hun contract op te zeggen. Enkele maanden later zouden de Sex Pistols met een gelijknamig nummer EMI aan de schandpaal nagelen. Daarna werd er een contract met de platenmaatschappij A&M afgesloten. Dat duurde precies 6 dagen. Vervolgens tekenden ze op 12 mei 1977 bij het label van Richard Branson, Virgin Records. De derde platenmaatschappij binnen een half jaar dus. Het album Nevermind the Bollocks is hun eerste album wat in augustus 1977 wordt uitgebracht op Virgin Records. Op 7 juni 1977 viert koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk haar zilveren jubileum. God Save the Queen is de titel van het Engelse volkslied, maar ook de titel van de volgende single van de Sex Pistols. En het komt 3 dagen eerder dan het zilveren jubileum. Ondanks de grote ergernis van velen komt het die week de Britse hitparade binnen en bereikt uiteindelijk de 2e plaats. In het gedrukte exemplaar van de Britse top 40 wordt deze 2e plaats blanco gehouden.

0: Je vraagt je natuurlijk af waarom Sid Vicious niet genoemd is. Nou, omdat hij nog niet in de band zat. En hij, ja, officieel zat hij erin. Hij speelde officieel bas. Maar alle nummers werden opnieuw ingespeeld, zeg maar, voor de muziek. Want hij kon eigenlijk helemaal geen bas spelen. Maar was wel een bijzondere man. Dus vandaar dat hij in die band mocht spelen eigenlijk. De Sex Pistols dus met God Save the Queen. Muziekvrienden, ik heb er nog één. Een hele maffe.
1: Nummer 5.
0: Van een Duitse DJ en producer Alex Christensen. Het vorige uur zei ik het U96, maar eigenlijk is het natuurlijk U96. Met het nummer Das Boot. Een van de mafste houseplaten die ooit in een hitparade hebben gestaan. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis Vuitton. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

vrijdag is, donderdag, het maakt eigenlijk niet uit. Dit is weer bijna een weekendje, Groene Peter. En we hebben weer een lekkere 12-inch uitzending voor je. Och, wat hebben we fijne platen voor je. Onder andere David Guetta, Kelly Rowland, Armin van Buuren, Gino Secco. Wat hebben we allemaal niet? Dus dat wordt genieten. Ik zou zeggen, hou hem hier en luister naar lekker die 12-inch nummers die op je afkomen. Bijna een weekendje, Groene Peter dus. 2 uur lang de lekkerste remixes die je kan bedenken. En uitgezocht met het hele team dit keer. Nou, dat is toch ook een keer leuk dat we het niet alleen even te doen. Maar ook Sibrand en Peter hebben een duit in het zakje gedaan. Dus geniet ervan. En onder andere Evelyn Thomas komt voorbij. D-Train, Santa Esmeralda, Gino Sassio met Try It Out. Och, kan je ook niet wachten? Ik ook niet. Geniet ervan.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
1: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
0: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Pratridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
6: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
7: Yeah, I love you.
8: Ach, daar zijn we weer. 2 uur. Bijna weekend Jeroen en Peter met weer die heerlijke remixes. En wat platen voor je zegt dit uur. Ik vind ze echt super lekker allemaal. Maar ja, dat komt. Ik heb ze zelf uitgezocht. Maar dat is niet helemaal waar. Onze archivaris Siebrand is medeschuldig aan dit programma. En de eerste die je hoort is van Weeks & Co met Rock Your World. We gaan daarna door met Odyssey, Going Back to My Roots. George Benson hebben we ook nog, Sister Sledge, Chic, Stacey, Let It All. Wat ontzettend lekker allemaal. Geniet ervan, 12 inches zijn voor jou.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voeste.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja,
0: nummer
1: twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, klopt. Het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies. We hebben je, geloof ik, 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld.
1: Ja.
0: En dat gaan we nu weer doen. Maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies. Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet. Nee. Hè? En vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, nou, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, en dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazzscene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tadaa, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meet het echt
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de lig.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Dat ging ook goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in het tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee. Maar dat was wel typisch. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je daar nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Ja, komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die studenten gespeeld.
1: Ja.
0: Hoe is dat?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Er komen natuurlijk veel meer studenten
1: aan.
0: Kritisch
1: publiek. Ja.
0: Ja, zeker. Maar ja, die zijn een beetje afgestompt van de beat, van de popmuziek, van het computergestuurde popmuziek.
1: Nou ja, niet allemaal.
0: Oh, nou oké. Het wordt dus tijd dat die Erik Lauw richting Rotterdam gaat. Heeft een hele mooie plaat gemaakt. Harmonix. En zijn korte instrumentale track uit de hedendaagse UK beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen. Hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander, ja, heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Hij heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hope.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dayes. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voeste aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Natalia Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben jij Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat
1: ja.
0: doe je op met een vloeiende pen. En een aantal nummers van deze cd die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie we gaan spelen, alles spelen.
1: Ja, ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig. Vega Trails. We gaan luisteren naar...
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom, Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar ik heb wel
0: in de wandelgangen heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieker te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe pruit?
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam?
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen al die studenten. Helemaal wegspelen die jongens, of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus ja. Dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Vergilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: dat is iets anders. Maar goed.
1: Oké, okay. Ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is... daar ligt de lat. Maar... ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als mm-hmm. je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 9:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoor. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij. Sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Descending
0: heet het nummer. Het zet de groef, zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te niet duiden. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind? Ja. Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja, ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb, nee? Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engels, je zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek.
1: Ja.
0: Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: proberen.
0: We
1: doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké.
0: 26 mei, als het goed is.
1: Oké.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk, of andersom. Jeroen de Valk doet met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. En de muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, het staat 2022, dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat is wel
1: zijn
0: heel
1: tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je ook van wie is hier godsnaam aan het trompetteren?
1: Oh, ja, hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè, die milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Woesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia. Maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Het is alleen klarinet en piano.

0: Robbins met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, de klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: best. Je doet je best. We gaan naar het laatste nummer, maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou,
0: het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja, maar ja, goed, we stellen daar even Miles Davis tegenover. We gaan jou zien komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest. Dan ga je alles spelen van Ambrosia 2. Dus ook dit nummer.
2: Dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Kijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier. Het is weer maandag. Je hoorde het eerste nummer van Guitar Slim met een andere versie van de Guitar Slim Boogie. Heeft hij verschillende versies van gemaakt. Diegene van Steve Earphone, die ken je misschien.

Shake It Up and Go. Dat was de grote King of the Blues, B.B. King, hier bij Blues and Friends. En daarvoor hoorde je John Primer van zijn laatste album. Kort geleden was ik bij het Moulin Blues Festival, wat al 35 of 40 jaar bestaat. In Limburg is dat. En daar zag ik Duke Robillard. Een man die in 1967 zo ongeveer Roomful of Blues opnam. Oprichtte. En later nog bij de Fabulous Thunderbirds speelde en nog veel meer dingen heeft gedaan. Duke Robillard. Zo, van zijn laatste album draai ik hier het nummer Lowdown. Ik zag hem trouwens backstage en ging natuurlijk ook nog met hem op de foto.

0: My Baby's Lowdown. Dat was Duke Robillard en zijn band, de All-Star Band. Ik zag hem korte tijd geleden op het podium, het grote podium van het Moulin Blues Festival in Limburg, in Ospel. En dan mocht ik ook nog backstage zijn en bij hem, dat was hartstikke mooi allemaal. Duke Robillard. En nu van een album uit 2010 ongeveer, Andre Williams, That's All I Need.
1: Banana colored woman and an orange Cadillac and a pea green suit and a pocket full of $100 bills. Well, maybe you could lend me a good woman. I'll pay you back when my ship comes in. Anything to get me out of the ghetto, if you're really a true friend, that's all I need. That's all I need. Just one step above the ghetto, just enough to get by. I'll pay you back

0: that's all I need.
1: Dit is Blues and Friends met Bertwin Bijleveld op

0: what you want. Tell them what you want. Tell them what you want. Tell them what you want. Tell them what you want.
1: Bob Corritore, de mondharmonica-speler Bob Corritore, die komt uit Amerika. Die speelt met heel veel verschillende blueslegenden samen en natuurlijk ook solo. Bob Corritore, nog een keertje zijn naam. Hij heeft ook een heel mooi archief met allerlei foto's die hij heeft gemaakt van de legendes uit de jaren 60, 70 en verder. En nu hoorde je hem hier op Blues & Friends bij Eemland 1. Blijf luisteren, want Steve Hill komt eraan, Mississippi Heat, Muddy Waters. Allerlei blueslegendes en nu eerst de allerlaatste van Mike Zaito.

Hier bij Blues & Friends van zijn gelijknamige debuut... niet debuutalbum, moet je mij horen. Van zijn gelijknamige nieuwste album, The Outside of the East Side, van Mike Zaito was dat. Steve Hill, dat is een man die speelt alle instrumenten zelf. Heeft hij allemaal zelf opgenomen in studio natuurlijk, maar ook doet hij dat live. Hij speelt hier twee nummers van Muddy Waters, Steve Hill.

0: Yeah. Something like that.
1: The Uninvited Guest from the Inside. Dat was Mississippi Heat van hun album Madeline. En Pierre de Kok is trouwens de zanger van die band. Mississippi Heat uit Chicago. 2021, toen bestonden ze 30 jaar. Mississippi Heat. B.B. King, de King of the Blues. Ik ga nog een keertje draaien. Een nummer dat hij speelde in een gevangenis. Hij speelde heel vaak live, natuurlijk. Echt, hij was bijna het hele jaar door aan toeren. En hij speelde ook vaak in gevangenissen. Dit is gespeeld in San Quentin, een gevangenis in Amerika. B.B. King.
2: Thank you! Here's a song I hope you'll like about us all getting together and bringing peace to the world.

0: The Cradle Collective, het nummer See You in Hell. Je luistert naar Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur 's avonds.
1: Yes, sir.

Make it funky. Yes, sir. Nathaniel. Good God. Come on, Brown Court.

Zach Harmon, hij is al heel lang bezig en dit is van zijn laatste album. Live heet dat, gewoon kort en krachtig. Het bestaat uit alle nummers die live zijn opgenomen natuurlijk. En dan op allerlei verschillende shows over de hele wereld. Zach Harmon.

Lexi Blue hoorde je, het laatste nummer van dit eerste uur Blues & Friends. Blijf luisteren naar het nieuws. Nog een uur lang de blues hier bij Eemland 1 Blues & Friends. Tot zo!

0: Sophie van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends hier bij Eemland 1. Dit was Mutt Morganfield van zijn nieuwste album. Dat heet Deep Mutt. En Mutt Morganfield, voor de kenners, dat is de zoon, een van de zonen van Muddy Waters. Want Muddy Waters heette eigenlijk Morganfield van achteren. Ik zag hem live optreden alweer een paar maanden geleden. En hij lijkt echt sprekend op zijn vader. Dat is echt net of ik hem zag, want tijdens het optreden speelde hij ook nog eens een keertje de pure Chicago Blues. Dit was van zijn nieuwste album. Dat is van alles en nog wat hier bij Blues & Friends met Morganfield.

Deze man heeft helemaal zijn eigen stijl bedacht. John Lee Hooker. Niemand speelt zoals hij. En anders is het altijd echt in zijn... eigenlijk een beetje nadoen wat hij deed. John Lee Hooker met zijn boogie. Hij woonde in Detroit in de jaren 40 en 50. En daar vandaan komt ook dit nummer wat je hoorde. Dit hele album trouwens. Allemaal opnames die hij maakte bij Bernie Bassman. Een producer in Detroit. Een producer, dat klinkt heel mooi, maar Bernie Bassman die ging er vandoor met zijn geld. Dus John Lee Hooker kreeg helemaal niks. Hij wist dat hij, die Bassman dus, die wist zijn eigen naam op de royalties te krijgen. Dus alsof hij het nummer geschreven had. En dat kwam wel vaker voor in die tijd. In de jaren 70 zijn er verschillende rechtszaken geweest die gewonnen werden door die muzikanten.

Dat was Theodore Pallet on Your Floor. Een mooi oud nummer uit de jaren 30 van, wie was het ook weer? Mississippi John Hurt. En dit was Theo Sieben, een Nederlandse bluesgitarist. Maar hij speelt ook allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld in de Raggende Mannen van vroeger.

De Gypsy Blue Review. Dat was het laatste album van JP Source en Anna Harris. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Overal te horen natuurlijk over de hele wereld op www.eemland1.nl. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

Een beroemd album van Junior Wells, de mondharmonica speler en zanger Hoodoo Man Blues. En dan het nummer You Don't Love Me Anymore. Ook zo'n bekend bluesnummer dat veel bluesbands na hem gespeeld hebben. Junior Wells, de Hoodoo Man Blues. Volgens mij was dit ook zelfs de eerste langspeelplaat van deze man, Junior Wells, uit 1966 zo ongeveer. Verder met Gabe Stillman van zijn laatste album What Happens Next.

Je hoorde Muddy Waters. Wat ik al eerder zei toen ik het nummer draaide van zijn zoon, heette die eigenlijk Morgan Field. McKinley was voornaam Morgan Field. Muddy Waters. Hij speelde het nummer Howling Wolf. En ik weet eigenlijk nog steeds niet of het nou gewoon een uitspraak is. Een nummer wat hij mooi vond om te schrijven. Howling Wolf. Of dat het een verwijzing is naar zijn concurrent of naar zijn collega. Dat kan ook. Howling Wolf, de artiest. Dit was in ieder geval Muddy Waters. En verder met Charlie Musselwhite, Lookout Highway, zijn nieuwste album.

van zijn laatste album, The Mississippi Suitcase. Dat was Peter Parsek met het bekende nummer She Likes to Boogie Real Low. Ik ga verder met een van de Kings of the Blues. B.B. King heb ik al een paar keer gedraaid in dit programma. Blues and Friends hier op Eemland 1. Nu ga ik verder met Albert King. I Get Evil. En daarna meteen door met Junior Wells van zijn album Blues Hit Big Town.

Brooks Milkade op zijn Rhodes piano. Dat was van zijn laatste album Roll With The Punches. En ik ga nog maar één nummer draaien, dan is het alweer voorbij deze maandag. Elke maandag kun je luisteren op Eemland 1, www.eemland1.nl, naar Blues and Friends. 2 uur lang de blues en de vrienden natuurlijk. Het laatste nummer wordt van Heather Newman, Rise From The Flames.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord.